0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 3 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Het gaat onder meer om slangen, hagedissen, schildpadden en andere bijzondere diersoorten. Veel dieren zouden in slechte omstandigheden zijn gehouden. De eigenaar is aangehouden. De dieren zijn weggehaald en worden nu op verschillende locaties verzorgd. Unilever trekt ruim $270 miljoen uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Daar wordt onder meer gewerkt aan nieuwe verzorgingsproducten, verpakkingen en toepassingen met kunstmatige intelligentie. Het centrum moet in 2029 openen en biedt straks werk aan zo'n 300 mensen. Volgens Unilever moet die investering helpen om nieuwe producten sneller op de markt te brengen. Op Curaçao staat alles in het teken van het komende WK voetbal. In Willemstad kleuren gebouwen, bruggen en straten blauw voor een groot supportersfestival rond het nationale elftal. Voor het eerst in de geschiedenis doet Curaçao mee aan een wereldkampioenschap voetbal. Op het eiland overheerst vooral trots. Veel inwoners zien de WK-deelname als een kans om Curaçao aan de wereld te laten zien. En wie goedkoop met het terrein naar Parijs wil, krijgt er vanaf december een nieuwe optie bij. De maatschappij GoVolta gaat rechtstreeks rijden tussen Amsterdam en de Franse hoofdstad. De reis duurt ruim 7 uur en is daarmee een stuk langzamer dan de Eurostar. Er staat tegenover dat kaartjes al vanaf €19 worden aangeboden. En tot zover het nieuws. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden.
0: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 5 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Het gaat onder meer om slangen, hagedissen, schildpadden en andere bijzondere diersoorten. Veel dieren zouden in slechte omstandigheden zijn gehouden. De eigenaar is aangehouden. De dieren zijn weggehaald en worden nu op verschillende locaties verzorgd. Unilever trekt ruim $270 miljoen uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Daar wordt onder meer gewerkt aan nieuwe verzorgingsproducten, verpakkingen en toepassingen met kunstmatige intelligentie. Het centrum moet in 2029 openen en biedt straks werk aan zo'n 300 mensen. Volgens Unilever moet die investering helpen om nieuwe producten sneller op de markt te brengen. Op Curaçao staat alles in het teken van het komende WK voetbal. In Willemstad kleuren gebouwen, bruggen en straten blauw voor een groot supportersfestival rond het nationale elftal. Voor het eerst in de geschiedenis doet Curaçao mee aan een wereldkampioenschap voetbal. Op het eiland overheerst vooral trots. Veel inwoners zien de WK-deelname als een kans om Curaçao aan de wereld te laten zien. En wie goedkoop met het terrein naar Parijs wil, krijgt er vanaf december een nieuwe optie bij. De maatschappij GoVolta gaat rechtstreeks rijden tussen Amsterdam en de Franse hoofdstad. De reis duurt ruim 7 uur en is daarmee een stuk langzamer dan de Eurostar. Er staat tegenover dat kaartjes al vanaf €19 worden aangeboden. En tot zover het nieuws. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden.

0: heb jij gedaan?
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 6 uur.
2: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Het gaat onder meer om slangen, hagedissen, schildpadden en andere bijzondere diersoorten. Veel dieren zouden in slechte omstandigheden zijn gehouden. De eigenaar is aangehouden. De dieren zijn weggehaald en worden nu op verschillende locaties verzorgd. Unilever trekt ruim $270 miljoen uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Daar wordt onder meer gewerkt aan nieuwe verzorgingsproducten, verpakkingen en toepassingen met kunstmatige intelligentie. Het centrum moet in 2029 openen en biedt straks werk aan zo'n 300 mensen. Volgens Unilever moet die investering helpen om nieuwe producten sneller op de markt te brengen. Op Curaçao staat alles in het teken van het komende WK voetbal. In Willemstad kleuren gebouwen, bruggen en straten blauw voor een groot supportersfestival rond het nationale elftal. Voor het eerst in de geschiedenis doet Curaçao mee aan een wereldkampioenschap voetbal. Op het eiland overheerst vooral trots. Veel inwoners zien de WK-deelname als een kans om Curaçao aan de wereld te laten zien. En wie goedkoop met de trein naar Parijs wil, krijgt er vanaf december een nieuwe optie bij. De maatschappij GoVolta gaat rechtstreeks rijden tussen Amsterdam en de Franse hoofdstad. De reis duurt ruim 7 uur en is daarmee een stuk langzamer dan de Eurostar. Er staat tegenover dat kaartjes al vanaf €19 worden aangeboden. En tot zover het nieuws. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden.
1: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 7 uur.
2: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Het gaat onder meer om slangen, hagedissen, schildpadden en andere bijzondere diersoorten. Veel dieren zouden in slechte omstandigheden zijn gehouden. De eigenaar is aangehouden. De dieren zijn weggehaald en worden nu op verschillende locaties verzorgd. Unilever trekt ruim $270 miljoen uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Er wordt onder meer gewerkt aan nieuwe verzorgingsproducten, verpakkingen en toepassingen met kunstmatige intelligentie. Het centrum moet in 2029 openen en biedt straks werk aan zo'n 300 mensen. Volgens Unilever moet die investering helpen om nieuwe producten sneller op de markt te brengen. Op Curaçao staat alles in het teken van het komende WK voetbal. In Willemstad kleuren gebouwen, bruggen en straten blauw voor een groot supportersfestival rond het nationale elftal. Voor het eerst in de geschiedenis doet Curaçao mee aan een wereldkampioenschap voetbal. Op het eiland overheerst vooral trots. Veel inwoners zien de WK-deelname als een kans om Curaçao aan de wereld te laten zien. En wie goedkoop met het terrein naar Parijs wil, krijgt er vanaf december een nieuwe optie bij. De maatschappij GoVolta gaat rechtstreeks rijden tussen Amsterdam en de Franse hoofdstad. De reis duurt ruim 7 uur en is daarmee een stuk langzamer dan de Eurostar. Er staat tegenover dat kaartjes al vanaf €19 worden aangeboden. En tot zover het nieuws. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden.

eens uit het nieuws. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Unilever trekt ruim $270 miljoen uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Voor veel Nederlanders voelt corona nog steeds als gisteren, terwijl vandaag pas de openbare verhoren van de enquêtecommissie zijn begonnen. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 8 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Het gaat onder meer om slangen, hagedissen, schildpadden en andere bijzondere diersoorten. Veel dieren zouden in slechte omstandigheden zijn gehouden. De eigenaar is aangehouden. De dieren zijn weggehaald en worden nu op verschillende locaties verzorgd. Unilever trekt ruim $270 miljoen uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Daar wordt onder meer gewerkt aan nieuwe verzorgingsproducten, verpakkingen en toepassingen met kunstmatige intelligentie. Het centrum moet in 2029 openen en biedt straks werk aan zo'n 300 mensen. Volgens Unilever moet die investering helpen om nieuwe producten sneller op de markt te brengen. Op Curaçao staat alles in het teken van het komende WK voetbal. In Willemstad kleuren gebouwen, bruggen en straten blauw voor een groot supportersfestival rond het nationale elftal. Voor het eerst in de geschiedenis doet Curaçao mee aan een wereldkampioenschap voetbal. Op het eiland overheerst vooral trots. Veel inwoners zien de WK-deelname als een kans om Curaçao aan de wereld te laten zien. En wie goedkoop met het terrein naar Parijs wil, krijgt er vanaf december een nieuwe optie bij. De maatschappij GoVolta gaat rechtstreeks rijden tussen Amsterdam en de Franse hoofdstad. De reis duurt ruim 7 uur en is daarmee een stuk langzamer dan de Eurostar. Er staat tegenover dat kaartjes al vanaf €19 worden aangeboden. En tot zover het nieuws. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden.
2: Let's do it.
0: Wij zijn

Computers and Satellites. Dit is DNO op je zaterdagmorgen. Goedemorgen, Werner hier met de meeste muziek op je zaterdag. Die ook nog eens verrassend en leuk is. Ja, en goed natuurlijk, hè. Zonmieu zo meteen. Dit is Sera, Head Held High.

0: Kate Bush, Running Up That Hill. Dit is DNO. Met zometeen Chapel Roan, The Giver. En dit is Fleming, datgene wat je altijd nodig hebt als je hoofdpijn hebt. Paracetamol.
1: Je weet dat ik zou vallen als een blok voor je. Je weet dat ik blijf rennen en nooit stop voor je. Mijn principes in mijn hoofd worden gefokt door jou.

lekker. Een beetje country-invloeden, die zijn weer helemaal in, hè. Chapel Roan en The Giver. Dit is DNO met het laatste nieuws uit de wereld. De headlines zijn onderweg. Een naklassieker van een band uit Noorwegen. Niet uit Zweden dus, hè. Aha, The Sun Always Shines on TV.

meest verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Unilever trekt ruim $270 miljoen uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Voor veel Nederlanders voelt corona nog steeds als gisteren, terwijl vandaag pas de openbare verhoren van de enquêtecommissie zijn begonnen. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit

Princess, say I'm your number one. Nou ja, elke vrouw is een prinses. En elke vrouw wil natuurlijk ook dat je haar nummer één noemt. Dus ik snap de connectie wel tussen titel en artiest in deze. Zometeen de dame die ook meezong op Paradise by the Dashboard Lights. Haar solo single. En grote hit hoor je naar de Pussycat Dolls. Hush, hush, hush, hush.

0: Dit is DNO.
1: Menvereniging Zuidwolde organiseert voor de 37e keer de samengestelde menwedstrijd. Deze vindt plaats op zaterdag 30 en zondag 31 mei in het idyllische buurtschap Steenbergen, net buiten Zuidwolde. Naast de menwedstrijd geeft Dave Hulsebos van Dave Fietsen in samenwerking met de MTB-vereniging Zuidwolde uitleg over het gebruik van verschillende sportfietsen. Daarnaast is er een discgolfclinic voor de jeugd en volwassenen. Vanwege de weersomstandigheden is de actie Happen en Trappen van werkgroep Stefanos Staphorst verplaatst naar zaterdag 6 juni. Happen en Trappen is een gezellige fiets- en puzzeltocht waarbij deelnemers onderweg kunnen genieten van verschillende hapjes, leuke tussenstops en een sfeervolle afsluiting met een gezellige markt bij het eindpunt. Aanmelden is mogelijk tot en met dinsdag 2 juni om 4 uur via www.stefanos.nl/happen-en-trappen. De organisatie adviseert om er snel bij te zijn, want vol is vol.

Sherbert HZ op DNO. Zaterdagochtend de beste muziekmix die je maar kunt dromen. Ja. Nou, misschien dacht je nog wel dat je in dromenland was.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 9 uur.
2: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Het gaat onder meer om slangen, hagedissen, schildpadden en andere bijzondere diersoorten. Veel dieren zouden in slechte omstandigheden zijn gehouden. De eigenaar is aangehouden. De dieren zijn weggehaald en worden nu op verschillende locaties verzorgd. Unilever trekt ruim $270 miljoen uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Er wordt onder meer gewerkt aan nieuwe verzorgingsproducten, verpakkingen en toepassingen met kunstmatige intelligentie. Het centrum moet in 2029 openen en biedt straks werk aan zo'n 300 mensen. Volgens Unilever moet die investering helpen om nieuwe producten sneller op de markt te brengen. Op Curaçao staat alles in het teken van het komende WK voetbal. In Willemstad kleuren gebouwen, bruggen en straten blauw voor een groot supportersfestival rond het nationale elftal. Voor het eerst in de geschiedenis doet Curaçao mee aan een wereldkampioenschap voetbal. Op het eiland overheerst vooral trots. Veel inwoners zien de WK-deelname als een kans om Curaçao aan de wereld te laten zien. En wie goedkoop met het terrein naar Parijs wil, krijgt er vanaf december een nieuwe optie bij. De maatschappij GoVolta gaat rechtstreeks rijden tussen Amsterdam en de Franse hoofdstad. De reis duurt ruim 7 uur en is daarmee een stuk langzamer dan de Eurostar. Er staat tegenover dat kaartjes al vanaf €19 worden aangeboden. En tot zover het nieuws. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden.

Right On! Tribute. De Pasadena's hier op DNO. Goedemorgen, het is zaterdag. Misschien heb je een heel relaxed weekend voor de boeg. Of is het er zo eentje waarbij er allerlei dingetjes aan de hand zijn. Verjaardagen. Houd nooit zo van verplichte kringgesprekken. Maar misschien heb je wel een leuke barbecue gepland. Of staat er een activiteit in de agenda waar je al heel lang naar hebt uitgekeken. Misschien wel een huwelijk of zoiets. Wat je ook gaat doen, ik zorg ervoor dat je in ieder geval de beste start van het weekend hebt met de beste muziek hier op DNO. Met The Beach Boys, Post Malone. Ik zie ook Jan Smit en Gerard Joling. Ja, dat is leuk. Maar eerst even gas geven met Chesto, Beautiful Place.

hebben ze veel moois gemaakt, hè? De Beach Boys. Misschien niet een van hun allerbekendste, maar wel leuk om eens te draaien hier op de zaterdagochtend van DNO, waar je de beste muziekmix krijgt uit de afgelopen 60 jaar, zo om en nabij, ja. En dit was al wat langer geleden, kun je rustig zeggen. Zometeen Jan Smit en Gerard Joling. Ja, ja. Eerst Post Malone, Morgan Wallen. I have

als je twee toppers bij elkaar zet, dan is er gewoon een garantie dat het een hit wordt, toch? Nou, op dit moment was volgens mij Jan Smit nog geen topper, maar Gerard Joling wel. En toen deed hij toch samen met René en Gordon. Nou ja, Gordon is inmiddels afgeserveerd. Die is weer samen met zijn vrienden van Replay, waar hij begin 2000 hits mee scoorde. En daar is dus Jan Smit voor in de plaats gekomen. Jeroen van der Boom, Jan Smit, Gerard Joling en René Vroeger. Ja, dat zijn de echte toppers. Maar binnenkort weer in die arena. Hè? Ja, eerst Harry Styles. Die is nog even een paar keer bezig. En dan de echte toppers. Hè? Stars on 45 ga je zo meteen horen. Na een prachtige van Richard Marx. Right Here Waiting.

Allemaal grote hits uit de 70s en 80s in de mix. Stars on 45, de club hits hier op DNO. Met zometeen het laatste nieuws uit de wereld. Ik heb de Jay Giles Band voor je. En nu Yugel, Guetta en Kehlani.

en Zuiderpiels. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Unilever trekt ruim $270 miljoen uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Voor veel Nederlanders voelt corona nog steeds als gisteren, terwijl vandaag pas de openbare verhoren van de enquêtecommissie zijn begonnen. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Menvereniging Zuidwolde organiseert voor de 37e keer de samengestelde menwedstrijd. Deze vindt plaats op zaterdag 30 en zondag 31 mei in het idyllische buurtschap Steenbergen, net buiten Zuidwolde. Naast de menwedstrijd geeft Dave Hulsebos van Dave Fietsen in samenwerking met de MTB-vereniging Zuidwolde uitleg over het gebruik van verschillende sportfietsen. Daarnaast is er een discgolfkliniek voor de jeugd en volwassenen. Vanwege de weersomstandigheden is de actie Happen en Trappen van werkgroep Stefanos Staphorst verplaatst naar zaterdag 6 juni. Happen en Trappen is een gezellige fiets- en puzzeltocht waarbij deelnemers onderweg kunnen genieten van verschillende hapjes, leuke tussenstops en een sfeervolle afsluiting met een gezellige markt bij het eindpunt. Aanmelden is mogelijk tot en met dinsdag 2 juni om 4 uur via www.stefanos.nl/happen-en-trappen. De organisatie adviseert om er snel bij te zijn, want vol is vol.

Er gaan dus geruchten dat Werner Steenbergen gezien is in Engeland. Maar ja, dat kan toch niet, want hij is toch nu op de radio? Wow. Heel bijzonder dit. Je luistert naar DNO, hoort nu Madness. It Must Be Love.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 10 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Het gaat onder meer om slangen, hagedissen, schildpadden en andere bijzondere diersoorten. Veel dieren zouden in slechte omstandigheden zijn gehouden. De eigenaar is aangehouden. De dieren zijn weggehaald en worden nu op verschillende locaties verzorgd. Unilever trekt ruim 270 miljoen dollar uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Er wordt onder meer gewerkt aan nieuwe verzorgingsproducten, verpakkingen en toepassingen met kunstmatige intelligentie. Het centrum moet in 2029 openen en biedt straks werk aan zo'n 300 mensen. Volgens Unilever moet die investering helpen om nieuwe producten sneller op de markt te brengen. Op Curaçao staat alles in het teken van het komende WK voetbal. In Willemstad kleuren gebouwen, bruggen en straten blauw voor een groot supportersfestival rond het nationale elftal. Voor het eerst in de geschiedenis doet Curaçao mee aan een wereldkampioenschap voetbal. Op het eiland overheerst vooral trots. Veel inwoners zien de WK-deelname als een kans om Curaçao aan de wereld te laten zien. En wie goedkoop met het trein naar Parijs wil, krijgt er vanaf december een nieuwe optie bij. De maatschappij GoVolta gaat rechtstreeks rijden tussen Amsterdam en de Franse hoofdstad. De reis duurt ruim 7 uur en is daarmee een stuk langzamer dan de Eurostar. Er staat tegenover dat kaartjes al vanaf €19 worden aangeboden. En tot zover het nieuws. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden.

bestaat die ook alweer? Het Morse teken voor SOS. Is dat nou lang, kort, lang? Of is het nou kort, lang, kort? Nou ja, anyway. SOS, ABBA, op je zaterdagochtend. Goedemorgen, ik ben Werner. En tot aan 12 uur zorg ik ervoor dat je de beste muziek hoort uit de afgelopen 60 jaar. Ik heb weer even de platenbak van TNO, de digitale wel te verstaan, geplunderd. En ja, echt het allerleukste eruit had wat ik voor vandaag kon verzinnen. En mocht je zelf een suggestie hebben, je mag me altijd even een berichtje sturen op Instagram. @WernerSteenbergen. Dat is mijn naam, dus ook mijn Instagram-account leek me wel zo handig. Cat's Eye onderweg naar Shawn Mendes en Taney. The Summer of Love.

Cat's Eye. Gabriella. Ik ben altijd al benieuwd, hè? Zijn er nu meer dames die dankzij deze hit de naam Gabriella hebben gekregen? Ja.

0: Dit is DNO.
1: Grensloos kunst verkennen is een route langs beeldende kunst die uniek en tijdelijk is te zien in de dorpen De Wijk en Eihorst en in het landschap van het grensriviertje De Reest. De route is 8 kilometer lang en heel geschikt om wandelend of fietsend af te leggen. De kunstroute kan ook op meerdere dagen in delen worden bezocht. Het begint op 15 mei en duurt tot en met 31 mei. Voor de exacte tijden kunt u kijken op de website www.drenthe.nl/evenementen/activiteiten. MEN-vereniging Zuidwolde organiseert voor de 37e keer de samengestelde MEN-wedstrijd. Deze vindt plaats op zaterdag 30 en zondag 31 mei in het idyllische buurtschap Steenbergen, net buiten Zuidwolde. Naast de MEN-wedstrijd geeft Dave Hulsebos van Dave Fietsen in samenwerking met de MTB-vereniging Zuidwolde uitleg over het gebruik van verschillende sportfietsen. Daarnaast is er een discgolfclinic voor de jeugd en volwassenen.

Loverboy. Nou, dit is dan nog eentje in de positieve zin van het woord. Want ja, Loverboys, daar wil je absoluut niet mee te maken krijgen, toch? Hè? Dat zijn van die vervelende gastjes die veel te jonge meisjes

Ja, oordeel zelf. Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Geldt dat ook voor dit liedje? Ah, jawel, hè. Joost Nuissel, leuk om eens weer te horen. Op je zaterdagochtend hoor je hem natuurlijk. Met zometeen het laatste nieuws. Pink heb ik voor je klaarstaan. Ook Bob Marley en de Wailers komen eraan. Naar Rondé. Prachtig liedje. Never Been Better.

eens uit het nieuws. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Unilever trekt ruim 270 miljoen dollar uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Voor veel Nederlanders voelt corona nog steeds als gisteren, terwijl vandaag pas de openbare verhoren van de enquêtecommissie zijn begonnen. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit

Miss Alicia Moore, beter bekend onder artiestennaam Pink. Je hoorde Whatever You Want op je zaterdagochtend. Hey, zometeen een liedje over iets wat iedereen tegenwoordig in zijn broekzak of in zijn handtasje heeft. En waar je prachtige momenten mee kunt vastleggen. Ed Sheeran gaat erover zingen. Eerst Bob Marley en The Wailers. Dit is

Dit is DNO. In de kapschuur van het Boshuis Echten is op zaterdag 23 mei, zondag 24 en maandag 25 mei, maar ook op 30 en 31 mei een expositie te bekijken van kunstenares Chantal van Sundert. De tentoonstelling is geopend van 1 tot 5. Op doordeweekse dagen tussen beide weekenden is de expositie ook te bezoeken. Het Boshuis is gelegen in de natuur en dient als creatieve ontmoetingsplek. Een explosie van kleur, energie en muzikale vreugde. Dat belooft popkoor Harmony Singers uit Hogeveen met de nieuwe theatershow Poptimism. Na eerdere uitverkochte edities keert het koor zaterdag 6 juni terug in de tamboer. Vanaf 8:15 staat een avond op het programma die wordt aangekondigd als een ode aan de kracht van popmuziek. De voorverkoop voor Poptimism is inmiddels van start gegaan.

liedje van een zangeres die er eigenlijk maar eentje op haar naam heeft weten te zetten. Een hit, wel te verstaan. Release Me, je hoorde Agnes hier op DNO. En dan nu een duo dat het voor elkaar heeft gekregen om 10 keer de Gelredome te vullen. Ze begonnen daarmee op 15 mei, op de vrijdag. En dit weekend is de laatste, morgenavond de allerlaatste show in het Gelredome van...

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 11 uur.
2: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Het gaat onder meer om slangen, hagedissen, schildpadden en andere bijzondere diersoorten. Veel dieren zouden in slechte omstandigheden zijn gehouden. De eigenaar is aangehouden. De dieren zijn weggehaald en worden nu op verschillende locaties verzorgd. Unilever trekt ruim $270 miljoen uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Daar wordt onder meer gewerkt aan nieuwe verzorgingsproducten, verpakkingen en toepassingen met kunstmatige intelligentie. Het centrum moet in 2029 openen en biedt straks werk aan zo'n 300 mensen. Volgens Unilever moet die investering helpen om nieuwe producten sneller op de markt te brengen. Op Curaçao staat alles in het teken van het komende WK voetbal. In Willemstad kleuren gebouwen, bruggen en straten blauw voor een groot supportersfestival rond het nationale elftal. Voor het eerst in de geschiedenis doet Curaçao mee aan een wereldkampioenschap voetbal. Op het eiland overheerst vooral trots. Veel inwoners zien de WK-deelname als een kans om Curaçao aan de wereld te laten zien. En wie goedkoop met het terrein naar Parijs wil, krijgt er vanaf december een nieuwe optie bij. De maatschappij GoVolta gaat rechtstreeks rijden tussen Amsterdam en de Franse hoofdstad. De reis duurt ruim 7 uur en is daarmee een stuk langzamer dan de Eurostar. Er staat tegenover dat kaartjes al vanaf €19 worden aangeboden. En tot zover het nieuws. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt langzaam wat drukker op de wegen. Er staat al 60 kilometer file op de A2 bij Eindhoven in de richting van Maastricht. Tussen de knooppunt de Eckersweijen en de Hocht. 5 minuten vertraging door een ongeluk. Op de A4 naar Amsterdam voor het knooppunt de Nieuwe Meer 5 minuten extra. Dat komt door de weekendafsluiting van de A9 bij Amstelveen. Op de A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans 10 minuten vertraging. En op de A59 van Den Bosch naar Zierikzee. Tussen knooppunt Empel en Engelen staat 2 kilometer door een ongeluk. De rijstrook is dicht. Dan kost je een kwartier extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Let's do it.
1: Wij zijn...

was 2009 en toen heb ik deze band live gezien. Maar niet in Nederland. Nee, daar gaat het dus niet op. Nee, het was tijdens de afterparty van de Formule 1 in Melbourne. Ja, autosport op zich heb ik daar niet zo heel veel mee. Maar ja, als je dan in Melbourne bent op het moment dat de Formule 1 daar is, dan ga je daarheen. Hè? Als je dan toevallig in Australië bent. Dus dat deed ik ook. En ja, zij traden dus op. Baba O'Reilly was zeker een van de hoogtepunten van dat concert. Je luistert naar DNO, zaterdagochtend tot aan 12 uur. De allerbeste muziek voor je uitgezocht. En mocht je een goede suggestie hebben, laat het even weten. Je kunt me een berichtje sturen via Instagram, @WernerSteenbergen. @WernerSteenbergen, dat is mijn Instagram. En ja, leuk om even iets van je te horen. Wat vind je goed, wat vind je leuk? Waar word je zaterdag nog wat beter van? Laat het me gerust weten. Ik heb in ieder geval 5000 volts voor je uitgezocht. Ook Dua Lipa. En nu Roxy Dekker. Ja, wat is zij populair. Wat is ze goed ook. Loser.

hartstikke dood, hè, als je 5000 volts op je afgevuurd krijgt. I'm on fire, nou, dat sta je dan zeker. Misschien ben je wel zelfs direct verkoold. Wat een heerlijke classic hier op je zaterdagochtend. Dit is D&O met zometeen Groove Armada en dit is Dua Lipa.

Grensloos kunst verkennen is een route langs beeldende kunst die uniek en tijdelijk is te zien in de dorpen de wijken Eihorst en in het landschap van het grensriviertje de Reest. De route is 8 kilometer lang en heel geschikt om wandelend of fietsend af te leggen. De kunstroute kan ook op meerdere dagen in delen worden bezocht. Het begint op 15 mei en duurt tot en met 31 mei. Voor de exacte tijden kunt u kijken op de website www.drenthe.nl/evenementen/activiteiten. Menvereniging Zuidwolde organiseert voor de 37e keer de samengestelde menwedstrijd. Deze vindt plaats op zaterdag 30 en zondag 31 mei in het idyllische buurtschap Steenbergen, net buiten Zuidwolde. Naast de menwedstrijd geeft Dave Hulsebos van Dave Fietsen in samenwerking met de MTB-vereniging Zuidwolde uitleg over het gebruik van verschillende sportfietsen. Daarnaast is er een discgolfclinic voor de jeugd en volwassenen.

Song for Motia. Dat is wel leuk, hè? Als je dan meezingt en je mag ook nog eens het liedje over jou laten gaan. Dat is wel echt top, hè? Dat hebben ze goed geregeld destijds. Dit is DRO met Damiano David.

uit het nieuws. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Unilever trekt ruim $270 miljoen uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Voor veel Nederlanders voelt corona nog steeds als gisteren, terwijl vandaag pas de openbare verhoren van de enquêtecommissie zijn begonnen. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. En tot zover het weer en de headline.

is in the news. Hip to be square, zaterdagochtend, DNO. Tot aan 12 uur de beste muziek van de afgelopen 60 jaar. En zometeen is het natuurlijk weer tijd voor Smaakmakers. Het niet te versmaden lunchprogramma. Alleen op de zaterdag. Hè. Daarmee is het ook een heel speciaal broodje wat je op kunt eten.

0: IJssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 12 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Het gaat onder meer om slangen, hagedissen, schildpadden en andere bijzondere diersoorten. Veel dieren zouden in slechte omstandigheden zijn gehouden. De eigenaar is aangehouden. De dieren zijn weggehaald en worden nu op verschillende locaties verzorgd. Unilever trekt ruim $270 miljoen uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Er wordt onder meer gewerkt aan nieuwe verzorgingsproducten, verpakkingen en toepassingen met kunstmatige intelligentie. Het centrum moet in 2029 openen en biedt straks werk aan zo'n 300 mensen. Volgens Unilever moet die investering helpen om nieuwe producten sneller op de markt te brengen. Op Curaçao staat alles in het teken van het komende WK voetbal. In Willemstad kleuren gebouwen, bruggen en straten blauw voor een groot supportersfestival rond het nationale elftal. Voor het eerst in de geschiedenis doet Curaçao mee aan een wereldkampioenschap voetbal. Op het eiland overheerst vooral trots. Veel inwoners zien de WK-deelname als een kans om Curaçao aan de wereld te laten zien. En wie goedkoop met het terrein naar Parijs wil, krijgt er vanaf december een nieuwe optie bij. De maatschappij GoVolta gaat rechtstreeks rijden tussen Amsterdam en de Franse hoofdstad. De reis duurt ruim 7 uur en is daarmee een stuk langzamer dan de Eurostar. Er staat tegenover dat kaartjes al vanaf €19 worden aangeboden. En tot zover het nieuws. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 115 kilometer file op de A7 vanuit Groningen naar Duitsland. Heb je voor de grens bij Nieuweschans 5 minuten vertraging. A16 Breda Rotterdam voor het Terbrechtseplein 25 minuten extra door een ongeluk. Dan de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens, een kwartier vertraging. En de N50 van Emmeloord naar Zwolle, die is dicht tussen Kampen-Zuid en het knooppunt Hattemerbroek. Ze zijn daar bezig met opruimwerk na een autobrand. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Smaakmakers met nieuws en achtergronden uit de streek. Dit is Smaakmakers. Smaakmaker van vandaag is Leon van Duivendijk.
1: En dat klopt, luisteraars, dat klopt helemaal op deze mooie zaterdag 30e DNO Smaakmakers. De laatste van het seizoen. En dan zijn we tot september, dan zijn we er eventjes niet. Door de wat technische problemen zijn we iets later dan gebruikelijk. Dus ik lees snel het programma voor en dan starten we gelijk. Naast ons, of naast mij zitten al drie gasten. Mermen Lute, Robin Takens en Didi Steenbergen. Dat klopt, hè? Ja. Van het openluchtspel Ruinen. Daar gaan ze alles en nog meer over vertellen. De plannen en hoe het gaat enzovoort. Beetje over de geschiedenis is ook altijd wel leuk. Na 12:30 komt Leonor Kolenbrander vertellen over Yoga Festival in Drenthe. Dat komt eraan. En Freek Knol die komt wat vertellen over muziek in de tuin te Balfbrug. Dat is een muziekfestival, allemaal muzikanten in. Mooie tuinen in Ommen en Balfbrug en ik geloof Hardenberg zelfs. Nou, ideaal weer voor, en dat is morgen. Na 1:00, Diana Timmerman en Judith of Rolf Vonder. Berg op tegen kanker. Een nieuw project om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. En ik sluit af met de wethouder Rudy Hoog-Antink. Waarbij ik ga proberen om enig zicht te krijgen op het asielbeleid van de gemeente De Wolde. Dat zal een hele klus worden, maar ik ga het toch proberen. Ik wens jullie allemaal prettig 2 uurtjes en eerst maar een klein stukje muziek van Richard, want die doet de techniek. Jules de Korte komt, ja. Naar zijn ben ik fan van.
2: De Vogels.

0: vogel en de ijsvogel en de rijstvogel en de paradijsvogel en de kanarievogel. Die zeiden niks. En waarom zei die niks? Die zaten al in het parlement.
1: Smaakmakers. Wij zijn TNO. Dit is Smaakmakers. We gaan beginnen, luisteraars, met openluchtspelruinen. Wie van jullie drie mag ik het woord geven? Even de functies, want zijn jullie allemaal spelers?
2: We hebben al dubbele functies. Nou, ik ben Robin, ik ben speler en ook bestuurslid.
3: Ja, hoi, ik ben Bibi, ik ben ook speelster en ik ben ook bestuurslid.
4: Ja, hallo, ik ben Merwin, ik ben de voorzitter van de SOR, Stichting Openluchtspelruinen, en zit bij de discipline techniek. Dat is licht en geluid.
1: Oké. Geen speler.
4: Geen speler, nee. Nee, dat, daar hebben we gelukkig andere mensen voor. Ja. Kunnen dat veel beter.
1: Hebben jullie voldoende mensen voor bestuur en speler?
4: Nou, we hebben dit jaar een stuk met 4 dames en 4 heren. Dat is altijd wel een uitdaging om voldoende mensen te krijgen, voldoende spelers. Dat geldt ook voor de bestuursfuncties. Maar we zijn compleet en we zitten goed in de voorbereiding.
1: Mooi zo. Een nieuw stuk. Is het een zelfgeschreven stuk? Is het een bewerkt stuk? En wat is het?
2: Het is niet een zelfgeschreven stuk. We spelen dit jaar een andere titel hebben we eraan gegeven. We spelen Groeten Udrunne.
3: Familie Bruins, ja. Uit de bocht. Groetjes uit Ruinen. Ja. Groeten Udrunne.
2: Ja, klopt. Okay. En de originele titel is Groeten van de Veluwe. Van Karl Slotboom. En we hebben er Groeten Udrunne van gemaakt.
1: Ja, dat is kans voor open doel.
2: Dat is wel passend.
1: Hè? Ja. Is het een Drents stuk? Wordt het in Drents gespeeld?
2: Gedeeltelijk. Er zijn een aantal. Spelen 2 families af: een Nederlandse familie en een Drentse familie. Dus de helft van de spelers praat Drents en wij de helft van de familie van de spelers praat Nederlands.
1: Oké.
2: Okay. Ja.
1: Dat is geen.
2: Ja.
1: De groet uit Runen.
2: Ja.
1: Wanneer gaat het?
2: 11 juli is de première. Op zaterdag 11 juli.
1: Ja.
2: En dan spelen we 14 juli op een dinsdag. Donderdag 16 juli. Dan slaan we het weekend over. En dan spelen we dinsdag 21 juli. Donderdag 23 juli. Vrijdag 24 en dan de laatste op zaterdag 25 juli.
1: Dames en heren, dit ging allemaal uit het hoofd.
2: Nou hè?
1: Nee, niet te geloven.
2: Goed voorbereid hier naartoe gekomen.
1: Ja, heel goed. Heel goed. Ja, dus de data zijn allemaal terug te luisteren bij Uitzending Gemist. En het komt ook op de site staan, de data. En uiteraard hebben jullie een website.
2: Zeker.
1: Waar
2: en social media.
1: Staat.
2: Ja, zijn we heel actief.
1: Ja, dus, goed zo. Even een stukje geschiedenis. Openluchtspelruinen, is dat van oudsher daar geweest?
4: Nee, het is ooit begonnen in 1973. We hebben dus in 2023 het 50-jarig bestaan ook gevierd. Hebben we groots gevierd. Was het stuk ook opgeschreven toen, 50 jaar bestaan. Maar het is in 1973 opgericht. En toen het voor het eerst werd gespeeld, was dat op de Brink. Dus het was in de openlucht, op de Brink.
1: Mooie plek, mooie plek.
4: Ja, en vanaf 1977... spelen we in het huidige theater waar we nu ook nog spelen. Het zit achter de voetbalkantine op het sportpark De Baten.
1: Speelden jullie toen op de Brink in Ruinen in die, wat was dat, zo'n koepeltje, zo'n wat daar stond? Of gewoon op het veld?
4: Nou, ik denk gewoon op het veld, maar wij waren alle drie nog niet geboren toen. Dus ik...
1: Nee, dan kan je daar ook geen antwoord op geven.
4: Ik weet wel wat we nog wel hebben uitgezocht. Dat het stuk toen heette Swedera van Ruinen. Nou ja, en dat weet ik wel. En het eerste stuk wat we speelden in het huidige theater. Dat heette Barend Bombarde. Nou goed, en het theater waar we nu zitten is geschikt voor 500 personen. Nou, wij spelen, als we een goede avond hebben, zitten er 350, 400 man.
1: Dat is veel.
4: Ja, dat is best nog veel.
1: Ja.
4: Maar de tijd dat het theater echt helemaal ramvol zat, het is best wel een uitdaging om nou ja, om een lekker vol theater te krijgen. Maar we hebben vorig jaar een heel goed jaar gehad. We hadden een aantal jaren van dat het wat terugliep, de bezoekeraantallen. Maar vorig jaar zaten we weer in de lift. Dus best wel een substantiële toename van het aantal bezoekers. Mm-hmm. Nou, dat hopen we dit jaar te continueren.
1: Hoe doen jullie dat? Heb je daar een idee van?
3: Ja, we proberen onze stukken wat meer te promoten via de socials. Dus wat meer grappige video's maken. Dat doen Robin en ik samen. Wat grappige video's, maar ook informatieve. En gewoon om wat jeugdigheid misschien ook naar het stuk toe te trekken. Ook wat jongere spelers proberen we te krijgen.
1: Dat is moeilijk, hè?
3: Ja, sowieso jonge vrijwilligers. Want wij hebben natuurlijk ook vrijwillige basis. Dus we proberen ook gewoon wat jongeren. Zodat je van verschillende groepen weer erbij komen kijken.
1: Ja. Nou, dat is knap. Want ik hoor het van veel clubs van, wij willen de jeugd er wel bij hebben, maar het is zo'n klus. Ze willen wel komen, maar dan moet dat erbij zijn en dat erbij zijn. En ja, je binden om langdurig met iets bezig te zijn, dat ligt ook niet zo lekker. Dat zijn algemene klachten. Mooi dat jullie dat voor elkaar hebben gekregen. Zijn jullie tevreden over de plek waar jullie nu spelen?
2: Ja, zeker. Het is een mooi theater. We kunnen er altijd, de decorploeg maakt er altijd een fantastisch mooi decor van. Het is echt, alles loopt eigenlijk altijd wel heel erg soepel, ook onderling. Dus het is denk ik ook makkelijk bereikbaar. Ja, het is mooi. Er zijn wel ontwikkelingen natuurlijk in de buurt. Misschien kan Merwin daar wel wat over vertellen.
1: Ja.
2: Maar
4: Ja, daar kan ik wel kort wat over vertellen. Er is een, wat heette de gebiedsvisie, Sportpark de Baten. Nou, het theater is onderdeel van het sportpark. Maar de gedachte is dat het hele park opnieuw ingericht wordt. Zodat het klaar is voor de toekomst. Nou goed, dat heeft dan ook impact op ons, op het theater. Wij zijn hoofdgebruiker van het theater. Het theater is eigendom van de gemeente. Maar goed, wij hebben daar gelukkig wel vanuit de werkgroep wel kunnen meedenken, mogen meedenken over hoe dan het nieuwe theater eruit mag zien, waar het gesitueerd wordt. Wij hebben geopteerd voor een continuering van de samenwerking met de voetbalvereniging Ruinen. Eigenlijk al vanaf 1977, waar we nu zitten, werken we samen met de voetbal. Uh-huh. Het mooie is dat wij spelen in hun zomerstop. Dus wij maken gebruik van hun catering, facilitaire voorziening, sanitaire voorziening, de kleedkamers.
1: Dat is mooi.
4: Dus en die samenwerking, ja, dat is zeg maar echt een goed huwelijk. En dat willen we graag ook continueren, ook in de nieuwe vorm. Hoe dat eruit gaat zien. De gemeente heeft wel een eerste budget beschikbaar gesteld om het hele project op te starten. Maar een planning hebben we nog niet. Dus voorlopig zitten we nog zeker in dit theater. En het is heel knus waar we zitten nu. Het is helemaal groen omzoomd. Eigenlijk als je daarin bent in deze tijd van het jaar en je kijkt, dan denk je, dan waan je jezelf zo wat in de bos. Je hebt geen idee. Het zit, terwijl het midden in het dorp is.
1: Ja.
4: Maar goed, we willen wel graag datzelfde karakter hebben dadelijk in het nieuwe theater.
1: Ja. Ja. Ja. Is het nu een plek waar vaste zitplaatsen zitten, of moet dat elke keer opgebouwd worden?
4: Het is een vaste opstelling. Het zijn vaste bankjes. Dus dat hoeven we niet op te bouwen. Maar wel elk jaar het decor en de techniek. Ja. Kijk, dadelijk in augustus, september, dan wordt alles weer ontmanteld. Dan gaan de lampen er weer af. De geluidsinstallatie wordt weer ontmanteld. En dan is het theater, zeg maar, de rest van het jaar tot volgend jaar maart. Dan is het weer een leeg theater. En dan bouwen we alles weer op. We beginnen meestal in maart. En ook als de repetities beginnen, begint de decorploeg en de techniek. Nou goed, en dan spelen we in de maand juli spelen we alles weg.
1: Leuk geheel toch? Samen met opbouw. We gaan even een heel klein stukje muziek, want mensen willen ook af en toe een muziekje. Richard, heb jij wat paraat? Nou, doen we.

0: twee uur vanmiddag. Smaakmakers.
1: Dit kan niet missen, dat was Bluff, Zoutelanden. Ik vind het echt een zo'n muziekje voor dit weer. En ja, in de auto ga je er gewoon harder van rijden. Het is heel raar, ik weet niet wat het is. We gaan even verder met de mensen van Openluchtspel Ruinen. Openluchttheater Ruinen. In de tussentijd bleek dat er nog een aantal dingen beslist gezegd moesten worden. Er moesten nog wat namen genoemd worden. En jullie wilden ook nog wat vertellen over het stuk. Waar beginnen we mee?
2: Nou, ik denk dat over het stuk kunnen Bibi en Robin het beste wat vertellen. Ja. Want die spelen tot slot zelf ook mee. Ja. Wat ik nog even wilde benoemen is dat dit is allemaal niet mogelijk zonder alle vrijwilligers. We hebben de techniek, de decorploeg, de griem, de zilveren mannen. We noemen ze zilveren mannen, vroeger heetten ze zwarte mannen. Maar dat zijn zeg maar wat gepensioneerde mannen die zorgen voor alle hand- en spandiensten in en om het theater heen. Gaan van kaartverkoop tot het onkruid vrijmaken van het theater voor het spelen. En alles daar nog meer omheen.
1: De zilveren mannen.
2: Wij noemen ze nu de zilveren mannen om...
1: Nou ja. Nee, ik voel me helemaal niet aangesproken. Nee
2: hoor,
1: nee.
2: Grijze haar dan.
3: Je bent welkom. Ja.
2: De regie dit jaar door Robert Braam. Geassisteerd door Truida Niesing. Nou, Truida zit ook in het bestuur. Die is regieassistent. Dan hebben we twee souffleurs. Greja en Anneke. Dat wil ik dus toch nog... dus we zijn in totaal met een... 40 mensen ongeveer. Ja. Wat ook nog belangrijk tot slot, wat ik nog wilde noemen, is een dank aan alle sponsoren. Ik bedoel, we hebben veel sponsoren, veel op het dorp en uit de regio. Maar ja, zonder de sponsoren kunnen wij ook niet draaien. Nee. Dus dat is wat ik nog graag wilde benoemen. Ja. Volgens mij hadden we dan dat en dan nog over het stuk zelf.
1: Even daarop inhaken. Sponsoren zijn belangrijk, maar jullie vragen geen entree?
2: Ja, we vragen
1: daar
2: wel...
1: kan je niet van draaien, dat weet ik. Maar...
2: Ja, we vragen wel entree. €15 nu. Dan krijgen de mensen dan een kaartje en een kop koffie. In de pauze is er gelegenheid om nog een kop koffie of een biertje of wat anders te drinken. Mm-hmm. Traditie bij ons is altijd een halve rookworst die dan verkocht wordt. En na tijd is er een meet and greet. Dat verzorgen we zelf, dat is op het podium. Onze eigen mensen die doen dan de catering. Dat zijn Cent Niesing, Cent en Truida. En dat is dan leuk. Dan kun je als publiek interactie krijgen met de spelers. Een drankje drinken. Het spekt bij ons een beetje de kas nog. Ja. Dus dat.
1: Ja. Ja. Het stuk zelf.
4: Ja.
1: Dames.
4: Ja, het stuk. Ja, het is een hartstikke leuk stuk.
1: Wat is jouw rol?
4: Ik ben Mathilde. En ik ben de moeder van Bibi in het stuk. Dus ja. Ik zal wat ouder gesmiekt moeten worden, denk ik. wij zijn een Nederlandse familie. En wij hebben een reisje. Mijn moeder in het stuk heeft een reisje gewonnen naar een camping in Ruinen. En dat levert hilarische scenario's op. Want wij zijn helemaal niet gewend om naar de camping te gaan. Want wij zijn een hoogstaande familie. En daar komen wij onze campingburen tegen. En die zijn helemaal niet zo uit de hoogte geslagen als wij. Dus dat is ook wel heel grappig. Twee totaal tegenstrijdige families die elkaar tegenkomen op de camping.
1: Noemen ze een botsing?
4: Het gaat over geluid. Het gaat over normen en waarden.
3: Op een gegeven moment komt ook een normale campinggast, om het zo maar even te noemen. Die komt langs en die heeft een toiletrol onder haar arm om naar het toilet te gaan.
1: Ja.
3: En dan wordt er door mijn grootmoeder, dus Robin is zijn moeder in het stuk, wordt er gezegd, nou, hoe durf je zo over dit emplacement te lopen? Dat soort dingen, zeg maar. Dat vindt ze echt chockerend.
1: Ja.
3: Of dat er überhaupt een gedeeld toilet is.
1: Ja, ja, ja.
3: Dat
1: ja.
3: soort dingen, dat is wel heel vreemd.
1: Je zal zo'n prijsje maar winnen.
3: Juist, precies. Maar dat stond allemaal in de kleine lettertjes.
4: Ja, maar, ja zeker. In de correspondentie daarover.
1: Ja.
4: Ja.
1: even kijken hoor. De Het is makkelijk bereikbaar. Parkeerplaatsen, nee, dat is geen punt. Zijn er nog voldoende kaartjes voor? Ook voor de première nog?
4: Ja, zeker. In juni dan start onze kaartverkoop.
1: En waar kunnen ze die kopen?
4: Bij Kapsalon Jantine en Kapsalon Manon in Ruinen. En daar komen ze, denk ik, volgende week te liggen. Ja. En online komen ze in juni. En dat komt ook allemaal op onze socials wel te staan. En ja, dan kun je voldoende kaartjes kopen.
3: Ja, ja. Op elke poster staat ook een QR-code. Die kunt u scannen met de mobiele telefooncamera. En dan komt u gelijk op de website waar je ze kunt bestellen. En inderdaad, op onze socials komt ook de link te staan. Daar kun je zo klikken, bestellen en dan...
4: Ja.
2: Ruinen.nl.
4: Ja, Ruinen.nl hebben we ook een pagina. Daar komt dan op 1 juni ook een apart paginaatje van het stuk van dit jaar te staan. En daar komt ook een link naar de kaartverkoop en hoe het te bereiken is. Het is rolstoel toegankelijk. Ja, er is ringleiding. Dat soort dingen staan daar allemaal op. Ja.
3: Dat wou ik ook zeggen.
4: Ja.
3: Ongeleiding. Je kunt horen, maar ringleiding. Heel goed, Robin.
4: Dankjewel.
1: Het klinkt heel goed georganiseerd.
4: Ja.
1: Alleen één ding viel me net op. Van, jullie hebben twee souffleurs.
4: Ja.
1: Hoe doe je dat in een openluchtspel, een souffleur? Want vroeger op het toneel had je een hockey.
4: Ja.
1: En daar zat je dan in. Heb ik zelf... Hoe doe je dat op toneel?
3: Dat is een heel grappig onderwerp. Want wij hebben in principe een souffleurshok. Maar dat is een beetje een oud hok. En daar willen de dames niet in. Dus vaak wordt er op het toneel iets georganiseerd waar ze in kunnen zitten. Dat er net een gat is. Of dat, er net, dat ze erachter kunnen zitten. Dat ze toch ergens nog tekst kunnen geven. Maar volgens mij hebben ze vorig seizoen... één of twee keer iets hoeven zeggen. Echt niet vaker dan dat. We hebben zeven
1: eigenlijk moet je ze niet nodigen.
4: Nee, onze regisseur zegt altijd... je mag niet met souffleurs spelen.
1: Ja.
4: Maar het is toch wel fijn om ze zeker erbij te hebben... als er een keer wat misgaat.
3: Ja.
4: Ja, en meestal zitten ze op het toneel verstopt.
3: Ja.
4: Ze hebben een keer achter een raam. En dit jaar zaten ze achter de rhododendron afgelopen jaar.
1: Ja. Ja.
4: In een auto hebben ze wel gezeten. En ze krijgen de meest gekke plekken.
3: Ja.
4: Ja, dat is wel heel leuk.
3: Nou, ja, dus kom vooral kijken en zoek ze.
4: Ja.
3: Spotten onze souffleurs.
1: Ja. Ik hoop dat ze niet nodig zijn.
4: Ik hoop het ook niet.
1: Want met souffleurs, als je tekst niet kent, kan je niet goed spelen. Dat is een van de dingen die...
4: Ja.
1: Het is half één geweest.
4: Ja.
1: Dus ik moet dit onderwerp afsluiten. Hebben jullie nog één ding waar we zeggen van... nou, behalve zegt, komt u al aan het kijken?
4: Nou, misschien wel goed dat we dit jaar dus hetzelfde stuk spelen als Openluchtspel Havelte.
1: Ik had daar zo'n donkerbruin idee.
4: Echt, echt heel uniek dat dit is gebeurd. Puur toeval kwamen we er ook achter. En nou, daar hebben we goed overleg over gehad. En we denken dat we allebei op een verschillende manier gaan spelen.
1: Dat is wel leuk.
4: Dus, ja, en we spelen ook niet tegelijk. Dus allemaal in goed overleg gaat het vast helemaal goed komen.
1: Jullie kunnen ook bij elkaar kijken?
4: Ja, zeker. We gaan elk jaar bij elkaar kijken.
1: Geinig.
4: Ja, echt heel leuk. Ja, ja zeker.
1: Succes.
4: Dank u wel. Bedankt.
3: Fijne middag.
2: Dank voor de tijd.

0: Dag Leonor, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Ja, mooie dag.
0: Ja, een mooie middag. Het is hier een beetje warm eigenlijk, maar goed. We moeten niet klagen. Nee,
1: zeker niet.
0: Dan maak ik nu een brugje, anders neem je maar gewoon een yoga-houding aan. Want daar gaan we het even over hebben. Yoga-festival in Linde. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Er staat natuurlijk wel wat links en rechts in de krantjes, maar een festival, wat is de... Is iedereen dan met yoga bezig?
1: Ja. Nou, eigenlijk, het is wel grappig. We hebben 2 jaar geleden ook al georganiseerd. En toen was het in Ruinewold. Ja. En nu verplaatsen we het eigenlijk richting Linde. Dus we gaan een beetje de gemeente door. En het is eigenlijk een festival tussen, het is zo'n beetje rond tussen 11 en 3. Mm-hmm. En je kunt verschillende yogalessen volgen. Je kunt een klankbad, zoals ze dat mooi noemen, kun je volgen. Je kunt...
0: Wat moet ik me daarbij voor? Een klankbad?
1: Nou, een klankbad is... er komt iemand die speelt verschillende instrumenten. Dus zowel gongen als klankschalen. Er zitten nog andere instrumenten bij. Ik moet zeggen dat ik niet altijd helemaal de namen weet van die instrumenten. Mm-hmm. Nou, en dan is het heerlijk om daarbij te liggen. Want we vragen wel om de mensen eigen yoga-matjes mee te nemen. Of iets anders waar je lekker op kunt zitten of waar je op kunt liggen. Mm-hmm. En dan wordt er gespeeld. En dan kun je eigenlijk een beetje laten meevoeren op de klanken die je dan hoort. En dat noemen ze dan een klankbad. En dat is soms heerlijk. Eigenlijk ook is het gewoon luisteren naar muziek. Zo kun je het eigenlijk zien.
0: Ja.
1: En, maar je kunt ook gewoon lekker lezen. Er is ook, wordt een leeshoek ingericht met allemaal lekkere tijdschriften. Maar je kunt ook gewoon ergens gewoon lekker zitten. Er is nog een blote voetenpad. Die kun je overheen lopen. Mm-hmm. En we hebben een slowdown station. En dat is een echte station. Dus een station wagon. Dus een oude volk. Waar je in kunt liggen.
0: Okay.
1: En kun je ook luisteren naar muziek. Ja. Dus ja, best wel leuk. Eigenlijk denk ik, hoop ik.
0: Ja, uiteraard. Ja. Maar het is dus, waarom is dit in het leven geroepen? Van, kijk, de meeste festivals, het is hoe meer herrie, hoe meer vreugd. En hoe meer, ik wil niet zeggen slecht voedsel, maar hoe meer voedsel, hoe meer festival. Dit is dus helemaal anders. Van jongens, hoe minder.
1: Nou, het is, weet je, we hebben dit toen 2 jaar geleden was het, zeiden van hé, dat is eigenlijk wel leuk om te doen, want niet iedereen weet ook wat yoga is. En wij vonden het ook gewoon leuk om de mensen samen te brengen. Kijk, yoga is echt letterlijk vertaling van yoga is verbinding. Nou, ik vind het verbinding is eigenlijk tussen lichaam en geest. Maar ik denk altijd, verbinding is natuurlijk veel groter. Ook verbinding met elkaar is natuurlijk ook gewoon mooi.
0: Mm-hmm.
1: En ik merk wel in mijn eigen lessen dat yoga dat ook wel raakt. Dus het is niet alleen de verbinding die je hebt tussen lichaam en geest, maar ook wel met elkaar. En als je dan een mooi festival daarvan maakt, nou dan ontmoet je ook weer andere mensen. Ja, dat vind ik zelf heel mooi. Dus misschien ook nog wel een beetje mijn welzijnshart, denk ik, vanuit welzijnswerk. Maar dat vind ik zelf wel heel mooi. Dat proberen we ook wel zo met het festival te bereiken. En het gaat dan niet om hoe harder de muziek of...
0: Nee.
1: Je mag een dagje vertragen en gewoon lekker zitten en ook met elkaar kletsen. Je hoeft niks. En het is allemaal het gaat een beetje rustiger. Ja.
0: Maar voor een beginneling, is dat niet moeilijk?
1: Nou, bedoel je
0: yoga
1: of
0: bijvoorbeeld de yoga van
1: in het begin is dat soms wel. Dan merk ik ook wel eens op mijn les dat mensen zeggen, ik moet wel echt, je zit wel even stil en je bent alleen. Ja, je zit inderdaad alleen op je 2 vierkante meter, je mat, en dat is het.
0: Mm-hmm.
1: En dan kom je jezelf natuurlijk ook wel eens even tegen.
0: Ja,
1: dat is niet dat is niet helemaal prettig. Of moet zeggen, de meeste mensen zeggen, het is eigenlijk ook alleen heerlijk, weet je, je hoeft niks.
0: Ja, gaat het, tuurlijk. Ja.
1: Ja, en dat is ook wel een beetje het doel van het festival. Je hoeft niks.
0: Nee.
1: Je kunt wat ons betreft, ook al ga je van 11 tot 3 alleen maar liggen in de tuin, het is ons prima.
0: Om 3 uur word je weer afgesleept.
1: Juist.
0: wakker worden, we gaan sluiten.
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja, dat is...
0: Een paar praktische dingen. Waar is het? Je hebt de tijd al genoemd, van 11 tot 3. Wat moeten mensen meenemen behalve een matje?
1: Nou, we vragen in ieder geval sowieso of mensen zich willen aanmelden. En dat heeft ermee te maken, het is buiten. En we hebben ook gezegd van ja, is het nou heel slecht weer? Ja, dan kunnen we het gewoon niet door laten gaan. Nee. Want het, ja, in tenten en zo, dan wordt het weer, ja, dan krijg je toch een beetje een andere sfeer. We vinden het juist wel fijn als het buiten is. Dus meld je vooral even aan. Ja. En dat kan gewoon via yogafestivaldrenthe@gmail.com. Dus, nou, en als je dan, wat je mee moet nemen is even een eigen yogamat. Nou, misschien ook wel een kussentje of een dekentje. Een goed humeur is ook wel handig. En een flesje water is ook wel fijn.
0: Ja.
1: En er is een lunch, dus een soep en met wat lekkers erbij tussendoor. Dus je hoeft niet te verhongeren.
0: En de kosten ervan?
1: €15.
0: Oké, okay. Daar zit het allemaal bij.
1: Er zit allemaal bij. Er zit het eten ook bij. En het drinken, er is onbeperkt thee de hele dag. Oh. Dus het is aan de Vuile Rieten in Linden.
0: De Vuile Rieten in Linden. Ook nog een nummer of is het...
1: Nummer 22.
0: Nummer 22. Goed.
1: Ja.
0: En als ik nou zeg van ik heb geen yogamatje, hebben jullie dan een paar reserve?
1: We hebben altijd een paar reserve.
0: Oké. Okay.
1: Absoluut.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus dat is ook geen hindernis.
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee, het enige wat nog wel mee uit kan spelen is het weer. En dat is eigenlijk het enige.
0: Ja, verder, dat is het ook.
1: Nee,
0: dat
1: ik denk ook. Dat het goed komt.
0: Ja. Ik wens jou een heel mooi festival, Leonor.
1: Ja, dankjewel weer.
0: Jo. Hey, doei. Tot kijk. Doei.

0: Cello, Lady Gaga en Bradley Cooper waren dat. Maar dat wist je natuurlijk, Freek, of niet?
1: Ja,
0: mooi.
1: Ik heb het zelfs al gespeeld.
0: Kijk eens even aan. Nou, dan, ja, dat is dan een vertrouwd stukje. Heb je mezelf gezongen ook?
1: Ja, samen met een zangeres.
0: Oké. Nou, ik zal niet vragen om een stukje voor te doen, maar, want we hebben een ander onderwerp. Muziek in de tuin te Balkbrug. Dat komt eraan, dat is morgen.
1: Ja, we zijn volop bezig met de voorbereidingen.
0: Ja, hoe gaat dat?
1: Ja, goed hoor. Ik doe het zelf altijd in een half open kapschuur. Mm-hmm. Die richten we dan eenmaal in met stoelen en strobalen en er zit zelfs een klein podium in.
0: Dus, oké, okay. Ja.
1: Dat is de voorpret.
0: Ja, nee, dat is leuk, toch?
1: Ja.
0: Ja. Kan je in kort even zeggen, nou, er is een festival, er zijn verschillende tuinen die er meedoen. Zijn het altijd dezelfde tuinen eigenlijk?
1: Nee, het wisselt elk jaar wel wat, hoor. In het begin hadden we eigenlijk meer tuinen dan we aankonden. Maar de tuinen worden eigenlijk door de loop van de jaren worden ze wat minder.
0: Oh.
1: Dus we moeten wel meer ons best doen om de tuinen bij elkaar te krijgen. Want, maar goed, het is wel weer gelukt. Dus,
0: ja, heb je enig idee waardoor dat komt?
1: Nou ja, ik doe zelf dus, ik speel zelf in mijn eigen tuin, dus ik weet hoeveel werk het is.
0: Ja.
1: En ik denk dat heel veel mensen die 2-3 keer meegedaan hebben, dan toch denken van nou, we gaan nu zelf eens even lekker op de fiets stappen en we gaan zelf bij een ander kijken.
0: Ja, ja, dat is waar. Ja.
1: En daar hebben ze ook gelijk aan, hoor. Ik bedoel, dat is niks mis mee.
0: Maar het komt niet omdat jullie die tuinen zo verwoest achterlaten dat mensen zeggen, nou, dat gaan we niet nog een keer doen.
1: Nee, we hebben een vrij rustig publiek, hoor.
0: Op welke plekken wordt er gespeeld zo, links en rechts, als je het een paar noemt?
1: Nou, ik zit zelf in het gebied heet De Kolonie. Dat is eigenlijk van oudsher Ommerschans.
0: Mm-hmm.
1: We hebben in de Ommerschans eigenlijk 3 tuinen.
0: Oké.
1: Okay. Dan hebben we in Balkbrug, of eigenlijk rond Balkbrug, echt in Balkbrug zelf hebben we eigenlijk niks. Want we spelen een beetje in op de grotere tuinen en dan zit je toch al gauw buiten de bebouwde kom.
0: Ja. Ja.
1: Dus vaak bij boerderijen of wat ook maar. En, dus daar hebben we hebben er zelfs nog eentje net over de grens in Zuid-Wolde liggen. Eentje net over de grens in Zuid-Wolde liggen. Dus dat is aan de Nieuwe Dijk. Dat ligt eigenlijk

0: Nee, want ik vind dat zelf, als muzikant vind ik dat soms wel een nadeel dat het soms zo wel gedaan wordt. Want dan heb je steeds, tijdens je optreden heb je steeds in- en uitloop.
1: Ja.
0: En
1: dat is waar.
0: Vooral als je wat gevoeliger muziek doet, dan is dat toch altijd wel storend, vind ik.
1: Ja.
0: Kijk, en je krijgt ook een soort stepcultuur van alles even zo snel mogelijk zien.
1: Ja.
0: En nou kies je gewoon bewust voor de drie optredens die je bekijken wilt.
1: Ja.
0: En daar kun je ook voor reserveren, dus je hoeft ook niet bang te zijn dat je geen plekje hebt.
1: Mm-hmm.
0: En ja, dat werkt goed. En het reserveren, dat stamt eigenlijk nog uit de coronatijd.
1: Dat hoeft nu niet meer dus?
0: Nou ja, we doen het nog steeds zo, want waar het nou goed voor is, dat het publiek mooi verdeeld wordt. Als er één vol zit, want we stellen een maximum als 50 bezoekers per tuin per set.
1: Ja.
0: En ja, zit die vol, dan kies je wat anders. Dus zo wordt het publiek mooi verdeeld. En
1: ja,
0: zo voorkom je ook dat er bij een populaire band in één keer 150 man voor het tuinhekje staan die ja, er vervolgens niet in passen.
1: Ja, ja, ja.
0: En waar je ook mee zit als tuineigenaar, je wilt ook graag weer een beetje weten wat je in moet kopen. Want we schenken ook gewoon een biertje en een wijntje.
1: Oh, oké. Okay.
0: En
1: ja, sanitair moet er ook zijn, hè?
0: Dat is toch wel handig als je weet dat als je 100 of 150 man krijgt.
1: Ja.
0: En ook met stoelen klaarzetten ja, en zo. Dus vandaar dat we die reserveringssite wel ingehouden hebben.
1: Ja. Maar het is nu kort dag. Stel dat ik zeg van nou, ik wil eens even een keuze maken. Maar hoe krijg ik dat te zien van daar is nog plek en ja, daar is plek en dat is vol?
0: Ja, we hebben een Facebookpagina, dus Muziek in de Tuinbollenbrug.
1: Ik heb geen Facebook, wat moet ik dan?
0: Dan we hebben we nog een website, dat is ook muziekinthetuinbollenbrug.nl.
1: Mm-hmm.
0: En daar staat een link naar de reserveringssite. Er staat ook een link naar Google Maps, waar je alle kaartjes even, of alle tuinen even in oogopslag kunt zien.
1: Doe maar.
0: Je kunt er zelfs naartoe navigeren.
1: Oké. Okay.
0: Dus dat is allemaal vrij makkelijk. Hè? En
1: ja,
0: die reservering, moet ik zeggen, die hebben we ook zo eenvoudig mogelijk gesteld door. Toen in de coronatijd moesten we met compleet adres en alle gegevens moesten erbij. En het is nou eigenlijk alleen maar een e-mailadres invullen. En,
1: ja.
0: En je klikt daar waar je naartoe wilt en de reservering is op zich gewoon gratis. Dus
1: ja,
0: nou, het is geen grote drempel.
1: Nee, nee, jullie hebben het weer mee.
0: Ja, dat lijkt dan ook nog goed.
1: Ja. Hoe laat begint het?
0: De eerste set is 1:30.
1: Mm-hmm.
0: En elke set duurt 3 kwartier.
1: Ja.
0: En de pauzes zijn ook 3 kwartier, dus dat is vrij makkelijk van te houden. En ja, de eerste set is 1:30, de tweede 3 uur en de derde 4:30.
1: Ja. Kan je zo een paar namen noemen van groepen of solisten die er optreden?
0: Wat in Zuid-Wolde eigenlijk ook al wel bekend is, is een groep uit Hoogeveen, dus Saxus.
1: Mm-hmm.
0: Dat zijn 4 saxofonisten. Die staan dus aan de Nieuwe Dijk.
1: Okay.
0: Dan hebben we uit Roveen hebben we de Verveeners. Die doen vooral dialectnummers of Neder-Saxisch moet ik eigenlijk zeggen.
1: Oké, okay, dus totaal wat anders.
0: Ja. We hebben Dorothee Spijker, dat is de moeder van San Hans.
1: Mm-hmm.
0: Die treedt ook op. Even kijken, nou, ik zelf treed op samen met een zangeres. In mijn eigen tuin dus.
1: Ja.
0: Dan hebben we nog een rock en lol band, zoals ze dat noemen. Dat is Callum. Even kijken, we hebben My Generation, die komt ook meer richting Hoogeveen.
1: Ja. Dat zijn dus allemaal regionale muzikanten.
0: Van rock'n'roll tot echte luistermuziek.
1: Ja. Hoe is het met de reserveringen? Gaat het goed?
0: Ik heb net nog even gekeken en er staat volgens mij nu op iets van 950 reserveringen.
1: 950?
0: Ja, eigenlijk moet je dat delen door 3 hoor.
1: Ja, maar dan hou je nog...
0: Dat is op zich niet slecht, dacht ik. Maar vorig jaar hadden we 1150, dus ik denk dat we nog aardig wat last minute kunnen verwachten.
1: Ja, maar dat is ook het leukste om te zeggen, jongens, weet je wat we doen? We gaan nog even kijken. En dan,
0: ja, want het is ook met... Dat is altijd het frustrerende van die reserveringssite. Op het moment dat ik die reserveringssite ophoor, heb je direct een aantal boekingen.
1: Ja.
0: En daarna gebeurt er een hele poos niks.
1: Nee, dat klopt.
0: En dat zijn dus de mensen die allemaal afwachten tot het laatste van, nou, is het wel mooi weer, hebben we tijd.
1: Ja.
0: En,
1: nou ja.
0: Maar goed, meestal komt dat wel goed.
1: Geef ze eens ongelijk.
0: Ja.
1: Eigenlijk. Nou, ik hoop bijna zeker dat jullie mooi weer hebben. Ik wens jullie een fantastisch festival, Freek.
0: Nou, hartelijk dank.
1: En tot de volgende keer.
0: Ook dank voor de belangstelling.
1: Is goed.
0: Mooi.

0: fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volle keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 1 uur.
2: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Het gaat onder meer om slangen, hagedissen, schildpadden en andere bijzondere diersoorten. Veel dieren zouden in slechte omstandigheden zijn gehouden. De eigenaar is aangehouden. De dieren zijn weggehaald en worden nu op verschillende locaties verzorgd. Unilever trekt ruim 270 miljoen dollar uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Er wordt onder meer gewerkt aan nieuwe verzorgingsproducten, verpakkingen en toepassingen met kunstmatige intelligentie. Het centrum moet in 2029 openen en biedt straks werk aan zo'n 300 mensen. Volgens Unilever moet die investering helpen om nieuwe producten sneller op de markt te brengen. Op Curaçao staat alles in het teken van het komende WK voetbal. In Willemstad kleuren gebouwen, bruggen en straten blauw voor een groot supportersfestival rond het nationale elftal. Voor het eerst in de geschiedenis doet Curaçao mee aan een wereldkampioenschap voetbal. Op het eiland overheerst vooral trots. Veel inwoners zien de WK-deelname als een kans om Curaçao aan de wereld te laten zien. En wie goedkoop met het trein naar Parijs wil, krijgt er vanaf december een nieuwe optie bij. De maatschappij GoVolta gaat rechtstreeks rijden tussen Amsterdam en de Franse hoofdstad. De reis duurt ruim 7 uur en is daarmee een stuk langzamer dan de Eurostar. Er staat tegenover dat kaartjes al vanaf €19 worden aangeboden. En tot zover het nieuws. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is vrij druk op de weg. Er staat in totaal zo'n 130 kilometer file. De meeste vertraging zien we nu op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Beest en Zaltbommel over 9 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. A10 de ring van Amsterdam tussen de afrit Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer. 7 kilometer file met daar 10 minuten oponthoud. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Bunnik en Nieuwegein 8 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda. Daar rijdt het langzaam tussen Zwijndrecht en knooppunt Waverpolder. De vertraging is daar zo'n 10 minuten. En een ongeluk veroorzaakt file op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Tussen Nijmegen en Malden.

0: 2 uur vanmiddag. Smaakmakers.
1: Ja, de tweede van DNO Smaakmakers op deze mooie zaterdagluisteraars. De laatste van het seizoen. Dus zo direct het één na laatste onderwerp. De muziek was net DNA van Danny Vera. Dat fluitje, dat was toch een beetje westernachtig klonk dat. Maar goed, dat ter zake. Naast mij zitten twee mensen van de... Is het een stichting eigenlijk?
2: Ja, het is een stichting.
1: Stichting Bergop tegen Kanker. En Diana Timmerman en Judith Vonder zitten naast me. Ik zou zeggen, stel je even voor, wat is jullie functie binnen de stichting? Dan vraag ik straks al van hoe de stichting is begonnen, want hij is nieuw. Het is een nieuwe stichting.
2: Het is een nieuwe stichting? Ja. Ja, ik zal even beginnen met mij voor te stellen.
1: Ja, is goed.
2: Ik ben Judith Vonder. Ik ben secretaris van de stichting. En wij zijn sinds oktober officieel een stichting. Ja. Oktober 2025.
1: Ja.
2: En we zullen zo inderdaad even vertellen wat wij doen.
3: Ja, ik ben Diana Timmerman. Ik ben de penningmeester van de stichting. En we zijn totaal met z'n achten. We zitten met z'n vier in de stichting. Dat zijn de dames, onze mannen. Die horen er ook bij. Die zijn ook hartstikke druk met de stichting. Dus met z'n achten zijn we heel druk.
1: Ja, dat geloof ik.
3: Ja.
1: Is dat helemaal nieuw voor jullie ook? Zo'n stichting beginnen en bestuurlijke activiteiten die ineens. En de sponsoren, nou noem de hele reutemeteut maar op.
3: Buiten van de kinderen van de voetballen en de ponyclub, zeg maar, de sponsoren proberen te regelen, is dit wel iets anders inderdaad. Ja.
1: Wat is de reden geweest om een nieuwe stichting te beginnen en niet aan te haken bij iets bestaans?
2: Iemand van de stichting, Janine, die is vorig jaar zelf ziek geweest. Of eigenlijk al 2 jaar geleden. Ja. Zij heeft een schildklietumor gehad. En naar aanleiding daarvan dachten we van, nou, misschien kunnen wij wat terug doen voor KWF. Want zij is zelf nog in afwachting of zij schoon is of niet. Mm-hmm. Toen dachten we, nou, dan gaan we een sportieve activiteit doen. Zo zijn we eigenlijk met een allemaal vriendinnen van Janine aangehaakt tot één club. En zodoende dachten we eerst, we gaan wel aanhaken bij iets. Maar we kunnen ook zelf wat gaan doen om zo toch misschien ook een keer wat anders te kunnen doen als alle andere stichtingen. KWF is natuurlijk een hele grote stichting met supergoede doelen.
1: Ja.
2: En wij dachten, hebben eigenlijk bedacht om daar een loterij aan te doen. En een donatiepagina te maken. Sponsoren te werven. En ook wel dat we daar zelf echt van alles voor doen.
3: Ja.
2: Dat hebben we echt wel met elkaar ook eigenlijk in augustus 25 al mee begonnen. Toen gezegd, we zetten allemaal de schouders eronder. Want het gaat veel tijd kosten. Nou, dat kost het. En alleen dat doen we allemaal met heel veel plezier.
3: Ja, klopt. Ja, sluit me helemaal bij aan inderdaad.
1: Maar je zegt wel alles voor doen. Van wat houdt dat in?
2: Misschien
1: kan jij er wat over zeggen. Ja.
3: Jullie
1: zijn echt op nul begonnen.
3: Ja. Ja,
1: met
3: echt.
1: Het idee van wij gaan gewoon.
3: Ja, nou het begon eerst inderdaad. Nou, we gaan organiseren een leuke wandeling en een bingootje. En zoveel mogelijk geld betalen voor KWF inderdaad.
1: Ja.
3: En eigenlijk werden die ideeën groter. En we werden allemaal enthousiast inderdaad. We hadden zoiets van, nou als we het willen doen, dan willen we het goed doen. En dan willen we eigenlijk zoveel mogelijk geld ophalen voor KWF. En ook met jullie met een sportief iets erbij inderdaad. Zo gaan Judith, Janine en 3 andere fietsers, Caroline, Patrick en Edwin, die gaan met z'n vijven de Kaunertalen Kletschen fietsen.
1: De?
3: Kaunertalen Kletschen in Oostenrijk.
1: Nou, je kijkt me aan alsof ik die moet kennen, maar die ken ik echt niet.
3: Ik had er eerst ook niet van gehoord hoor, maar het is een hele steile berg.
1: Ja, is het een pittige berg?
3: Het is wel...
2: Wordt een pittige klim.
3: Wordt een pittige klim inderdaad.
1: Want je hebt de Alpe d'Huez en zo, die is natuurlijk heel bekend.
3: Klopt, ja. En dat hadden jullie ook wel zoiets van, goh, misschien kunnen we daar aan sluiten. Maar we hadden echt zoiets van, we willen wat anders neerzetten. We willen echt wat anders doen. Onze eigen stichting oprichten inderdaad. Dat, ja.
2: Ook mee kunt gaan doen voor en in de omgeving ook zichtbaar worden. Veel kennen Janine ook wel. En iedereen kent wel iemand die te maken heeft gehad met deze nare ziekte.
1: Ja.
2: Dus dachten van, nou, dan is het ook wel heel leuk om dat lokaal op te pakken.
1: Hm.
2: En hopelijk zo breed mogelijk.
1: Ja.
3: Ja.
1: Hoe heeft de omgeving erop gereageerd? Van toen jullie de eerste schuchtere stapjes naar buiten namen. Van, nou jongens, hier zijn we en dit willen we.
3: Ja, waar begin je aan?
1: Nee, grappig. Ja. Het kan.
3: Eigenlijk altijd wel allemaal enthousiast. En eigenlijk wel van, goh, wat goed dat jullie dit doen. En Ja, ja, inderdaad. Ook wel mensen die zeggen, goh, als we ergens mee kunnen helpen, inderdaad. Oh, of ja, en met ook met dingen bij sociale media, dat ze dat veel delen. En ja, dus eigenlijk heel, tenminste, ja, echt heel enthousiast. Ja, ook de bedrijven, ja. De lokale bedrijven ook wel heel erg enthousiast die ons helpen en ondersteunen. En ja, dat is heel fijn. Ja.
1: En dan moet je dus gaan kiezen. Wat gaan we doen? Inderdaad een berg op fietsen en weer af. Of er zijn ook mensen, nou, ik ga op handen en voeten, ga ik 3 kilometer kruipen om geld bij elkaar. Er zijn zo ontzettend veel verschillende manieren om in beeld te komen.
3: Ja.
1: Waarom is dit het geworden? Is dat een duidelijke reden voor?
2: Nou, Janine en ik hadden samen een racefiets gekocht.
1: Zij is een fietser.
2: Nou, waren we allebei niet. Dat zijn we wel geworden. Ja. In een jaar, vorig jaar maart hebben wij een fiets gekocht. Eigenlijk een beetje van, nou, gaan we kijken. Een tweedehands fietsje ergens gekocht. En kijk, gaan we het leuk vinden? Toen zeiden we van, nou, misschien kunnen we iets gaan doen. Daarvoor daar kunnen we sportieve activiteit aan gaan koppelen. En ook omdat Janine na haar ziek zijn ook wel. Zij kan eigenlijk heel goed hardlopen. Ja. Voor haar belasting van haar lichaam is fietsen eigenlijk wel, gaat haar makkelijker af. Dus zodoende zeiden we van, nou, dan is fietsen denk ik om het samen met haar te doen ook een hele mooie uitdaging. Het is voor haar natuurlijk ook wel heel dubbel en een stukje afsluiten voor haarzelf. Dat wil ze heel graag.
1: Wat bedoel je daarmee?
2: Ze wil graag, omdat, nou, hoe ze het zelf noemt, is van, ze is een jaar ziek geweest. Mm-hmm. Het jaar daarna vond ze mentaal best wel zwaar, want je bent beter. Nou,
1: je bent nooit beter. Je hebt altijd kanker.
2: Ja, precies. Precies. En nadien zegt ze van, nou, dan wou ze eigenlijk voor haarzelf het wel een beetje afsluiten met iets sportiefs. Ze is ontzettend sportief. En dat ze dit nu nog kan met haar lichaam is ook ontzettend dankbaar voor.
3: Ja.
2: Ondanks dat ze nog in die spanning zit.
1: Ja.
2: Ja. Dus zodoende, toen zeiden wij van, dan gaan wij daar met z'n allen als vrienden achter staan.
1: Ja.
3: Ja.
2: En het samen doen met haar.
1: Ja. Wij gaan even een klein stukje muziek draaien. Als ik Richard zo zie zitten, dan moet hij hoognodig weer zijn muziekje laten horen. Heb je wat klaarstaan? Dank je wel.

0: Brian Ferry, Don't Stop the Dance. De nummer 1985 hoorde ik net van de technicus. De Amerika, of de Engelse Dandy. Ik vind het schitterende muziek. Maar daar zitten we hier niet alleen voor. We gaan door met fietsen. De berg op. Dat moet je oefenen, zo'n heuveltje nemen. Op je fiets. Nou is Nederland lijkt mij niet een ideaal land om dat te trainen. Nee. Hoe moet je kijken welk verzet past voor mij met dat percentage stijging? Wat moet ik zetten?
1: Ja, daar hebben we hulp voor ingeschakeld.
0: Ja, tuurlijk.
1: Want, als je gaat fietsen, leer je ook fietsers kennen. Ja. Dus wij hebben een man uit Bouwbrug die heeft onze fiets even nagekeken. Die heeft het beste verzet opgezet. Nou, daar gaan we dan maar vanuit dat dat zo is. En het trainen is vooral heel veel lange afstanden fietsen. Dus boven de 100 kilometer om uren in je zadel te kunnen zitten. Hoe ze dat dan noemen. Dus dat doen we dan. Routes naar de Holtenberg. Maar dat is natuurlijk eigenlijk vrijwel niks.
0: Nee.
1: De Lemelenberg. Maar ja, zo trainen we. In de sportschool trainen we nog bij. Dus dan moeten we het kunnen.
0: Dan moeten we het kunnen.
1: Ja.
0: Ja. Wat is jouw taak tijdens de tocht?
2: Ik ben van de animatie. Ik ben van de, van de verzorging samen met de man van Judith.
0: Jij zit in de volgwagen?
2: Ik zit in de volgwagen, ja. Ja, met de verbanddoosjes, de bandreparatiekit.
0: Bidonnetjes.
2: En bidonnetjes, noem maar op, ja.
0: Ja, in de hoop dat het geen bezemwagen wordt.
2: Nee, maar ik ben ervan overtuigd, dat gaat ze lukken met z'n vijven. En ze zullen, weet je, ze zullen het een keer zwaar krijgen, maar daar zijn wij ervoor om ze hard onderin te steken en over die finish heen te trekken. Ik ben ervan overtuigd dat ze gaat lukken.
0: Oké. Wat kunnen mensen, luisteraars, doen voor jullie? Want jullie hebben sponsoren. Zo'n plan is om geld bij elkaar te krijgen voor KWF. Wat kunnen luisteraars doen? Kunnen ze ergens doneren? Kunnen ze informatie opvragen? Want daar gaat het uiteindelijk natuurlijk om.
2: Ja, absoluut.
0: Het is leuk als je het haalt, maar het is nog leuker als er een hoop geld binnenkomt.
2: Ja, zeker. Ja, bedrijven die kunnen ons sponsoren inderdaad. Wij zijn een stichting met een ambi-status. Dus dat is voor het bedrijf ook wel mooi,
0: ja.
2: Gunstig. En doneren, donatie is ook altijd welkom.
0: En hoe moeten mensen dat doen?
2: Dan kun je naar www.bergoptegenkanker.nl, dat is onze eigen site. Mm-hmm. En daar staat alles meteen heel duidelijk op inderdaad. We hebben een donatiepagina. En dan kun je zelf bepalen wat je doneert. En wij zeggen altijd, elke euro is er één. Ja. Zijn wel heel blij mee. En alles gaat gewoon ten goede van KWF.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ik neem aan dat KWF weet het van jullie plannen.
2: Ja. Ja.
0: Wat vinden zij ervan?
1: We hebben een aantal gesprekken gehad met KWF. Ja, die zijn daar super dankbaar voor. Dat er stichtingen zijn die dit oppakken, ook voor hun. Hun doen zelf natuurlijk ontzettend veel, maar hier komen ze natuurlijk wel verder mee. Mm-hmm. En we hebben daarnaast ook nog een loterij. Daarbij zijn ook prijzen te verdelen. We hebben heel veel gesponsord gekregen. Onder andere hebben we met camping of vakantieofficiers aan. Hebben een vakantiehuisje te verloten. Of 60.000 euro.
2: Netto.
1: Netto. Ja. Twee Levit fietsen of een luchtballonvaart van fietsenolie. Daarnaast.
0: Doe maar.
1: Ja, dus dat staat ook allemaal duidelijk op de site vermeld.
0: Ja.
1: Dus dat zijn grote prijzen.
0: Ja, zeker.
2: Ja.
1: We hebben dat weer teruggekregen vanuit andere bedrijven. Dus daar zijn we natuurlijk ook ontzettend dankbaar voor. En 6 juni hebben we nog een tankdag bij Fietsolie in Bouwbrug. Bij elke liter 10 cent naar onze stichting gaat. Wat ook weer te goede komt van KWF. En er zijn een foodtruck komt er.
2: Ja, er komen wat artiesten inderdaad komt er langs inderdaad. En,
0: even voor de duidelijkheid van luister, waar komen die langs? Want heb je het nou over de loterij of zeg je van?
2: Nee, dit is de Fietsolie heeft dit speciaal voor ons georganiseerd inderdaad. Ja. Om nog zoveel mogelijk geld op te halen voor onze stichting.
0: Ja.
2: En 6 juni kun je dan bij Fietsolie in Balkbrug bij het Katingenveld kun je dan komen tanken. En volgens mij is inderdaad elke 10 cent per liter gaat naar onze stichting. Maar je kan hem met korting tanken. En daaronder hebben we ook allemaal andere activiteiten met een dobbelsteen. Daar kun je inderdaad ook allemaal mooie gave prijzen winnen. En ja, het mooiste is natuurlijk ook voor ons dat wij nog zoveel mogelijk loten gaan verkopen voor onze loterij. Want dat kan wel iets beter, inderdaad. Wij hopen natuurlijk zoveel mogelijk loten te verkopen.
0: Hoe doen jullie dat?
2: Ook ja, via de website kun je ook loten kopen. www.bergoptegenkanker.nl. Een lot kost maar €12,50. En wat Judith al zei, ja, je kan zulke mooie prijzen winnen inderdaad. Dus dan, ja, dat, ja, wie wil dat nou niet?
0: Ja, ja, ja, daarom gaat iedereen de loterij in.
2: Ja.
0: En zegt na 6 jaar van, ik heb nog nooit wat gewonnen.
2: Ja, ja, ja, maar dat kan, hè. Maar dat zeg kan, je, maar het kan wel eens...
0: Kan wel. De prijzen moeten eruit, hè?
2: Precies.
0: Ja, kijk.
2: Ja, ja, ja.
0: En waarom zou ik het niet zijn?
2: Nou, daarom.
0: Of jij?
2: Ja, ja, ja, ik mag niet meedoen. Maar ja.
0: Nee, dat is ja, ook zo.
2: Ja, ja, nee, maar ja, het is, ja.
1: Ja, ja. En 27 juni hebben we een trekkingsdag. Dus dan hebben we...
0: Van 27 juni.
1: 27 juni, tot dan loopt ook die loterij tot 4:30 's middags uit mijn hoofd. En dan is om 5 uur... De loterij, dat wordt ook gedaan door notaris. Dat het allemaal eerlijk gaat.
0: Keurig.
1: Ja, ja, dat hebben we allemaal zo geregeld. En dan hebben we daar ook nou, leuke activiteiten. Dan gaan wij het voor onszelf afsluiten. Maar dan is iedereen van harte welkom.
2: Ja. Ja.
1: Dat is op de sportvelden in Bouwbrug.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Nog even terug naar het fietsen. Want dat wordt voor jou in ieder geval de grote truc. Ja. Jullie fietsen met z'n vijf of zo?
1: Met z'n vijven.
0: Waarom zo'n klein groepje? Ze waren er niet meer durf als?
1: Hebben we wel over nagedacht. Maar ook om het wel voor onszelf. Dat we met z'n achter die eigenlijk die stichting zijn. Hebben we eerst gezegd van we gaan. Omdat er best wel wat bij komt kijken. Ook qua verzekeringswerk. Hebben we eerst gezegd van nou we gaan het met z'n vijven doen. Omdat wij ook echt wel een hele hechte groep zijn geworden in een jaar.
0: Ja.
1: Als je daarbij aan gaat haken is heel leuk. Maar ik denk dat het voor ons ook nou ja. Nu nog zo persoonlijk is.
2: Ja.
1: We gaan het eerst zo doen. En wie weet...
2: Misschien volgend jaar wel weer.
0: Ja. Ja. Ja, want meer fietsers is meer familie, is ja. Meer sponsoren. Is
2: ja,
0: meer,
2: dat klopt.
1: Ja. Ja.
0: Dat is een soort olievlek die je dan krijgt. Hè?
2: Ja.
0: Niet om zo'n hele berg vol te krijgen met fietsers. Maar nou ja, dit is een nieuwe berg.
2: Ja, klopt. Ja.
0: Of wordt die vaker gebruikt voor zo'n soort...
1: Voor de handbike, volgens mij. Ik weet even niet voor welk doel, maar ook voor goed doel van de handbike.
2: Ja,
1: die,
2: klopt.
1: Wordt die door handbikers gedaan.
2: Voor de rest
1: weet ik het niet.
2: Durf ik het niet te zeggen, inderdaad. Inderdaad, met een handbike, inderdaad. Dat, die wordt daar, dus die berg inderdaad wel onbekend. En een vriend van ons, Carolien, die ook die mee fietst, inderdaad. Haar broer, inderdaad, die heeft die run gedaan, zeg maar. Of met die handbike, inderdaad.
0: Mm-hmm.
2: En die zegt van, ja, weet je, we kunnen wel naar Frankrijk, we kunnen wel... Hij zei, zeg maar, hoe gaaf zou het er zijn om dat in Oostenrijk te doen? Omdat we al iets nieuws beginnen.
0: Ja.
2: Maar hoe gaaf is het dan om dan inderdaad daar dan te fietsen?
0: Ja.
2: Dus ja, zo is dat eigenlijk een beetje ontstaan.
0: Ja. Ja.
2: Ja.
0: Wordt zo'n berg dan ook vrijgegeven voor zoiets?
2: Nee.
1: Voor deze keer niet. Nee. We hebben ook niet verder niet besproken of overleggen. Want we hebben een aantal busjes mee. Dus wij gaan kijken hoe we dat gaan doen. En we zijn natuurlijk niet met een grote groep fietsers.
0: Nee.
1: Dus nou, dat gaat... Het loopt wel los.
0: Nee, het zou me ook verbazen. Ook. Maar dat is met hele grote groepen moet dat wel.
2: Precies.
0: Dan, de link.
2: Nou, dat hebben wij gelukkig. Op dit moment hebben we dat gelukkig dan niet. Om te kijken of, of je daar een vergunning voor aan te vragen. Mm-hmm. Dat hoeven we gelukkig op dit moment niet. Maar inderdaad, als je volgend jaar zegt. Goh, we gaan het weer doen. En je hebt meerdere fietsers mee.
0: Ja.
2: Ja, dan wordt het een heel ander verhaal natuurlijk. Ja.
0: Ja. Zeker met afdalen.
2: Ja. Ja.
0: Van, ik neem de binnenbocht. Oh nee, had ik niet moeten doen.
2: Ja.
0: Is er nog iets wat jullie zeggen? Nou, dat wil ik absoluut nog een keer benadrukken. Dan doe het nu.
2: Ja, nou ja. Koop een lot. Help ons van de lot af. En maak kans op schitterende prijzen.
0: Ja. Okay.
2: Dat is eigenlijk... zodat wij inderdaad... Jij helpt dan inderdaad KWF. Maar je maakt zelf ook nog kans op mooie prijzen.
0: Ja.
2: Dat is het.
1: Ja.
0: En als je zegt van nou, ik hoef geen lot, ik wil zo wat geven.
2: Dat mag ook. Op onze site www.bergoptegenkanker.nl. En daar zijn we ook wel super dankbaar voor.
0: Ja.
2: Ja.
0: Dan houden we ze hierbij.
1: Ja. Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Graag gedaan. En een hele goede tocht en een succesvolle operatie.
2: Ja. Dankjewel.
1: Bedankt.

0: Smaakmakers. Dit is Smaakmakers. Tot 2 uur vanmiddag. Smaakmakers.
1: Ja, het laatste half uur van Smaakmakers. Zelfs van het seizoen. Naast mij is gekomen zit Rudy Hoog-Altink. Nog een wethouder die onder andere asiel in de portefeuille heeft. Want dat is... Of net niet meer, of nog net wel. Is het nog net wel of net niet meer?
2: Goedemiddag. Het is eigenlijk net wel. Ik had asiel in de portefeuille. En ja. We hebben afgelopen donderdag hebben wij de beëdiging gehad van het nieuwe college weer. Ja. En er is een voorzet gemaakt voor het asielbeleid. Maar officieel wordt het volgende week dinsdag wordt het bekrachtigd.
1: Okay.
2: Dus er kan nog wat wijzigingen plaatsvinden. Maar wat allemaal gebeurd is. En ik weet er van onze wethouders nu denk ik het meest van.
1: Ja, nou mooi dat je er zit. Meestal is het een onderwerp waar burgemeesters voor worden gevraagd. Nou, dit ligt in de wonen. Doen we het anders?
2: Nou ja, ja, op onze eigen wijze natuurlijk.
1: Op onze eigen wijze, ja.
2: Ik kan meteen wel even van de burgemeester natuurlijk een heel belangrijke rol hierin, want asielbeleid raakt al heel snel openbare orde en veiligheid.
1: Precies.
2: En dus burgemeester is ook altijd aan zet in deze. Ja. En we hebben een heel nauw contact hierover.
1: Ja. Doel van de vraag was om hier in de studio wat te komen vertellen over het beleid van de Wolde is. Wat ik je net zei, voordat we in de ether gingen. Ik heb zo links en rechts gevraagd van wie weet er iets over, gewoon aan kennissen en mensen die ik tegenkom, over het beleid van de Wolde. Iedereen weet het over Loosdrecht, iedereen weet het over alle plekken hier in Nederland. Maar van de Wolde geen idee. Het zal wel hetzelfde gaan als. En mijn doel is eigenlijk om dat de wereld uit te krijgen van wat voor beleid is er en hoe transparant wordt het hopelijk binnenkort naar de bevolking toe. Anders gaan mensen invullen en als ze in gaan vullen komt het 9 van de 10 keer niet goed.
2: Ik ben ook heel blij dat ik hier mag zitten en dat ik wat tekst naar uitleg mag geven hierover. Ja. Het beleid in de Wolden is dat wij, ik moet even goed nadenken, was in juni 24 hebben we een handelingskader vluchtelingen opgesteld. En dat is door de raad bekrachtigd. En toen werden we een klein beetje al op het verkeerde been gezet, want de opgave was toen destijds dat wij 150 asielzoekers zouden moeten opvangen. En heeft de gemeenteraad heeft toen ook gezegd van dat gaan we doen, maar dan gaan we verspreid over de Wolden, de alle kernen evenredig de last, of ja, last mag ik misschien noemen, maar...
1: het is een belasting.
2: Een belasting, ja. In ieder geval verdelen. En toen wij het kantingsgeld hebben aangenomen, toen werd de opgave werd toen anders door de provincie. En dat moet ik misschien ook even uitleggen, want zeg maar, het totaal aantal asielzoekers wat in Nederland komt, wordt per provincie bekeken. Onze commissaris van de Koning gaat ook verantwoording afleggen aan het ministerie van Asiel en Migratie.
1: Ja.
2: En toen hebben ze gezegd, want Drenthe voldoet... best al doet heel goed werk al wat asiel betreft, hè, want wij voldoen eigenlijk aan onze opgave. Maar toen hebben we gezegd van om minderjarige asielzoekers, die sneeuwen nu onder in grote asielzoekerscentra in Hoogeveen en in Assen en in Emmen, noem het maar op. En die kwetsbare groep, die willen we eigenlijk apart zetten onder extra begeleiding. Mm-hmm. En daar hebben ze een aantal gemeentes voor aangewezen, waaronder de Wolden, van willen jullie 50 minderjarige vluchtelingen opvangen.
1: Ja.
2: Maar toen past ons handelingskader eigenlijk al niet meer goed bij de opgave die we toen hadden. En daarom ben ik heel blij dat ik hier mag zitten en ook dat wij nu een nieuw coalitieakkoord hebben. Want in dat coalitieakkoord staat ook in dat wij ons handelingskader moeten aanpassen aan wat er nu gaande is, bestuurlijk en in de realiteit, waar wij nu voor aan de rat staan, daar moeten wij ons handelingskader op aanpassen. Samen met de inwoners van de Wolden, heel belangrijk. Ook met het COA, want het COA die kijkt anders naar groottes en aantallen dan een plattelandsgemeente zoals de Wolden. Dus daar mag u aannemen, en of ik dat dan ga doen of een van mijn collega's. Ja, maar wij gaan hier direct mee aan de slag, want de nood is gewoon hoog.
1: Nood is ontzettend hoog. Ja, ik ben toevallig, omdat we er even uit gingen, langs Ter Apel gereden met de auto. En langs het centrum, over die weg.
2: Ja.
1: En denk, ook al heb je geen trauma, dan krijg je het daar wel, bij wijze van spreken.
2: Ja, maar het is ook het is gewoon triest dat
1: mensonterende toestanden van, en er staat altijd een politiewagen met zwaailichten en het is altijd onzeker. En ik denk van, nou, ik heb wel moeite met Frans en dan komen daar een aantal mensen en met traumatische ervaringen, met taalproblemen, met, nou noem het allemaal maar op. Nog los van degene die, waarvan men zegt, oh dat zijn de raddraaiers. Het grootste merendeel is gewoon vluchteling.
2: Ja.
1: Dit is, ik denk ja.
2: Ja, Nee, maar helemaal eens. En we moeten er ook af van, want de laatste paar jaar hebben we heel veel problemen opgevangen. Noodmaatregelen moeten treffen om dat probleem niet voor te doen laten komen. Mm-hmm. Maar daar moet nu acuut wat aan gebeuren. En dat is ook de reden dat onze minister zoveel druk zet. Van jongens, we moeten aan die spreidingswet voldoen. En we moeten aan alle kanten zorgen dat dit niet weer gebeurt. Ja. Dus we moeten naar structurele oplossingen toe.
1: Ja. Nou blijkt uit een staartje dat de capaciteit hier in de Wolde, dus volgens de definitie spreidingswet, dat de gemeente 139 asielzoekers moet opvangen. En we doen er 40. Dat zijn dus 99 plekken te weinig.
2: Ja.
1: Is dat een kwestie van, we hebben gewoon de plek niet? Is dat iets anders?
2: Nou, dat was wat ik net al zei. Dat was onze opgave. Of dat 139 is of 150, waar ik dan over praat. Maar in ieder geval, dat was onze opgave. Maar omdat Drenthe gezegd heeft, de gemeenten samen, van iedereen doet een deel en het past dat de Wolden 50 minderjarige vluchtelingen opvangt. Mm-hmm. Dan hebben we niet de opgave van 150, maar dat is een indeling. Want de spreidingswet wordt gewoon gekeken van elke gemeente vangt op naar aantal inwoners.
1: Ja.
2: Dat zou in ons geval dan 150 zijn. Ik pak dan even die 150, dat is een makkelijk getal.
1: Ja, ja.
2: Maar om Drenthe zegt van jongens, dat past niet in elke gemeente. De Wolden, als wij jullie de 50 opvangen, dan voldoen wij aan de opgave, ook aan de spreidingswet. En dan kunnen wij zeggen, in Drenthe hebben wij de zaken op orde. Nou is in ons geval die 50 mislukt, zeg maar, in ieder geval de opvang daarvan.
1: Mm-hmm.
2: En dat had dus ook te maken dat ons handelingskader niet afgestemd was op die 50. En dat moeten wij zo snel mogelijk gaan repareren.
1: Ja.
2: Maar we staan gewoon, en misschien is dat ook wel de onduidelijkheid. Bij sommige mensen denken, nou het is nu afgeblazen bij de Steenbergenhoeven en het gaat niet meer door.
1: Mm-hmm.
2: Nee, we staan gewoon voor 50 ANV, staan we aan de lat.
1: Ja.
2: En ook de spreidingswet 2.0, zeg maar, wie het binnenkort van kracht gaat.
1: Ja.
2: Daar denk ik dat wij gewoon inkomen staan. Dat is nog niet zin, maar gewoon inkomen staan. De Wolden, jullie vangen 50 minderjarige vluchtelingen op. Dus daar moeten wij aan werken. En dan zijn we ook bezig met het COA om daar nu een goede afstemming van te maken. Maar 50 is best een groot aantal voor onze dorpen. Dus wij willen naar passende schaal, passend bij de omgeving van de Wolden. En daar zijn we nu met COA in overleg. En ook het COA die ziet in van 50 is misschien wel veel op één plek. We gaan misschien... Die onderhandelingen die vinden plaats de komende maand, ambtelijk.
1: Ja.
2: En dus aan die kant zijn we hard aan het werk om onze opgave, wie wij hebben namens de spreidingswet, om daaraan te voldoen.
1: Ja. Nou stel ik me voor als luisteraar, want ik krijg mijn informatie via tv en andere socials bij wijze van spreken. En daar staan zulke soort dingen, komen daar niet in voor, die gegevens. En wat ik net ook al zei, van de communicatie naar de bevolking. Het lijkt me zo cruciaal dat die weten, van wat doet de door mij gekozen gemeenteraad in deze dingen.
2: Mm-hmm.
1: Gaan we ellende tegemoet? Worden we toch voor het blok gezet?
2: Ja.
1: Waarom is... Het duurt zo. Net zoals gisteren was er een hoogstbui.
2: Ja.
1: En ik denk van nou, ik ben dus langs de Apel gereden. En daar zitten ze in een tentje. Als je mazzel hebt. En anders lig je op een bedje in een sporthal. En that's it. En de volgende keer zit je weer in een bus. En dan ga je naar een volgende plek. En dan word je daar afgeleverd. Alsof het een soort...
2: Daar moeten we af. En daar zijn heel veel bestuurders met mij eens. Daar moeten we wat aan doen. En even over de communicatie naar onze inwoners toe. We hebben het coalitieakkoord, eigenwijs de Wolden staat erop. En eigenwijs betekent niet dat we het allemaal beter weten. Maar op onze eigen manier. Wijze besluiten wie we gaan nemen. En daar hebben we ook extra een thema opgepakt, ontheemden. En een van de aandachtspunten is dus handelingskader aanpassen en communicatie naar de inwoners toe. En samen met de dorpen de juiste oplossing zoeken.
1: Mm-hmm.
2: En nogmaals, als dan ergens een plek aangewezen wordt, dan zijn altijd de mensen in de buurt die voelen zich verrast, en dat begrijp ik ook. En die zeggen van ja, prima dat we moeten vangen, maar liever op een andere plek. Ik snap dat allemaal.
1: Ja, ja.
2: Maar we willen wel aan de voorkant afgeven bij alle dorpen van jongens, dit is onze opgave en het kan maar zo zijn dat ook jullie dorp hiervoor in aanmerking komt.
1: Dus de kans dat er weer een soort overvalservaring komt voor bewoners, omdat ze te weinig weten, omdat ze zichzelf te weinig hebben geïnformeerd, dat maakt op zich niet uit. Het resultaat is hetzelfde. Dat er kans bestaat dat er weer een plek komt waar ineens 50 mensen komen.
2: Nee, dat nee. Want
1: of
2: dan,
1: minder, maar ze komen wel.
2: Ja, maar dat, wat, hoe
1: dus hoe wij, gaat het overleg met de bevolking?
2: Wat wij nu van plan zijn, zeg maar, is nu actief al communiceren, ook via de Westerwolde Courant, op de socials met de dorpsbelangenvereniging van denk er goed om. Dit is onze opgave. Als gemeente De Wolden zijn wij daar verantwoordelijk. Mm-hmm. We zoeken naar een passende locatie voor minderjarige vluchtelingen. Of er dan 20 zijn, of 30, of 40. Maar in ieder geval. En die boodschap die gaan we nu de komende weken, maanden uitzenden bij alle dorpen in De Wolden. Van jongens, dit is onze opgave. We moeten het samen doen. Maar het kan maar zo zijn dat jullie dorp hier ook voor in aanmerking komt.
1: Hoe gaan jullie dat uitzenden naar de bevolking?
2: Nou, wat ik al zeg, via de Westerwolde Courant op de site. De verenigings dorpsbelangen, zeg maar, ook om die actief te informeren in de dorpsblaadjes. We willen hier actief, echt actief mee aan de slag. Want niet dat mensen denken van nou, dat komt niet bij ons. Het kan maar zo zijn dat het wel komt. Dus en daar moeten we mensen op voorbereiden. En dan, als we dat nu actief en goed doen, ja, dan kunnen ze nog zeggen, ik voel mij verrast. Ik heb het niet gelezen. Dat kan allemaal. Maar wij doen aan de voorkant wel ons best.
1: Ja. Nou, lijkt me wel ook een van de taken is van wat je noemt. We voelen ons verrast om dat zoveel mogelijk voor te zijn. Want dat verrassingseffect heeft tot op heden nou niet echt van goh, wat een leuke verrassing was.
2: Nee, maar dat,
1: integendeel, hoe kan je dat voor zijn?
2: Tijdig, hè, dat is eentje. Ja. Inzicht geven van wat houdt het dan in. Hè? Dat suggereerde je net ook al. Als mensen niet weten, gaan ze zelf invullen. Mm-hmm. Ik denk dat we actief moeten communiceren wat het inhoudt, wat van belasting het eventueel geeft, hoe we gaan opvangen, hoe de beveiliging is, zeg maar, voor zowel de asielzoekers als voor onze eigen bevolking, dat we dat allemaal goed afdichten en goed zeggen van jongens, dit houdt het dan in voor ons. Ja. En dan aan de voorkant. En nogmaals, als dan ergens een plek aangewezen wordt in De Wolden, direct de omwonenden zo snel mogelijk daarbij betrekken. En dan kunnen ze dus nog zeggen, en dat noemen ze dan participatie, en dat betekent niet dat ze kunnen beslissen waar het komt, maar ze kunnen wel helpen hoe we het gaan invullen. En als ze extra wensen hebben, het zij verlichting, het zij camera's, dan kunnen we daarover praten. Ja. Stel ik mij zo voor dat dat de werkwijze gaat worden.
1: Is dat algemeen gedragen punt? Deze werkwijze? Is dat binnen
2: De Wolden? Nogmaals, ik heb met afdeling communicatie regelmatig contact. En met de afdeling Wiet de asielzoekers verzorgt en Oekraïners verzorgt. Dus ik denk dat dit, want zoals we het gedaan hebben, was niet helemaal goed, denk ik. Dus dat moeten we anders doen. En dan is meer aan de voorkant kunnen we niet. Dit is, ik zou niet. Nee, ik ben blij dat ik het nu al mag vertellen via de radio. Ja. Maar kan gewoon niet. Dus nogmaals, zenden. En dan zal.
1: Je hebt een goede ontvanger nodig, anders kan je blijven zenden.
2: Maar sommige mensen willen het ontvangen en andere mensen. Het gaat van links naar rechts, bij wijze van spreken. En anderen zeggen, jongens, we moeten iedereen opvangen wie er is. En anderen zeggen, we moeten niemand opvangen. Ja. En tussen beiden zullen we ergens uitkomen.
1: Er is een spreidingswet waar we moeten moet uitgevoerd worden. Klaar.
2: Eens.
1: We doen even een klein stukje muziek, want dat willen luisteraars ook graag. Richard, doe eens iets moois.

0: Als de zon schijnt, nou. Richard, die schijnt. Ja, daar heb ik deze plaat niet voor nodig. Hij schijnt gewoon, joh. We gaan verder met het asielbeleid van de Wolde. Met de staatssecretaris. Of de staatssecretaris, moet je mij horen. De wethouder. Nee. Moeten ze zaken wel binnen proporties.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Net toen die muziek draaide, toen. Nou, de plannen zijn er. Je zegt van, het is een van de dingen die direct moeten worden opgepakt. Helderder communicatie naar de bewoners. Het verrassingseffect proberen zo klein mogelijk te krijgen. Wat kan een gemeente doen tegen verstokte tegenstanders? We zijn gewoon, ook al komt het uit Den Haag, ook is er een spreidingswet. We zijn tegen. Kan een gemeente daar iets tegen doen?
1: Ja, het is heel lastig, hè, want sommige mensen zitten helemaal in een bepaald stramien en zeggen, we willen absoluut niks, hè, dat het kan. Ik denk dat het wel zaak is dat we ook wel in contact blijven met van alle inwoners, van links tot rechts, en ook de mensen die op tegen zijn, om die wel erbij te betrekken.
0: Is daar een beetje zicht op hoe dat verdeeld is? Want niemand heeft natuurlijk een bordje op zijn huis hangen van ik ben voor, ik ben tegen.
1: We kunnen gissen. We hebben geen exacte getallen van, we hebben 24.000 inwoners in de Wolde, of ruim 24, bijna 25.000. Ja. Maar ik heb geen idee of het er 10 zijn, of het er 1000 zijn, of 1500. Ik heb geen idee. En er zijn ook nog mensen wie zeg maar ook door onvoldoende informatie denken van, ah, jongens, het zal wel, ik loop met 10 mee. Dus het is aan ons de zaak om goed uit te leggen van wat houdt het in voor de Wolden en waar staan we voor aan de lat. En we hebben een wet, en daar kun je van alles van vinden, maar er is een wet. En ik ben ook wethouder van beroep. Ja. Dus ik hou me aan de wet, dus ik moet me ook aan de spreidingswet houden. Wat je er ook van vindt. En dat gaan we doen. Maar in ieder geval, we moeten wel het gesprek aan blijven gaan. Dus de burgemeester is er ook heel goed in. Ook als op social media. Het is heel makkelijk om van alles maar te spuien. Zonder over na te denken. Zonder te weten van wat doet het met de mensen en de medemens. En de burgemeester is heel goed. Die nodigt de mensen gewoon uit op gesprek. Van, we hebben dit gezien. Leg maar uit. Wat kunnen we eraan doen? Dus ook zeg maar met alle lagen van de bevolking willen wij in contact komen. Ja. En uitleggen van waarom we bepaalde keuzes maken.
0: Nou, is één manier om met de lagen van de bevolking in contact te komen, is inderdaad ze uitnodigen. Van, je kan naar de vergaderingen, je kan naar de uitnodigingen toe gaan. Een andere manier is van, ik ga ze opzoeken.
1: Ja, maar dat zei ik net met uitnodigen. Er wordt een uitnodiging gestuurd van, kom bij mij op de koffie, dan kunnen we het erover hebben.
0: Maar een andere manier is van, ik kom bij jou op de koffie.
1: Mag ook goed.
0: Er zijn heel veel buurthuizen waar dingen georganiseerd kunnen worden. Van, wij komen gewoon even vertellen wat de plannen zijn. Want we weten, bij wijze van spreken, de krantjes worden gelezen, maar de gemeentelijke informatie
1: raakt nog bij het oud papier, de krantjes.
0: Die raakt bij het oud papier en de informatie is of niet duidelijk genoeg, of niet interessant genoeg, of te warm, weet ik veel. Dus dat onthouden mensen niet. Is het niet een idee om gewoon de mensen op te gaan zoeken? Van, dan en dan is er een lezing of een vergaderingetje daar en daar in het buurthuis. Komen wij uitleggen wat de plannen zijn en wat jullie eventueel kunnen verwachten en waar de gemeente, door jullie gekozen, aan moet voldoen. En dan kan je vragen krijgen.
1: Ja, nee.
0: Want op een uitnodiging gaan mensen vaak niet. Ik ben ook uitgenodigd van, kom maar naar de raadsvergadering als ik wil weten. Ik ga niet.

0: we staan voor een spreidingswet. Ja. Moeten we met elkaar doen? Hoe gaan we dat doen met elkaar?
1: Ja.
0: Maar de suggestie die heb ik hier nu genoteerd. Leon, die neem ik mee.
1: Denk je dat er nog steeds veel mensen zijn die denken van hier gebeurt het niet?
0: Ja, stiekem toch wel. En dat is misschien
1: hopen misschien wel, maar.
0: Hopen, ja, precies
1: als
0: dat.
1: Je nu van het gebeurt overal. Overal.
0: Ja.
1: Iedereen kent de spreidingswet zo langs, want ja. Iedereen weet ook dat die wordt uitgevoerd.
0: Ja.
1: Dus we ontkomen er niet aan.
0: Nee, maar nogmaals,
1: zal dan toch met het hoofd in het zand gaan zitten.
0: Ja.
1: Van ik heb niks gehoord en ik weet er nergens van.
0: En nu toch?
1: De zonvloed. Ja, die bereik je nooit.
0: Nee, nee, ik geloof niet, maar nogmaals, we gaan straks alle registers opentrekken om de bevolking van de Wolden kenbaar te maken. We hebben een opgave, dat is de spreidingswet. Daar moeten we mee aan de slag. Help ons denken, hoe gaan we dat doen?
1: Ja.
0: En geef suggesties laat je informeren. Ja. En als je informatie hebt, dan kun je er ook op acteren. En als je zelf gaat invullen, dan maakt dat heel lastig.
1: Ja. Ja, ik denk dat actief opzoeken naar mensen van ik kom jou wat vertellen. Ja. En dan hoef je niet als een Jehovah getuige voor de deur te gaan staan.
0: Nee. Maar dan moet je dus niet zeggen van bij jullie in het dorp komen nu een asielzoekerscentrum.
1: Nee, dan ben je al te veel te laat.
0: Nee, maar ook als het nog niet bekend is. Hè, maar dan krijg je wel mensen op bezoek. Maar dan is misschien ook niet de juiste weg.
1: Nee, nee. Gewoon uitnodigen, dan denken we, ja, dan krijg je die ambtelijke taal. Dan krijg ik een raadslid of een wethouder. Die gaat mij vertellen in een taal die niet de mijne is.
0: Volgens mij ben ik gewoon burger, ook van de Wolden. En ik probeer wel zoveel mogelijk de taal van de mensen te spreken. En ik ben niet zo heel hoog onderlegd, dus ik heb eenvoudige taal. Dus, ja. En daar gaan we mee redden, hoor. Daar ben ik van overtuigd.
1: Nou, een beetje ambtelijk gevormd ben je natuurlijk wel, hè. In de loop van die jaar.
0: Ik heb 3 jaar ervaring, ja, klopt. Ja.
1: Dat je weet waar je aan te houden hebt.
0: Maar dat maakt het ook wel ingewikkeld.
1: Ja, dat lijkt me.
0: Dat maakt het ook meteen ingewikkeld. Want je wilt heel graag de mensen zo vroeg mogelijk ergens bij betrekken. Maar je moet altijd de afweging zorgvuldig maken. En je kunt niet ook alles al delen. Dus dat blijft ingewikkeld. Dat blijft ingewikkeld.
1: Maar goed, gegeven de afstand tussen de politiek en de bevolking, die wordt maar niet kleiner.
0: Die moet gewoon kleiner worden.
1: En dat heb je ook duidelijk gemaakt.
0: En dat kunnen we, wat landelijk allemaal gebeurt. Het is de afstand volgens mij nog groot. Maar als ergens een plek is om politiek en de inwoners, dan moet het op gemeentelijk niveau gebeuren.
1: Ja.
0: Daar ben ik van overtuigd. En ook de veranderingen vinden plaats in de gemeente en niet in Den Haag, heb ik wel het idee.
1: Ja. Is de gemeenteraad eenduidig wat betreft, zo gaan we het aanpakken, of zitten er nog veel verschillen in? Van, wij willen liever dat en wij gaan liever zus.
0: We hebben een raad die is gekozen democratisch door de bevolking. Ja. En volgens mij zitten in de raad ook alle lagen van de bevolking. Dus de een zal daar anders in staan dan de ander.
1: Ja.
0: Ook dat is goed, hè, denk ik. Want dan krijg je de juiste discussie ook in de raad. Hè, van hoe gaan we het doen? En ook worden alle kan ook iedereen zich ergens bij voelen, zeg maar. Hè. Ook de inwoners kunnen denken, nou, ik voel meer voor wat dat raadslid vertelt of dat. Dus ik denk dat beter is dan aan je raad. Heb je zegt, we gaan het absoluut wel doen of absoluut niet doen. Mm-hmm. Dus ik denk dat hoe gevarieerder de raad is, hoe beter besluit we uiteindelijk krijgen. Hoe democratischer besluit.
1: Ja, maar het duurt vaak wel wat langer.
0: Maar dan wel zorgvuldig en wel overwogen. En dan heb je ook draagvlak. Als het een snel besluit is, is het niet altijd het beste besluit.
1: Ja. Ja, het zou mooi zijn als je gewoon de agressie en de polarisatie eruit kan krijgen. Maar af en toe ben ik bang dat we daar een beetje te laat mee zijn.
0: Maar dat is geen excuus. We hebben in de Wolden hebben wij het nabuurschap. We leven dicht bij elkaar. In de dorpen kennen de meesten elkaar. Ook het aanspreken op elkaars gedrag, zeg maar, dat is hier beter als in de grote stad.
1: Ja.
0: Dus als het ergens kan, dan kan het hier in de Wolden, denk ik.
1: Nou, daar kan ik nog één ding, dat is misschien als illustratie. Ik woon nu zelf, of we wonen nu zelf 43 jaar in Zuid-Wolde. En 2 jaar geleden wilden we wat veranderen in de straat. Samen met nog iemand die ook uit het westen komt. En toen kreeg ik zelfs nog te horen van, ga jij maar terug.
0: Ja, dus ik hoop dat dat een eerling is, want nogmaals.
1: Er waren 3 mensen die waren het met elkaar eens. Oh. Dus er zijn er nog niet veel. Maar daar schrok ik echt van.
0: Maar dat kan ik me voorstellen.
1: Er zijn dan mensen die weinig voor de gemeente doen. Ze hebben een werk, ze wonen hier, ze hebben een verleden, ze hebben een cultuur enzovoort. Zelf ben ik heel veel druk bezig om dingen voor de gemeente te doen, vrijwillig. En dan krijg ik van zo iemand te horen van, joh, als jij het beter weet, ga je toch lekker terug.
0: Ja, nee, ik denk dat.

0: Ook ik echt ja, maar, dat, dat kan, maar zo diep zit het dus. En dan, als ik me dan voorstel, je komt hier binnen met een kleurtje, een totaal andere cultuur. Nou, dan zou ik wel heel erg het zwijgen toedoen om te zeggen van zo wil ik het hebben.
1: Ja, ik hoor wat je zegt en dat keur ik af, hè, want het is echt als mensen zich als vrijwilliger inzetten in de Wolde en gelukkig hebben wij een heel hoog percentage vrijwilligers in de Wolde. Ik denk dat van de 10 doen er 4 vrijwilligers werk ongeveer. Ja. Daar zijn we echt trots op dat dat zo hoog is, hè, want dat is echt hoger dan, zeker hoger dan de gemiddelde. Ja. Dus ik denk dat het ook dat zit toch wel inderdaad, je zegt het zit heel diep. Ik denk dat ook mensen wel bang zijn dat hun eigen cultuur aangetast wordt. En ook dat, zeg maar, en als ik zie wat er komen mensen binnen, jonge mensen zitten bij pa en moe nog thuis. Ja. Woningbouw, ook daar gaan we de komende jaren keihard aan werken om ook maar doorstroming te krijgen wat woningen betreft. En dat gaat ons ook het asielprobleem helpen op te lossen. Ja, ik denk dat aan alle kanten dat we deze komende jaren echt slagen maken om dat te verbeteren. Ook
0: het zal wel moeten.
1: Het zal wel moeten, maar we hebben veel plannen liggen en ook al bijna harde plannen. Dus ook daar wordt keihard aan gewerkt. Dus dit college staat wel klaar, hè, met eigenwijs de Wolde, een sterke dorp, een sterke toekomst. Want daar hebben we niet voor niks gekozen, die titel. Om hier keihard mee aan de slag te gaan. Ook om te zorgen dat ook iedereen zich hier thuis blijft voelen. Zowel de authentieke bewoners, zeg maar, van Zuid-Wolde, die geboren en getogen zijn, tot de mensen die zoals ik en jij hier later zijn komen wonen.
0: Ja. Dankjewel voor dit gesprek.
1: Graag gedaan. Ik ben blij dat ik hier mijn verhaal heb mogen doen en ik kom graag terug om nogmaals de mensen van informatie te voorzien.
0: Goed.
1: Dankjewel.
0: Ja. De techniek die fluistert mij in. Even afsluiten. En dat moet inderdaad. Want het is 13:58 en nog een beetje. Dus we lopen helemaal tegen het eind aan. Ik wil alle mensen die mee hebben gewerkt aan het programma bedanken. Richard natuurlijk voor het betere schuif- en knoppenwerk. Alle medewerkers van de afgelopen tijd, van eigenlijk het hele seizoen, die telefonisch dan wel aanwezig in de studio een bijdrage hebben gehad. In september gaan we weer door. En dan begint Smaakmakers weer. Dus voor iedereen tot dan een hele goede zomervakantie, een goed weekend en tot een volgende keer.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Het gaat onder meer om slangen, hagedissen, schildpadden en andere bijzondere diersoorten. Veel dieren zouden in slechte omstandigheden zijn gehouden. De eigenaar is aangehouden. De dieren zijn weggehaald en worden nu op verschillende locaties verzorgd. Unilever trekt ruim $270 miljoen uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Daar wordt onder meer gewerkt aan nieuwe verzorgingsproducten, verpakkingen en toepassingen met kunstmatige intelligentie. Het centrum moet in 2029 openen en biedt straks werk aan zo'n 300 mensen. Volgens Unilever moet die investering helpen om nieuwe producten sneller op de markt te brengen. Op Curaçao staat alles in het teken van het komende WK voetbal. In Willemstad kleuren gebouwen, bruggen en straten blauw voor een groot supportersfestival rond het nationale elftal. Voor het eerst in de geschiedenis doet Curaçao mee aan een wereldkampioenschap voetbal. Op het eiland overheerst vooral trots. Veel inwoners zien de WK-deelname als een kans om Curaçao aan de wereld te laten zien. En wie goedkoop met het terrein naar Parijs wil, krijgt er vanaf december een nieuwe optie bij. De maatschappij GoVolta gaat rechtstreeks rijden tussen Amsterdam en de Franse hoofdstad. De reis duurt ruim 7 uur en is daarmee een stuk langzamer dan de Eurostar. Er staat tegenover dat kaartjes al vanaf €19 worden aangeboden. En tot zover het nieuws. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is vrij druk op de weg. De files met de meeste vertraging staan nu op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. Langzaam rijden over 12 kilometer met 20 minuten extra reistijd. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Een kwartier vertraging en 6 kilometer file. Dat komt door de werkzaamheden aan de A9. A12 van Arnhem naar Den Haag. Daar staat file door een ongeluk tussen Bunnik en Nieuwegein 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen Zwijndrecht en knooppunt Klaverpolder 11 kilometer met een kwartier oponthoud. En op de A76 van Geleen naar Aken. Voor de Duitse grens 2 kilometer stilstaan met daar een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: voetbalwedstrijden. Twee live voetbalwedstrijden. En we gaan ook live schakelen naar het Korfbalveld. Waar Trianta een uitwedstrijd speelt bij Elko. De wedstrijden vanmiddag. Het is in het teken van de nacompetitie. Dus er is nog van alles mogelijk. En het gaat om de nacompetitie voor promotie naar de derde klasse. Vanaf 2:30 speelt Elum uit tegen Bargeres. Onze verslaggever Jan Haak. We gaan voor de tijd natuurlijk ook even schakelen met hem om voor te beschouwen op deze wedstrijd. En dan hebben we nog een nacompetitiewedstrijd. Ooi eveneens voor promotie naar de tweede klasse. En dat is om 3:00 wordt daar afgetrapt. En dan speelt FC Zuidwolde tegen Enter Vooruit. En wij doen dit in samenwerking met onze collega's uit Zuidwolde, DNO. En ons verslag zal doen vanmiddag Jos Wazens. Later ook nog natuurlijk veel meer daarover. Uiteraard hebben we ook aandacht, en zeker heel veel aandacht, voor het fantastische succes van HZVV gisteravond. Dat speelde een bekerfinale in Haren tegen Surhuis de Veen. We gaan zo meteen schakelen met de trainer, Bram Vrijen. Hoor of hij al wakker is en een beetje nuchter klinkt. Want het was gisteren een enorm groot feest daar in Haren. Kijken hoe hij dat heeft beleefd. Ja, en ik denk dat een afscheid niet mooier kan zijn dan op deze manier afscheid te nemen van een club waar je 3 jaar bent geweest. Maar dat gaan we hem natuurlijk straks op verder vragen. Vanaf 3:30 hebben we dus dan live korfbal. Elko speelt thuis tegen Trianta. Altijd leuk. Wolter zal ons natuurlijk vertellen hoe dat allemaal gaat. Dus ja, genoeg sport. Genoeg om te beleven vanmiddag. En of genoeg om te blijven luisteren naar Sportlokaal op zaterdag 30 mei. Mogelijk gemaakt door techniek en muziek Jan Jansen. Zijn vrouw Anita verzorgt de regie. En uw presentator is Alexander Stundebeek.
1: Dit is Sportlokaal.

0: Pharrell Williams met Happy, het eerste nummer in de zateruitzending van Sport in Hoogveen, oftewel Sport Lokaal, met de titel Happy. En ik denk dat ik iemand aan de lijn heb die ook heel happy is. Klopt dat, Bram?
1: Ja, dat klopt zeker, ja.
0: Het is laat geworden gisteren.
1: Het is laat geworden vanochtend, ja, zeker.
0: Vertel, wat hebben jullie na afloop gedaan? Want we weten dat jullie gewonnen, daar gaan we zo meteen over hebben. Hoe hebben jullie het gevierd?
1: Ja, we hebben eerst even bij B-Quick natuurlijk in Haren op het veld. En in de kleedkamer en vervolgens in de bus gestapt. En zijn we in de bus feestje gevierd natuurlijk. En bij terugkomst in Hoogeveen, bij ons sportpark, stonden er al heel veel mensen klaar om ons welkom te heten. En dat was hartstikke leuk. En er was een zanger in de kantine, hartstikke goed geregeld. En de kantine was bomvol. Dus we hebben een hartstikke leuk beetje gehad.
0: Was je op voorhand nog een beetje bang dat het niet door zou gaan? Want de weersvoorspellingen waren niet echt gunstig in het noorden, hè?
1: Nee, klopt inderdaad. Op het moment dat wij op het sportpark aankwamen, wij hadden om 4:15 moesten wij aanwezig zijn. Om 5:00 gingen we gezamenlijk eten. Ja, toen begon het gigantisch te onweren inderdaad. En zelfs nog ging zo hard dat de buschauffeur nog niet wou gaan rijden. Dus ze hebben inderdaad nog zelfs een kwartiertje later vertrokken dan aanvankelijk de bedoeling was. Maar toen we daar aankwamen, was het veldje mooi nat. Inmiddels was de onweer weg en scheen het zonnetje alweer een beetje. En was het eigenlijk perfecte omstandigheden om een goede wedstrijd neer te zetten. Met een nat veld, wat denk ik wel in ons voordeel was. En niet die extreme hitte meer door die buitjes die er waren gevallen. Dus wat dat betreft was het eigenlijk, pakte dat perfect uit.
0: Ja, dan valt er heel veel van je schouders af, denk ik, als je dat hebt. Want 12 mei is de wedstrijd natuurlijk ook niet doorgegaan. Dat je dan het weer zou eventueel roet in het eten kunnen gooien, maar dat is gelukkig niet gebeurd.
1: Nee.
0: Goed, die wedstrijd, hoe ben je die ingegaan? Waar heb je de ploeg mee het veld ingestuurd?
1: Ja, gewoon met ons eigen plan wel. Daarin niet zo heel veel anders dan anders. We waren goed voorbereid op Vuurhuis de Veen. Echt wel nog 5-6 wedstrijden van hun bekeken de afgelopen weken. Dus we wisten goed wat we konden verwachten. We wisten ook wel waar we het verschil wilden maken. Toch wel aan de bal. Proberen ons positiespel te spelen. Niet te veel in de duels te komen. Nou, en ik denk dat we dat goed hebben uitgevoerd gisteravond in de finale.
0: Waren er ook nog revanchegevoelens aanwezig? Want vorig jaar werd er verloren met 0-3 tegen Velocitas. Ja. Is de ploeg ook het veld ingegaan om iets recht te zetten?
1: Ja, absoluut. Ja, absoluut. En dat proef je in alles. We hadden ook vanuit de competitie natuurlijk nog wel wat recht te zetten. Ook richting de club. Maar ook gewoon natuurlijk die bekerfinale van vorig jaar. Die wil je wegspoelen, want het was toch wel een open wond, moet ik zeggen. En dat leefde zeker. En daarnaast wil je ook gewoon de club wat geven. En het was voor mij natuurlijk de laatste wedstrijd. Maar ook heel veel spelers nemen afscheid na heel veel jaren trouwe dienst bij AZVV. Dus dan is het wel... dan is het wel heel mooi dat je de club nog voor het eerst in de historie een beker kunt schenken.
0: Wat wist je van de tegenstander?
1: Eigenlijk alles wel. We wisten waar het gevaar lag. Vooral in de stilstaande momenten, veel fysiek. Wat ik net al zei, vooral proberen dus aan het voetballen te komen, uit de duels te blijven. Ja, en ik denk dat we dat... Ik denk dat we dat heel goed gedaan hebben. Dus,
0: De wedstrijd begon met een heel groot vuurwerk. Ah. Hè, dat ging flink tekeer daar. Maar de openingsfase was ook wel erg lastig voor jullie. Hè? Want Zuurhuizenveen had er echt zin in. Gaf volop druk.
1: Ja, zeker. Maar dat hadden we wel verwacht, hoor. Dus ik had wel verwacht dat zij gingen proberen ons niet te laten voetballen. Zodat wij wat sneller de lange bal moesten gaan spelen en dan in de duels te komen. En we waren een aantal momenten, denk ik, in de eerste paar minuten wat slordig aan de bal. Ja, en dan kom je dus wel in die duels en dan komen zij in hun kracht. Dus daar ben ik wel met je eens. De eerste 10 minuten was daarin niet heel sterk. Maar goed, daarna speelden we volgens mij prima. En lukte dat wel om uit die duels te blijven. Nou ja, vorig jaar in de bekerfinale speelden we de eerste kwartier fantastisch goed. En was het daarna helemaal niks meer. Dus dan heb ik het liever zo.
0: Ja, nee, zeker. Wat mij opviel, want ik heb wat beelden gezien. Ik zag dat er heel veel over links ging. Is dat bewust voor gekozen?
1: Nou ja, wij wisten wel. We weten natuurlijk dat we daar met Jens van Rooyen natuurlijk echt een wapen hebben. En wij wisten ook dat aan hun rechterkant verdedigend wel de zwakste kant was. Dus wij wisten wel dat daar absoluut mogelijkheden zouden komen om, als we dan Jens aan de bal konden krijgen aan die linkerkant, dat we gevaarlijk konden worden. Maar dat pakte natuurlijk ook twee keer fantastisch uit met twee doelpunten.
0: Ja, dan ga je met 2-0 de rust in. En wat zeg je dan tegen de jongens?
1: Vooral doorgaan met een paar kleine dingetjes. Vooral omdat we de laatste 5-6 minuten voor de rust vond ik het. Er gaat wat corners weg, wat vrije trappen. Gingen we ook iets te veel achteruit lopen. Ja, terwijl je, vind ik, gewoon op zoek moet gaan naar die derde treffer. En dat is ook eigenlijk wat we in de rust hebben aangegeven. Probeer die derde treffer te maken. En dat hebben die jongens goed uitgevoerd. Want binnen 2 minuten in de tweede helft lag hij erin.
0: Ja, precies. Want Jens had het weer op zijn heupen, om het maar zo te stellen.
1: Ja, werd hij weer neergelegd.
0: Ja, precies.
1: Sander Djimitje schiet hem natuurlijk
0: fantastisch
1: in de bovenhoek. Ja.
0: Ja. Nou, en dan is het 3-0 en dan is het klaar, denk je dan, op dat moment?
1: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik eigenlijk pas rond minuut 80 of zo een beetje gerust op ben.
0: Okay.
1: Maar dat heeft misschien ook een beetje te maken. En als je gewoon, denk ik, naar de wedstrijd, als je de wedstrijd gewoon terugkijkt, denk ik dat het niet helemaal nodig was om zo lang nog gespannen te zijn. Ik denk dat het al wel eerder beslist was, alleen... we hebben bijvoorbeeld ook in de kwartfinale tegen Buitenpost stonden we ook met 4-1 voor 10 minuten voor tijd. En toen werd het nog 4-4. Ja, dat zijn wel dingen die dan een beetje in je achterhoofd zitten.
0: Ja, dat speelt
1: dus,
0: ook jou.
1: Je probeert de boel dan wel scherp te houden tot de laatste minuut. En dat hebben we wel heel goed uitgevoerd, vind ik. En dan is het ook wel heel mooi dat je ook verder ook helemaal geen doelpunten tegenkrijgt. En ook echt een hele mooie, duidelijke uitslag neerzet.
0: Zeker, en dat niet alleen. Je hebt ook geschiedenis geschreven.
1: Ja, absoluut.
0: Want
1: ja.
0: Het is voor het eerst in de clubhistorie van HZVV dat zij de beker winnen.
1: Ja.
0: En
1: ja.
0: Jij neemt dan op deze manier afscheid.
1: Ja, dat is fantastisch mooi. Ja, zeker.
0: Dus dan blijf je in ieder geval in de boeken staan. Je hebt 3 jaar bij HZVV trainer geweest. Is dit je hoogtepunt?
1: Ja, denk ik wel. Ja, we hadden het er gisteren ook nog over. Kijk, een kampioenschap en een competitie is natuurlijk fantastisch. En in feite speel je daar natuurlijk meer wedstrijden voor. Dus voor de meeste ploegen ligt daar natuurlijk de focus. En dat is ook heel logisch, maar... Ik moet wel zeggen dat zo'n finale, zo'n bekerfinale, wel echt iets bijzonders is. En als je dan echt die beker meekrijgt, ja, dat is wel een heel mooi moment. En ja, ik denk helemaal ook gezien dat het de laatste wedstrijd was voor mij, maar ook voor vele anderen van ons. Ja, dat dit wel voor veel jongens, maar ook voor mij het absolute hoogtepunt.
0: Ja, wat is daar nog extra aandacht aan besteed in het clubhuis toen jullie terugkwamen? Dat de spelers die afscheid nemen en jij ook?
1: Nee, dat hebben we nog niet gedaan. We gaan... Over 2 weken, 13 juni, is er een afscheidswedstrijd georganiseerd voor de jongens die lang gespeeld hebben. Ja, dus dan wordt afscheid genomen.
0: Nou, kijk aan. Dus in ieder geval afscheid. Nou, dat was je hoogtepunt. Wat staat er tegenover een hoogtepunt? Heb je een dieptepunt? Kun je dat benoemen? Dat je zegt van, dat was jammer bij HZVV? Dat had anders gekund of gemoeten?
1: Ja, dieptepunt is wel uiteindelijk gewoon hoe wij ons in de competitie hebben laten zien dit seizoen, zeg maar. Kijk, het eerste jaar van de kampioenschap was goed. Vorig jaar hebben we het hartstikke goed gedaan in de 4e divisie, waarin we heel stabiel waren over het hele seizoen. Ja, en dit seizoen was het veel te veel pieken en dalen. En hebben we veel te veel punten laten liggen. Dus dat zie ik wel als het dieptepunt, de degradatie uiteindelijk. Want ik denk dat het uiteindelijk niet nodig was geweest.
0: Nee, maar goed, dat hoor je vaak, hè. Het is niet nodig, maar het gebeurt uiteindelijk.
1: Als het dan gebeurt, dan is het terecht, hoor. Zo simpel is het ook. Dus,
0: je gaat iets dichter bij huis straks training geven?
1: Ja, Engelo. Ja.
0: Ook eerste klasse?
1: Ja.
0: Ploeg is afgelopen seizoen, zover ik weet, 50 geëindigd?
1: Ja, afgelopen seizoen 50, ja. Ja, eigenlijk de afgelopen jaren al een beetje bij de... Afgelopen 3-4 seizoenen altijd in de top 5 weinig in de eerste klasse in Oost. Ja.
0: Neem je nog spelers mee?
1: Nee hoor. Nee.
0: Ja,
1: weer een helemaal nieuwe groep. Dus dat is wel weer leuk om helemaal weer met een nieuwe groep te stappen. En we gaan geen spelers meenemen.
0: Lekker een nieuwe frisse start maken in ieder geval.
1: Ja, heel fijn.
0: Over 2 weken dus een afscheidswedstrijd. Dat is hier in Hoogveen, neem ik aan. Tegen wie spelen jullie dan?
1: Ja, dan spelen we met het huidige eerste elftal tegen een samengesteld team met oudspelers.
0: Tegen de rebellen.
1: ex-AZVV 1-spelers.
0: Dus, ja, dat zijn dan de rebellen van AZVV. Want ik zag gisteravond toevallig ook, toen ik op televisie keek, dat die wedstrijd er ook was.
1: Ik hoorde het inderdaad,
0: 1-2 geworden, zag ik. Okay. Ja, heel circus, een heel spektakel. Maar dat was het bij jullie natuurlijk gisteren ook. Ondanks een wat minder seizoen, wat je ook heel duidelijk zegt. Fantastische afsluiting, denk ik. Betekent dit nu ook automatisch dat HZVV geplaatst is voor de KNVB-beker, de eerste ronde?
1: Voor de voorronde. Eerste
0: ja, dat bedoel ik, bij de amateurs.
1: Precies. De eerste 2 voorrondes zijn nog met de amateurclubs. Net als afgelopen seizoen, hè. Dus we hebben ook al deelgenomen, natuurlijk, vorig jaar ook al. En dus dat zijn ook mooie dingen. Dat is ook, volgens mij was dat ook 25 jaar geleden of zo, dat het bij AZVV gebeurd is, dat de KNVB een beetje speelde. Dus dat is ook weer iets moois wat we de ploeg weer mee kunnen geven, ook richting het nieuwe seizoen.
0: Zeker. Nou, dank in ieder geval voor je reactie. Heel fijn. Ik hoor nog een beetje je stem dat het erg laat is geweest. En misschien heb je nog wel hele kleine oogjes, maar dat kan ik niet zien in ieder geval. Geniet van dit succes. Maak er in half juni een mooie afsluiting van. Geniet van de zomer en dan op naar een nieuw seizoen bij een nieuwe club. Dank in ieder geval, Bram, voor jouw... voor de tijd die je hebt besteed aan ons om ons te woord te staan. Dank in ieder geval.
1: Ja hoor, graag gedaan. Heel bedankt. Doei.
0: We hoorden de trainer van HZVV, Bram Vrijen, die gisteren met zijn ploeg in Haren beslag wist te leggen op de Noordelijke Districtsbeker in de wedstrijd tegen het Friese Surhuiste Veen. Ik kijk op de klok en dan is het 14:26. Wij gaan beginnen met na-competitievoetbal, oftewel promotievoetbal, naar de 3e klasse. En als het goed is, hoor jij mee, Jan.
2: Ja, ik hoor je luid en duidelijk.
0: Heel fijn. Na-competitie, ja, daar eindigt altijd de competitie mee, hè? We hebben dit jaar niet zoveel.
2: Nee, het is een beetje mager. Ja, en dat was ook nog een verrassing ook. Van ik denk, ik ben er klaar mee. Maar helemaal de laatste dag. Gelijke doelsaldo. Gelijk aantal punten. Ja. Gelijke doelsaldo. Maar meer gescoord. En daardoor uiteindelijk, omdat bij een tegenstander in de laatste minuut nog een treffer in ging, plaatste Helms in nood. Dus het was echt last minute gevalletje.
0: Ja,
2: en dat vandaar de tegenstander Bagres uit een andere 4e klasse. Ja, en als je zo naar de cijfers kijkt, indrukwekkend. Dan zou je zeggen, nou helemaal thuis kunnen blijven, maar zulke wedstrijden zijn wedstrijden op zichzelf. Bagres 76 keer gescoord, maar geen kampioen. En dat kon dan de tweede periode totaal verkloot hebben. De eerste periode stond men ruim bovenaan. En Assen lag duidelijk op achterstand. Assen had ook geklopt gekregen met 4-0 te nagaan. En de andere partij werd trouwens in Assen 2-1. Maar Bagres verkloten de tweede periode. Onder andere door 1 wedstrijd, thuiswedstrijd, te verliezen. Tegen de onderste VCG. 8 punten, waarvan 3 bij de Bagres. Dat is ook voetbal. Daarom zeg je, ja, je kunt er altijd voor spelen. Wie weet krijg je vandaag weer zo'n aparte uitslag. Maar als je naar de cijfers kijkt, dan mag Bagres toch iets hoger ingeschat worden. Maar goed, 2e klasse, 2e, 4e klasse, mensen ook niet met elkaar te vergelijken. We zullen het zien vanmiddag. Allemaal neutrale mensen vandaag. De scheidsrechter, nou ja, die is normaal wel neutraal. Dat is Robert Zuur. En hij heeft 2 assistenten, neutrale Erik Wieringa en Jan Zagers. Elem start met Tibben op het doel. Doldersen, Boas, Zin Doldersen, Marzo Koops, Wesley Boertien, Peter Kroesen, Tim Bos, Damon Doldersen, Patrick Metzela, Jury Benemens, Rick Prey. Men heeft ook een redelijk aantal op de bank zitten. Ruben Bos, Glenn Kickert, Jordi Gritters, Emil Njekul, Raymond Koekoek, Noah Pater, Raymond Smit. Dus de trainer heeft genoeg mogelijkheden om te wisselen. En misschien is dat ook wel noodzakelijk met dit weertje, want het is bepaald weer niet koud en kunstgras warmt altijd extra op. Ja, de trainer, die Erwin Robin Sikken neemt... ze heeft de laatste wedstrijd bij Elim. Ja, tenzij Elim natuurlijk wint. Dan gaan we nog een partijtje verder. Die verlaat Elim. En Elim nu nog vierde klasse. Stel voor dat Elim erin slaagt derde klasse te worden. Nou, dan verlaat hij dus een derde klasse. Gaat hij naar CSC. Nu nog derde klasse. Maar die moet degradatievoetbal spelen. Dus als CSC dat niet redt... krijg je wisseling van derde, vierde klasse... dan heeft deze trainer weer een vierde klasser... en hij heeft een vierde klasse verlaten... en misschien verlaat hij een derde klasser... en bij CSC komt hij dan bij een vierde klasse. Dus dat is wel een interessante iets voor deze trainer... een tweeslachtigheid, denk ik, van de bovenste plank. Maar goed, hij moet maar afwachten wat het allemaal gebeurt. Nou, je noemde net al de tijd. Ik denk nog twee minuutjes. Dan beginnen we met de wedstrijd die Bagres tegen Elim.
0: Ja, Bagres Elim dus. Waar wordt die gespeeld?
2: In Bagres, op het nieuwe complex van Bagres, dus niet op een neutraal terrein.
0: Nee,
2: dat is de volgende wedstrijd wel. Als de winnaar die gaat door en die krijgt een nieuwe tegenstander, een Friese, iemand uit Friesland. En dat is wel op neutrale terrein, maar de Bagres mag vandaag thuis voetballen.
0: Ja, die
2: en dat heeft met welke periode hij gewonnen heeft, daar heeft het mee te maken.
0: Neem ons even mee, het wordt gelijk. Wat gaan we dan doen?
2: Dan gaan we verlengen.
0: En wat gaan we dan doen?
2: Als het dan nog gelijk is...
0: Dan gaan we penalties nemen.
2: Ja, dan gaan we penalties
0: nemen. En moet dus een winnaar komen.
2: Net zo lang door tot er een beslissing valt vandaag.
0: Want de finale wordt gespeeld op 6 juni?
2: Ja, volgende week inderdaad.
0: Dus dan...
2: We hebben misschien nog een staartje, maar eventueel niet. Dat zullen we zien. En je vraagt helemaal niet, als de panelschieten afgelopen is, wat er dan gebeurt. Vandaag gaan wij nog even door. Van dit seizoen voor ons afgelopen. Dus dat betekent dat we even rijkelijk afsluiten vanmiddag.
0: Dat is heel fijn om te horen in ieder geval. Ja, dan is het seizoen afgelopen. Maar zover is het nog niet. Want hebben vanmiddag nog heel veel sport. We hebben straks ook nog Zuidwolde tegen Ente Vooruit. Dat zijn onze collega's van DNO. Die gaan we ook meenemen. En we hebben om 15:30 nog live korfbal. En dat lijkt ook wel een mooie wedstrijd. Als ik zo naar buiten kijk. Heerlijk weer. Het zonnetje schijnt hier bij jou in Bagres ook. Daar in Emmen.
2: Ja, het zonnetje schijnt meestal. Af en toe een wolkje ervoor. En dan is het, als de zon schijnt, heeft het wel tot gevolg gehad dat wij even een schaduwplekje hebben opgezocht. Want we hebben even in het zonnetje gezeten. En dan met de pit op, dan verbrand je de kaders niet. Maar dat broeit toch wat meer als dat je met de bloot hoofd. En we zitten nu met bloot hoofd, dus dat ventileert wat beter.
0: Heel goed.
2: Wij schuiven mee in de schaduw vanmiddag. En hopen dan nog wel bij de cornervlag in het veld te zitten, maar we zullen het zien.
0: Heel verstandig. We komen zo bij jou terug als er is afgetrapt en dan gaan we horen hoe Elim de wedstrijd begint.
2: Oké.

0: wel werd gezegd. Weinig mensen hadden erop gerekend dat Elim nog een wedstrijd zou gaan spelen. Maar ja, vandaag speelt het in Bargeres. En is er inmiddels afgetrapt, Jan?
1: Nee, de bal ligt wel op de stip en Elim mag aftrappen. En de scheidsrechter Zuur uit Stadskanaal geeft nu de bal vrij. En dat betekent dat we met de partij Bargeres tegen Elim zijn gestart. Nou, omdat de bal goed teruggespeeld wordt door Elim, want dat gebeurt tegenwoordig met de aftrappen, is Elim in balbezit gebleven en gaan ze naar voren. Bal teruggespeeld op de kop van het strafschopgebied door Bargeres. Balletje aan de linkerkant, dan kan dat denk ik wel uitverdedigd worden. Klopt, bal lang de linkerkant gespeeld. En naar aanvoerder Rob van de Graaf. Rob de Graaf verliest de bal. En Elim heeft de bal door middel van Jury Benjamins. En dan wordt even rustig rondgespeeld in de achterlinie. En door Boutin, die legt hem verder dwars. En dan gaat de bal naar voren. Lang, doorgekopt. Ja, goed doorgekopt. En dan kan uitgehaald worden misschien. Door Tim Bos. Tim Bos die wacht al lang. En maar de eerste corner is wel een feit voor Elim. Of hij gaat net voor de vlag langs. Dat zou ook nog kunnen. Even kijken hoe de mensen gaan staan. Nou, die verwachten in ieder geval, als het een ingooi, een stevige ingooi. Want men staat allemaal in het strafgebied, net alsof er een corner komt. Maar het is wel een ingooi. Bal teruggegooid. Daarop Koops. Koops. Kan Koops er wat mee? Koops die scherpt de bal af. Het wordt wat moeilijk, denk ik. De bal uit naar Boas Doldersen. Maar nu heeft Bargeres de bal te pakken. Boetie geeft hem een geweldige lichting in het strafgebied van Bargeres. En daar loopt dan weer Tim Bos. Tim Bos die gaat dan aan de linkerkant. Geeft hem onmiddellijk voor. En de bal vliegt achter. Ook niet aangeraakt. En zodoende een doeltrap voor de keeper van Bargeres. En dat is Tent. Gespeeld. Anderhalve minuut. Nou, u heeft het meegekregen. Niet gescoord. Dus 0-0.

0: zit lekker ritme in, lekker tempo van Shaking Stevens. Zit er ook een lekker tempo daarin bij jou, Jan?
1: Ja, beslist wel. En ik ben ook al even bij het spelletje betrokken geweest met een 1-2'tje. Alleen dat betekent dat de bal buiten de lijn is. En vervolgens mocht de Bagares ingooien. Ja, helemaal goed uit de startblokken, direct druk zettend. Maar vervolgens hebben we toch een paar minuten weer de Bagares gehad. Die meer balbezit had. Maar nu is Elem weer aan de beurt. Dus het gaat voorlopig een lekkere heen en weer op dit veld. De hoge bal daar van Juri Benjamins, die zo naar patent gaat. Dat was denk ik een noodtrap, want hij werd onmiddellijk dwars gezeten door Tent. En niet de keeper Tent, maar de speler Tent. Aan de rechterkant, Visser voor Bagares. En speel de bal even terug op eigen helft. Nu gaan we net over de middenlijn. En dan wordt gekeken al om waar naartoe. Ik denk naar de linkerkant, want dan staat Gierveld al een poosje vrij. Ja, die krijgt hem ook. Hij legt hem verkeerd terug. En dat betekent dat Elen de bal over kan nemen door middel nu van Kroesen in het midden gespeeld richting Metselaar. Metselaar gooit hem verder op links. En eens kijken of nu we gaan zelfs het strafschopgebied in door middel van Tim Bosch. Maar Tim Bosch is uiteindelijk toch de bal kwijt. En dat betekent dat, de herovering van de kant van Elen. Bal in het strafschopgebied. Verdedigd daardoor de Gierveld van Bagares. En uiteindelijk komt de Bagares er verder uit. Hoewel, de paas is minder, denk ik. Ja, die wordt onderschept door Boas Doldersen. En dan is het uiteindelijk Koopsteen in het strafgebied en brengt in de mogelijkheid. Oh, dat was een Metselaar. Werd helemaal vrijgezet voor de keeper van Bagares. Die was wat aan de hoge kant. En waardoor moest hij hem direct nemen in die stand. Maar de bal vloog over het doel. Dus de eerste dikke mogelijkheid, laten we zo maar noemen, voor Elem. Maar de bal wordt helaas van Elem over het doel geschoten. En dat betekent dat daar in dit geval Bagares ontsnapte. Gespeeld. Bijna 7 minuten. Stand 0-0.

0: heeft er lekker de muziek bij gevonden. Blondie, Hearts of Glass. Om 3 uur wordt er afgetrapt. En dan gaan onze collega's van DNO in de uitzending brengen. Want dan speelt Zuidwolde tegen Ente thuis. Ente vooruit moet ik zeggen. Voor de herkansing. Klopt dat, Jos?
1: Ja, dat klopt helemaal.
0: En wat voor herkansing is dat?
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, fijn dat jij in de uitzending bent. Dat we elkaar... Ja, wij spreken elkaar voor het eerst, maar dat zal in de toekomst wel wat vaker gebeuren. Want ja, de omroepen moeten in de toekomst gaan samenwerken. Dus dat is niet alleen DNO, maar ook Meppel, Hogeveen, Staphos valt er voor mij nog onder. En ik vergeet er volgens mij één, maar dat weet ik niet helemaal zeker.
1: Ja, Roveen, maar Staphos en Roveen maken onderdeel precies, uit van DNO. Ja. En ik heb inderdaad begrepen dat Hogeveen en Meppel en DNO... op korte termijn gaan samenwerken en dat ook de sportprogramma's in elkaar geschoven gaan worden.
0: Ja, precies. Ja, dus we gaan zien wat de toekomst brengt. Hè? Dat is ook
1: een
0: zo.
1: Een soort pre-out gaan doen om te kijken of dat bevalt of niet bevalt.
0: Een pre-out, heel goed. Gaan we doen. FC Zuidwolde eindigde als tweede in de derde klasse O-Oost en was al weken zeker van deelname aan de nacompetitie. De ploeg draaide een redelijk goed seizoen, mogen we stellen, met een knappe tweede plaats. Een tegenvaller was dat het trainer André Mulder moest stoppen, wegens gezondheidsproblemen. Dus ja, toch een beetje een seizoen waar veel gebeurd is, of niet?
1: Ja, zeker een seizoen waar heel veel gebeurd is. Als je begint om te kijken naar de start was niet geweldig met de twee wedstrijden. De eerste nederlaag tegen promovendus Serenbroek, waar Zuidwolde tegen alle gewoonte in al 6 doelpunten om de oren kreeg. De tweede wedstrijd op het allerlaatste moment nog een punt haalde uit bij Devensvaart. Maar toen begon het te lopen, begon het te draaien. Het was in eerste instantie nog niet dat het gelijk tot overwinningen leidde. Maar uiteindelijk ging dat wel komen. En dat bracht ook met zich mee dat de tweede periode al redelijk snel behaald werd. Met nog 7-8 wedstrijden te spelen in de competitie. Ja, inderdaad jammer dat André Mulder vanwege gezondheidsreden af had moeten haken. Het is altijd vervelend als dat de reden is waarom je als trainer moet stoppen. Maar de technische commissie had snel weer invulling gevonden middels Rick Mulder, wellicht bekend ook in het Hogeveense, die het stokje overgenomen heeft en die in eerste instantie de honneurs waarnam voor en het restant van de competitie en de na-competitie waar we nu aan gaan beginnen. Maar inmiddels ook al een extra seizoen eraan verbonden heb. Want ook volgend seizoen zal ik trainer zijn hier in Zuidwolde.
0: Volgend seizoen miste FC Zuidwolde de promotie door een nederlaag tegen Losser. En de ploeg hoopt op deze keer natuurlijk wel te promoveren. En het staat hier, een horde is de derde klasse Ente vooruit. Dat werd vierde in de derde klasse 3M Oost. Gaat dit echt een horde worden vanmiddag?
1: Ik denk dat elke wedstrijd in de na-competitie, vooral op ploegen die daar spelen, dat hordes zijn. Want het zijn knock-out wedstrijden. Als je verliest, dan lig je eruit, dan zit het seizoen erop. Win je, dan mag je nog een ronde verder. Win je nog een keer, dan mag je de finale mag je spelen. Dat heeft Zuidwolde vorig seizoen dus meegemaakt, waarbij het helaas in de allerlaatste wedstrijd, dat was op neutraal terrein in Hellendoorn, eigenlijk kansloos van Losser verloren. Niet omdat Losser zo'n goede ploeg was, dat had wel een goede ploeg hoor, daar ging het niet om. Maar Zuidwolde een van de slechtste wedstrijden speelde. Ja, ik denk dat de ploeg wat dat betreft uit is op revanche. En dat zij ook nu opnieuw in de na-competitie willen laten zien dat ze er klaar voor zijn om die stap hoger te maken. Maar dat betekent wel dat je 3 wedstrijden moet winnen. En vandaag dus de eerste wedstrijd, je gaf het al aan tegen Ente vooruit. Uit het plaatselijke dorpje.
0: Maar waar wordt gespeeld?
1: Op Wolteringslag in Zuidwolde.
0: In Zuidwolde, dus ze spelen thuis. Is dat een voordeel?
1: Ja, nou ja, dat is het voordeel dat als je als hoogste periodekampioen eindigt, dan heb je in ieder geval de eerste wedstrijd het thuisvoordeel. Red je de eerste wedstrijd, ga je door. Heb je ook de tweede ronde het thuisvoordeel. Dus dat is wel plezierig om dat in ieder geval te hebben. Ja. Ja, en de allerlaatste wedstrijd, als je dat redden mag, dat is op neutraal terrein.
0: Ja, want bij winst treft Zuidwolde op 6 juni, dat is volgende week, de winnaar van B-Quick. 28 en dan is uiteindelijk de finale op 13 juni. Maar goed, dat is een heel eind.
1: Dat is een heel eind weg. En er moet er nog heel wat gebeuren om dat zover voor elkaar te krijgen. Maar ik denk dat de ploeg er wel klaar voor is. De mannen die zijn denk ik ook gretig genoeg om te kijken of ze die stap ook kunnen gaan maken. Maar ja, het is en blijft afhankelijk van de dag, de vorm van de dag. Soms heb je daar ook een klein beetje geluk bij nodig. En gezien het feit dat het om een knock-out wedstrijd gaat, hè, het is geen competitieverband meer waarbij je echt kunt gaan spelen om de punten. Het is in die zin gewoon alles of niets. Ja, we zullen dadelijk tegen een uur of 5 gaan zien of Zuidwolde inderdaad de tweede ronde van de na-competitie gaat bereiken.
0: Mogen we zeggen dat Zuidwolde de favoriet is vanmiddag?
1: Ja, dat vind ik lastig om te zeggen, want ik ken de ploeg Entervreut eigenlijk niet. Behalve dat ze vorig jaar ook in de na-competitie zaten. En in de eerste ronde verloren van Roveen, of voor Zuidwolde, een bekende ploeg. Daar zitten ze al jarenlang mee in de competitie. Ik kan de kracht eigenlijk niet goed inschatten. Maar als ik kijk naar de stand op de ranglijst, ze zijn dus als vierde geëindigd. De laatste geclasseerde periodekampioen. Ja, ik denk wel dat er voor Zuidwolde kansen liggen om vandaag Entervreut te verslaan. Dat denk ik zeker.
0: Wat kun je zeggen over de bezetting van Zuidwolde?
1: Nou, Zuidwolde is redelijk of sterker, niet helemaal, want ik weet niet of je van de week nog een of andere podcast hebt gevolgd waar ook Giovanni van Dijk in zat, die aangaf, hè, de spits van Zuidwolde, die aangaf dat hij enorm veel zin had aan de na-competitie. Ja, die heeft helaas af moeten haken vanwege een knieblessure, dus die zal vandaag sowieso niet in de opstelling staan. En dat is toch wel een klein beetje een aderlating voor Zuidwolde, met name ook omdat hij de laatste wedstrijden behoorlijk op dreef was. Maar aan de andere kant heeft trainer Rick Mulder nog voldoende spelers achter de hand om en te kunnen starten en ook nog met mensen op de bank. De gastatten gaan vandaag op doel. Doelman Sjors van der Weijden. De achterhoede wordt gevormd door Zivion Jababu, Sander Adema, Julian Adema in het centrum en Steven Berghuis. Het middenveld, Nick Vredenborg, Tom Leerdam, Lars Mulder en Tom Buitendorp. En de voorhoede wordt gevormd door Gerluc Pol en Maurice Tinholt. En dan heeft hij ook nog een zestal spelers op de bank die nog ingebracht kunnen worden, voor zover dat nodig mocht zijn.
0: Nou ja, we gaan het in ieder geval meemaken. Het is in ieder geval een wedstrijd waar een winnaar uitkomt. Dus er zal zeker heel veel strijd zijn. Vanaf 3:00 de wedstrijd dus in Zuidwolde. FC Zuidwolde tegen Entervreut. En dan komen we regelmatig bij jou terug, Wolfs Jos.
1: Prima.
0: We gaan nu schakelen naar Bagres in Emmen. Ja, dat is dicht bij huis, denk ik, Jan. Hoe is het met Helm?
2: Het is hier nog steeds 0-0 en inderdaad Bagres. Ik woon dan in het centrum, nou, het is 4 kilometer. En vandaar dat de vrouwen ook al zeiden een knopje koffie erachter op de snelbellen, ga maar op de fiets. Ik zei, nou, daar heb ik niet zoveel zin aan, dus ik heb de auto maar gepakt. Dus, maar goed, het had gekund. Het is een paar keer de pedalen rond en ben je erin. Het is mooi weer. Maar uiteindelijk hebben we, omdat we ook twee stoeltjes mee moeten hebben, of meenemen, hebben we maar voor de auto gekozen. Maar in ieder geval weer even een corner voor Bagres. Moeten we even volgen bij de tweede paal. Bal wordt wel gekopt, maar die vliegt bij het doel langs. En dat betekent geen gevaar voor Elen. Ja, Elen de laatste 5 minuten toch 2-3 keer ontsnapt. Net een teentje tekort bij Bagres. Of net even een verkeerd stuitertje de bal op het laatste moment. Maar ze zijn wel verdubbeld dicht bij een doelpunt een paar keer geweest. Daar staat tegenover dat er denk ik 1 uitval geweest is van Elen in de tijd. En dat was Tim Bos. Werd op de kop van het strafschopgebied vrijgezet. Maar dat was ook al een keer eerder zo. Alleen Tim die wil dan die bal naar binnen halen. En dat heeft die verdediger heel goed in de gaten. En is de bal weg.

Bal naar de rechterkant van Bagares. Visser staat helemaal vrij. Visser speelt hem diep. Tenminste, dat probeerde hij. Maar daar zat een Elam speler tussen. Dat was Sven Doldersum. En die schiet via een tegenstander vol met de bal over de zijlijn. En dat betekent dat hij gewoon mag ingooien. We zijn nog wat diep op de helft van Elam. Ja, wanneer gaan we gooien? Dat is een hele goede vraag. Nou wordt er gegooid en wordt gekopt. En wie gaat er nou met die bal vandoor? Ik denk dat Bagares uiteindelijk. Ja, dat is dan Dylan de Graaf en die speelt de bal even terug. En dat betekent dat op eigen helft Bagares weer de combinatie kan zoeken. De bal wordt breed gelegd door Boer. En Boer die speelde net op Gierveld. En Gierveld die plaatste midden op Westra. Nou weer op eigen helft. Nu gaan we weer over de middenlijn. Maar de bal gaat terug. En dat betekent dat Bagares weer op eigen helft is. En nu gaan we weer over de middenlijn. En als de bal terug gaat, zijn we weer op eigen helft van de Bagares. Ik kijk eens even. Ja hoor, dat gaat gebeuren. Ja, nou dan hebben we 4-5 basis gehad. En per saldo is het resultaat 0. Behalve dan dat je nog balbezit hebt. En dat is tegenwoordig heel belangrijk. Dat je balbezit houdt. Nou, en Bagares weer op eigen helft. En nu gaan we dan naar voren. Balletje wat diep gespeeld. En de speler die naar voren speelde was Westra. Maar die bal wordt onderbroken. En dat betekent de hele met dus mag proberen. Nou, daar was bijna Kroesen aan de bal gekomen. Omdat de speler van Bagares dat wat onderschatte. Waar de bal bleef. En, maar nu gaat de Bagares weer. Bagares over de middenlijn. En dat is weer Westra. Westra speelt de bal aan de linkerkant. En een balletje terug op Frank de Boer. Frank Boer helemaal naar rechts. En daar staat Fitser weer helemaal vrij. En die sluit weer mee aan. Buitenom. Ja, dat kennen we. Je kent hem al jaren wat dat betreft dat hij in Bagares voetbalt. Dat is hetzelfde geintje. Van de manneke is heel snel. En dan komt hij mee op. En de rechterkant buitenom. Voorzet. Alleen de voorzet mislukte totaal in dit geval. We hebben gezeuld. 21 minuten. Zou ik benieuwen of we zo een drinkpauze krijgen. We zullen wel zien. En de stand is 0-0.

0: ben ik nooit alleen.
1: Miss Montreal. Door de wind. En op de achtergrond horen we inmiddels alweer de eindtune van Sportlokaal. Betekent dat wij een uur sporten.

sport op hebben zitten. En daar hebben we eigenlijk nog niet zo heel veel in gedaan. Ja, we zijn natuurlijk, we hebben afgetrapt bij de wedstrijd Bagres tegen Elim. We gaan uiteraard zometeen naar het nieuws direct schakelen met onze verslaggever Jan Haak, die daar te plek is en ons natuurlijk meeneemt. Ja, het is na competitievoetbal, betekent dat we wedstrijden hebben waar altijd een winnaar komt. En dan vanaf 3 uur wordt er ook afgetrapt in Zuidwolde. We hoorden zojuist Jos Wassens over de wedstrijd tegen Ente vooruit. En daar geldt eveneens ook het credo. Er zal een winnaar moeten komen. Dus het zij een verlenging, het zij dan strafschoppen nemen. En ja, dat is altijd heel veel spanning. Brengt dat met zich mee en nou, natuurlijk ook een mooi spektakel. We spraken ook natuurlijk met Bram Vrijen, de trainer van HZVV. Hij klopt nog een beetje slaperig, laten we het daarop houden. Het was gisteravond erg laat geworden natuurlijk bij de winst in de bekerfinale tegen Surhuis de Veen. Fantastisch resultaat. En ja, een mooie manier om geschiedenis te schrijven en dan afscheid te nemen. Over 2 weken gaat men ook formeel afscheid nemen van spelers en ook van de trainer. Dus dat is in ieder geval een mooi gebaar. En in het volgende uur gaat u er vast voor zitten. Om 2:30 gaan we ook korfbal live nemen. Gaan we regelmatig schakelen met Wolter van der Haar. Want dan speelt Elko thuis tegen Rianta. Dus ja, veel om te blijven luisteren. We gaan nu op naar het journaal van 3 uur.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 3 uur.
2: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Het gaat onder meer om slangen, hagedissen, schildpadden en andere bijzondere diersoorten. Veel dieren zouden in slechte omstandigheden zijn gehouden. De eigenaar is aangehouden. De dieren zijn weggehaald en worden nu op verschillende locaties verzorgd. Unilever trekt ruim $270 miljoen uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Daar wordt onder meer gewerkt aan nieuwe verzorgingsproducten, verpakkingen en toepassingen met kunstmatige intelligentie. Het centrum moet in 2029 openen en biedt straks werk aan zo'n 300 mensen. Volgens Unilever moet die investering helpen om nieuwe producten sneller op de markt te brengen. Op Curaçao staat alles in het teken van het komende WK voetbal. In Willemstad kleuren gebouwen, bruggen en straten blauw voor een groot supportersfestival rond het nationale elftal. Voor het eerst in de geschiedenis doet Curaçao mee aan een wereldkampioenschap voetbal. Op het eiland overheerst vooral trots. Veel inwoners zien de WK-deelname als een kans om Curaçao aan de wereld te laten zien. En wie goedkoop met de trein naar Parijs wil, krijgt er vanaf december een nieuwe optie bij. De maatschappij GoVolta gaat rechtstreeks rijden tussen Amsterdam en de Franse hoofdstad. De reis duurt ruim 7 uur en is daarmee een stuk langzamer dan de Eurostar. Er staat tegenover dat kaartjes al vanaf €19 worden aangeboden. En tot zover het nieuws. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden.

bij knooppunt Deel, die dicht is. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt De Nieuwe Meer, zo'n 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten en Woerden, een kwartier vertraging na een ongeluk, maar de rijbaan is daar weer vrij. Op de A27 van

0: A16 en de A15. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Wij zijn DNO. Vanuit Drenthe en Overijssel, DNO Sport.

0: Goedemiddag en welkom bij het tweede uur van Sportlokaal. Op zaterdag 30 mei om 2:30 is er afgetrapt tussen Bagres en Elen. We gaan eerst schakelen naar Jan. Jan, hoe staat het op dit moment er bij jou voor?
1: Nou, we hebben de drinkpauze gehad. We spelen 30 minuten. En wat het allerbelangrijkste is, er is gescoord. En wel, Elen. In de 26e minuut kwam Elen er weer eens uit. En Kroesen ronde het perfect af. Zodoende staan we sinds de 26e minuut hier in de Bagares op een stand van 0 tegen 1.
0: 0 tegen 1. En in het kader van ontwikkeling en vernieuwing nemen we vanmiddag ook de wedstrijd van Zuidwolde en te vooruit mee. Dat is onze collega van DNO in Zuidwolde. Ik wou bijna zeggen Hollandsveld, maar daar zitten we meestal. Maar in ieder geval, Zuidwolde is er inmiddels bij jou afgetrapt, Jos. Ik denk dat de spanning zo groot is bij Jos dat er de verbinding even verbroken is. We gaan dat natuurlijk proberen weer te herstellen. Ik kreeg net een bericht van hem binnen. Waarschijnlijk is er iets met... Maar goed, dat gaan we in ieder geval kijken. Nee, dat niet. We proberen in ieder geval weer zo contact te leggen. De wedstrijd wordt zo afgetrapt. En om 3:30 nemen we live korfbal natuurlijk bij. De competitie is nog gaande en vandaag speelt Elko thuis tegen Trianta. Zeker de moeite waard om te blijven luisteren. Sportlokaal vandaag mogelijk gemaakt door techniek en muziek Jan Jansen. Regie is in handen van Anita Jansen en hun presentator is Alexander Stuntenberg.

0: Think I Love You, Chaotic, hoort u. Het eerste nummer in het tweede uur van Sportlokaal. We probeerden net te schakelen naar Zuidwolde. Dat lukte even niet. Als het goed is, hoor je me nu wel, Jos. Klopt dat?
1: Ja, ik hoor je prima.
0: Helemaal goed. Afgetrapt inmiddels. Neem ons mee.
1: Ja, we zijn er net begonnen. We zijn 2 minuten onderweg. En zoals vaak in de wedstrijd, de eerste minuut is het zeker een stuk soort. De wedstrijd is het aftasten om te kijken hoe de posities precies staan, hoe de mensen in het veld staan. En is het even voor beide partijen ook zoeken naar de juiste spelwijze. En ik heb van zijn rol begrepen dat ze in ieder geval met twee aanvallers en met een derde wat hangende voorhoede speler gaan spelen. Ze zijn nu aan balbezit. Aan de linkerkant is het Steven Berghuis die de bal krijgt. En daar wordt Tom Buitendorp in de diepte gestuurd. De 16 meter in. En die heeft een 100% kans. Dat had hij zelf moeten doen. Dat doet hij niet. Hij geeft de bal af. Maar speelt hem achter de ingelopen Maurice Tinholt. Waardoor de mogelijke kans voor Zuidwolde verdwijnt. Dat was de eerste kans van de wedstrijd na 3 minuten spelen. Dan had het ook zomaar 1-0 kunnen staan. Maar ja, dan is het wel belangrijk dat de kansen en de mogelijkheden die je krijgt, en ook het aanspelen van de juiste personen, dat het goed gebeurt. Dat gebeurde niet, waardoor deze kans verdween. We zijn 3 minuten onderweg. Zuidwolde in balbezit. Druk aan het opbouwen via de verdediging, via het middenveld, via Tom Leedam. Waarbij de bal naar Sivian Djababou gaat. Die kijkt naar welke speler hij hem kan spelen. Dat is naar Gianluca Kepol. De speler die vorige week geblesseerd was. Ja, en nu ontstaat er een blessure bij een speler van Ente Vooruit die wat vreemd de bal aanneemt. Het lijkt of hij daarop gaat staan of dat hij een beetje wegglijdt. Maar grijpt naar zijn linkerachterbeen, of rechterachterbeen. Dat is vaak geen goed teken. Kan het zijn dat er sprake is van een hamstringblessure. De verzorger die zit even kijken of de verzorger in het veld komt. Nee, die komt niet in het veld. De nummer 15, Jesse Nijkamp, die staat inmiddels weer. En is het Zuidwolde die aan de rechterkant een vrije trap kan gaan nemen. Nick Vredenborg ontfermt zich daarover. En ja, er zijn genoeg blauwe mensen mee naar voren. En hij is wel iemand die een balletje goed weg kan leggen, ook in de 16 meter. Dus deze nemen we nog even mee om te kijken wat dit Zuidwolde gaat brengen. Het is de vrije bal wordt vrijgegeven door scheidsrechter Braaksma. En kan de bal worden ingebracht in de 16 meter. Maar dat is veel te ver. De bal belandt over de achterlijn. En kan Ente Vooruit een doeltrap gaan nemen. We zijn 4 minuten onderweg op Sportpad Wolkenslag. Tussenstand 0-0.
0: Niemand had er een stuiver voor gegeven, maar het is toch gebeurd. Want Elim speelt vandaag een wedstrijd om een ronde verder te komen. In ieder geval na competitie. Ik denk een half uur gespeeld. Toch wel verrassend, die 0-1, of niet, Jan?
2: Ja, maar die stond niet lang op het scorebord. Van 4 minuten na was de topschutter van Bagrijs. En dat is Zwerink. Die heeft er heel wat in liggen. Die werd met een steekballetje vrijgezet voor de keeper van Elim, Tibben. En die werd keurig omspeeld. En de bal die werd in het netje geschoven. Dus lang heeft Elim er niet van genoten. Want de stand is nu 1-1. Wel geteld 4-5 minuutjes. En toen was het raak voor de Bagrijs. Was slecht verdedigd trouwens. Van nu een bal in de diepte. En daar gaat dan opeens de Graaf alleen weer op de keeper van Elim. En de bal gaat voor langs. Dat was een dot van een kans van Bagrijs aan de linkerkant. Een diepe bal gegeven naar Rob de Graaf. En die zeil omzeilde iedereen. Ook de keeper met die bal. Maar die ging bij de tweede paal langs aan de buitenkant. En dat betekent dat deze mogelijkheid voorbij is. En daarom snapt nu weer Elim. En zo gezegd Zwerink, de topschutter, even te veel vrijgelaten. En daarom 1-1. En ik denk wel verdiend van Persaldo brengt Bagrijs iets meer als Elim. Maar Elim heeft wel aan de leiding gestaan. Dan gaat Tim Bossers weer. En weer op een kansloze missie. Ja, hij heeft vaak even de bal te pakken. En vervolgens is hij hem ook even snel weer kwijt. Dat is een stukje ondankbaar werk tot op heden. Hoewel hij in 2 situaties beter had kunnen knallen in 1 keer. In plaats van te proberen 2 man uit te tikken door de bal even achter zich langs te halen. Ja, dat is nou 2 keer mislukt. Dus misschien dat die 3e keer, als die er komt, wel in 1 keer uithaalt. Nou, Bagrijs probeert het dus weer met Frank Boer. Frank Boer gooit hem helemaal naar de rechterkant. Visser, daar is hij weer. En die gaat weer buitenom. Die gaat weer op snelheid. Die gaat weer versnellen en geeft nu de bal aan de rechterkant. En daar liep even Tent. Niet de keepertent, maar de andere tent. En dat brengt Bagrijs weer bij het strafschopgebied. Bal weer naar Zwerink. En die staat weer vrij. Die legt hem breed. En de bal nu naar de linker. kant gespeeld. Ja, de Bagres kan het weer breken. Dat is dan de Graaf weer. De Graaf is even zijn tegenstander kwijt. Maar de speler van Elem stelt zich en die roeit de bal naar voren. En eens kijken of nu, ja, weer ten Bos. Ja, in tweede instantie kwijt hij hem terug. Hij was hem weer kwijt. En nu heeft hij hem nog steeds al struikelend, vallend. Ja, hij krijgt toch de bal nog weer bij een tegenstander. Dat betekent dat Elem richting het strafgebied kan. Metselaar wordt even vastgehouden en weet er een corner uit te slepen, denk ik. Ja, inderdaad. En dat is volgens mij de eerste voor Elem. Terwijl de Bagres al een hand vol heeft gehad. Eens kijken of dat nu wat brengt. Of Boutin mee naar voren gaat als een lange man. Ja, die sloft daar inmiddels wel naartoe. Ook Koops van de verdedigende linie naar voren. Ook onze vriend, even kijken, Prey, die gaat daar ook bij staan. Die is ook vrij lang. Dus de lange mensen vanuit de verdediging nu naar voren. En draaien de bal. Dus dat wordt wel interessant. Tenminste, als die goed geraakt wordt. Dan komt hij richting tweede paal. En de keeper kan daar net bij. Maar hij heeft wel zo uitverdedigd dat Bagres er onmiddellijk tussenuit kan. En het zal toch niet zo bij zijn dat, ja, dat zou maar eens een gele printje zijn. Nou, en dat is een gele print voor Kroesen. Van de Bagres kwam eruit. En Kroesen zag geen andere mogelijkheid om even de uitbrekende speler van de Bagres vast te houden. En een terechte gele kaart. Een paar minuutjes voor de rust. 41ste minuut maken we er maar van. En een vrije bal voor Bagres. Nou, voorbij gehelft. En dat betekent voorlopig geen gevaar, maar het kan snel gebeuren. Gespeeld hier een 42 minuten. Dus we gaan redelijk naar de rust toe. Geen onderbrekingen volgens mij. Nee, dus het zal zo rust zijn. Stand 1 tegen 1.
0: 1 tegen 1 dus daar in Bagres. Nou, Zuidwolde, dat hebben we net gehoord. Hoe daar de stand is, om 3:30 wordt er gespeeld. Elko tegen Trianta. Een mooie derby, denk ik. Of niet, Wolter? Daar gaat volgens mij iets mis met de verbinding. We gaan dat in ieder geval weer proberen. Ik denk dat we dat eerst even op gaan lossen door te schakelen naar Jan. Om te horen of er een reactie komt van Elem op de 1-1.
2: Ja, nou, dan zullen we eens kijken. Ja, die reactie was snel op 1-0, 1-1. En dat is al bijna een kwartiertje geleden. En dat betekent dat wij, de kans groot is dat we gaan rusten met 1 tegen 1. Hoewel dat een verdomd gevaarlijk uitspraak is. Omdat ik vaak genoeg gezien heb dat in de naspeeltijd van de eerste helft toch nog 1-1 geprutst werd. En in ieder geval zal Bagres daar dichterbij zijn. Want die is nu weer in de aanval. En dus in balbezit. Bal weer teruggegeven op eigen helft. En dan kan via middel van Westra de bal over de middenlijn. Ja, dat gebeurt dan ook. Van de boer naar de rechterkant. Kijk, daar is Visser weer helemaal als spuiten opgetrokken en opgedoken. En die zet hem ook onmiddellijk voor op een voet van Prey. En dat betekent dat Helem komt er nog uit. Die bal komt toevallig bij een Helem speler Tre. En Kroesen die verprust de bal daar. En dat betekent dat opnieuw Bagres in balbezit is. En dat is door middel van de Graaf. Maar de bal is weer nu op de helft van Bagres. Lange bal nog even. Naar de linkerkant kan die aangenomen worden. Ja, inderdaad. En nu is even de vraag wat daar gebeurd is. De scheidsrechter geeft daar een vrije bal, denk ik, voor de speler. En dat is Boutin van Elem, omdat hij gevloerd werd door de Graaf. Om die leed balverlies. En die denk ik, vloer de boel maar eens even. Dan kan Elem niet in de aanval trekken. Te spelen nog een dikke minuut. En eens kijken wat dan nog brengt in de eerste helft. Bal doorgekopt en de verdediging beland van Bagres nu. En daar is dan Gierveld het dichtst bij. Gierveld krijgt hem dan ook. En die speelt hem in het midden. Nou, dan gaan we weer een potje rondspelen, denk ik. Kijk, ja, Gierveld krijgt hem weer terug. En dan staat dan ook Hummel weer. Of Westra staat weer vrij. Westra, die krijgt hem dan ook weer. Die kijkt, doet en geeft hij een lange bal. Inderdaad. En die gaat in het strafgebied, maar die wordt weggekopt aan de kant van Elem. En wie heeft de tweede bal? Dat is wel Elem, maar dat was volgens mij niet helemaal correct. De speler van Elem schoof zijn tegenstander een best eind vooruit. En dat was toch echt niet reglementair. Maar uiteindelijk mocht dan Bagres ingooien. Dus daar zal de scheidsrechter naar gekeken hebben. Dan gaan we weer aan de rechterkant bij Bagres. En dat is in dit geval, eens even kijken, Boer. Die draait naar binnen. Ja, weer zo'n gevaarlijke steekbal in het strafschopgebied. En dat wordt een geprutst. En dat is ook een overtreding van Zwerink. Dit is een echt een foute beslissing wederom van de scheidsrechter. Want de eerste overtreding was aan de kant, duidelijk aan de kant van Bagares. En nu gefluit hij voor de volgende overtreding. Merkwaardig. Dat hij daarvoor fluit en uiteindelijk Bagares de vrije bal meegeeft. Want de eerste overtreding was duidelijk van de kant van de Bagares. En dat is nou twee keer in het voordeel een foutje gemaakt en het voordeel van de Bagares. Dat is dan even jammer. Want dat was de vorige keer ook al zo. En de grensrechter was trouwens duidelijk met ons eens. Maar onze eerste conclusie dat dat niet klopte van de scheidsrechter. En dan komt die bal. En het zal toch niet zijn dat hij erin vliegt? Nee, gelukkig niet. Dat is dan nog een stukje gerechtigheid. Het is dan Tent die de bal ver over doel heen jast. We voetballen wel 45 minuten inmiddels. Geen onderbrekingen. Dus ik neem aan dat de scheidsrechter zo affluit. Dat wij eens even de benen wagen kunnen nemen. Nou, de bal is nog even voetzie. Nou, daar komt hij dan aan. Wacht de scheidsrechter daarop dat die bal in het spel gebracht wordt om af te fluiten. Want nee, ze pakt daar een minuutje bij. Ik zal niet weten waar die wegkomt. Nee, goed. Dat zal hij zelf het beste weten. Nou, dan mag helemaal nog een keer proberen aan de rechterkant. De bal wordt diep gelegd op Boas Dolsum. Kan hij belopen? Nee, kan niet belopen. En dat betekent keeper Tent de bal weg kan roeien. Maar de tweede bal is weer voor Metselaar. Metselaar voor Elem. Aan de rechterkant kan Metselaar de boel omzeilen inderdaad. En geeft de bal naar de linkerkant. Slechte bal. En nu fluit de scheidsrechter denk ik voor rust. En wij gaan met anderhalf minuut na speeltijd rusten met 1 tegen 1.
0: 1 tegen 1 dus daar in Bagares. Ja, er moet een winnaar komen. Dus we zijn natuurlijk heel benieuwd naar de tweede helft. De eerste helft is al afgetrapt bij Zuidwolde. En te vooruit de stand op dit moment, Jos.
1: 14 minuten onderweg op Boltingenslag en het is Ente Vooruit die op een 1-0 voorsprong is gekomen. Een minuut geleden een afgrijzelijke bal van doelman Sjors van der Weijden die de laatste beide zeiden zo betrouwbaar op het doelpost staat. Die een bal zomaar inlevert bij een voorwaartse van Ente Vooruit. Ik heb niet gezien welk rugnummer het was die het doelpunt maakte. Maar die schoof de bal beheerst in het doel. Waardoor Ente Vooruit na 14 minuten spelen op een 0-1 voorsprong is gekomen. En dat is ja, toch denk ik wel een klein tikje die uitgedeeld wordt door Ente Vooruit aan de ploeg van Zuidwolde. Die moeite heb om de vrijstaande mensen te vinden, die moeite hebben om de juiste passes te geven, waardoor het lastig is om in het spel te komen. Ja, en Ente Vooruit, die speelt met twee aanvallende spitsen die ook snel worden gezocht met een lange bal, via een lange bal. Ja, en die weten wel raad met de bal die hun aangespeeld wordt, waardoor ook het middenveld met een aantal lopende jongens snel aansluiten kan. En daar hebben Zuidwolde zeker in de beginfase enorm veel moeite mee. Maar ja, dan is het natuurlijk wel heel erg zuur dat je op zo'n moment en ook op zo'n manier op een 0-1 achterstand komt. Wat dat betreft nog tijd genoeg om de schade te herstellen en te repareren. Maar wat ik al zei, het zal wel een klein tikje zijn die de ploeg van Zuidwolde boven moet zien te komen. En nu is het weer de voorwaartse van Ente Vooruit, het nummer 7, Job Voortman. Die beste, en ik hoor net dat het ook de doelpuntenmaker is, die veel fysiek in de wedstrijd legt. En Julian Adema veel werk bezorgt om hem van zich af te houden. Het is nu aan de rechterkant een ingooi die Ente Vooruit mag gaan nemen, ongeveer op de 16 meter van Zuidwolde. Dat hebben ze net al een keer eerder gedaan. En daar staat iemand die de bal ver ingooien kan, ver de 16 meter in. Dus dat zijn ook weer momenten waar je goed op moet letten. Daar komt de bal, wordt diep gegooid, de 16 meter in, maar kan worden weggekopt door Steven Berghuis. En dan is het Tom Buitendorp die achter de bal aangaat, die daar niet bij kan. Verdwijnt hij over de zijlijn en mag Ente Vooruit opnieuw een ingooi gaan nemen. Nu iets verder van de 16 meter af. Maar wordt de bal opnieuw richting de 16 meter gegooid, waarbij de nummer 7 opnieuw wordt gezocht, aangespeeld. Een van de gevaarlijkste aanvallers, zeker in de openingsfase, van Ente Vooruit. En daar hebben Zuidwolde enorm moeite mee. En ook het fysieke, de duels. Ente Vooruit schuwt het niet. Zuidwolde is op een aantal gebieden wat dat betreft te lief en te makkelijk. En is het weer Ente Vooruit die de 16 meter in kan. Maar dan rolt de bal over de achterlijn. En kan doelman Sjors van der Weijden de bal in de handen nemen. En hem in het spel gaan brengen via een doeltrap. We zijn ruim 16 minuten onderweg op Boltingenslag. Zuidwolde kijkt tegen een 0-1 achterstand aan.
0: 0-1 dus. En de wedstrijd Bagares Elum, die zit in de rust op dit moment aan de T. Daar zit 1 tegen 1. Om 3:30... is er ook een wedstrijd, en dat is geen voetbal, maar in dit geval korfbal. En dan speelt Elko tegen Trianta. En als we naar de stand kijken, dan is dat best wel verrassend, of niet, Wolter?
3: Ja, dat kun je wel zeggen. Dat is verrassend. Maar ja, wat is verrassend? Het is ook onderlinge prestatie. Dus, want Trianta die staat dan 40 uur lang kop, maar die is dan schijnbaar de onderlinge prestatie net iets beter. Maar qua doelsaldo is Elko dik bovenaan. Maar goed, dat telt dus niet. Maar dit is wel een beslissende wedstrijd. En wat het dan wordt, ja, moeten we afwachten. Ik heb al even met de trainers gesproken. En ja, die zijn allebei hoopvol. En ze willen ook gewoon winnen. En dan, ja, dat is ook een goede doelstelling. Maar goed, en dan in deze tweede klasse. En dan volgende week nog. En dan is het ook alweer gebeurd. Nou, bij Triante spelen in principe dus Walter Neuter. Dan heb ik even zien Jan Kramer, Maartenstam, Demi Prins is niet zeker, Ryan Post, Jonathan Verstegen. En bij Elko, oh nee, wacht, laat ik de Tiffany ten Hoop natuurlijk, Desiree van der Hoop, Amber Leffers en Lente van Weijer. En bij Elko speelt Leroy Alten natuurlijk, Hendry Kessies, Jesse Evenaars, Jijk, Jelmer Deekslag en Tycho Deekslag. Heidi Mager, Blokzaal, Romy Pieters en Mila Wachtmeester en Fabian Wachtmeester. Ik wacht erop. Het weer is weer uitstekend. Er is geen wind, dus je kunt geweldig schieten. Dus ik verwacht
0: veel
3: zeker
0: doelpunten.
3: Weer ja, veel doelpunten.
0: Weet je nog hoe die thuiswedstrijd was?
3: Was 25-24.
0: Ja, maar weet je hoe dat ging? Dat op een gegeven moment Elko zelfs 7 punten voor stond?
3: Ja.
0: Kun je dat nog herinneren?
3: Ja, en toen haalden ze het in en in de slot nu kregen ze een strafworp tegen. Dat hoor ik van meerderen. Zelfs van Peter Brunslot, nou die ken je ook wel, die zei het ook al. Ja, dat was wel heel discutabel. Maar je wint wel de wedstrijd.
0: Ja, en wat verwacht jij vanmiddag? Net zo'n spektakel?
3: Ja. En bij mij is dat klinkt een zeer aan. Je hebt wel weer Walter Neurel terug. Hè? En die is wel algemeen reserve. Ik heb nog even met hem staan te praten net.
0: Mm-hmm.
3: Maar hij is wel belangrijk. Ik heb hem vorige keer zien spelen. Nou, hij was echt belangrijk. Maar ja, goed, als je reserve bent. Maar ja, wat zegt de reserve? En je kunt doordraaien. Dus, bij mij is nog steeds lichtfavoriet toch 11.
0: Jouw lichtfavoriet zelfs? Kijk,
3: ja.
0: Dat is verrassend. Ja. Dus dan zou je eigenlijk verwachten dus dat als Elko vandaag wint... en dan hebben we volgende week nog HNV Elko... en Trianta Stadskanaal, ja, die wedstrijd, dat lijkt me niet zo'n probleem.
3: Nee,
0: want Stadskanaal, dat is een... die uitslag die kun je wel invullen. Hoeveel doelpunten, dat weet je niet. Dus dan is het wel een cruciale wedstrijd vandaag.
3: Ja, zeker. Deze kan belangrijk zijn. Zonder meer. Ik ben ook benieuwd. Maar het is ideaal weer voor de schutters, want omdat er geen wind is. Hè, en ik denk dat het licht in het voordeel is, toch wel dat kunstgras van Elko. Want ik heb vorig jaar ook gezien,
0: mm-hmm.
3: En toen om Elko ook van Trianta. De Trianta stond iedere keer met dat dan rust iedere keer wel voor. En ineens ging Elko met 5 punten afstand en die wonen die wedstrijd. En dan denk ik toch, ja, het kunstgras, het is toch anders. Vraag de voetballers nog.
0: We gaan het in ieder geval zien en horen. Over 3 minuten gaan ze beginnen. En dan komen we regelmatig bij jou aan het horen. Of het een heerlijke, leuke, spannende wedstrijd gaat worden.
3: We wachten er af, Alexander.

0: jou, Bob. Ik denk niet dat het bij jou heel langzaam gaat, Jos. Want Zuidwolde kijkt tegen achterstand aan met 0-1.
1: Nee, langzaam gaat het zeker niet. Alhoewel het afgelopen 2 minuten hebben het spel even stilgelegen. Want scheidsrechter Braaksma die dirigeerde beide ploegen naar de zijkant om even een slok water te nemen. En dat is gezien de omstandigheden. Het is best warm hier op het sportpark. En als je op het kunstgras voetbalt, dan mag je de rust nog een paar graden optellen. Dus in die zin ook begrijpelijk dat er even een drinkpauze werd ingelast. Maar die is voorbij en Zuidwolde is inmiddels weer aan de bal. Maar mist in de eerste 20 minuten echt de overtuiging en de wil om het Enter vooruit lastig te maken. En het doet Enter vooruit, doet dat goed. Die is scherper in de duels. Speelt vrij snel de vrijstaande spelers erin aan die ook ruimte krijgen. Ja, en dan is het gevaarlijk met de opkomende mensen vanaf het middenveld. Het heeft nog niet echt geleid in de afgelopen minuten tot grote kansen. Wat dat betreft speelt het meeste van het spel zich af op het middenveld. Met heel veel, ook vanuit de kant van Zuidwolde, heel veel foute passes op korte afstanden tot het gevolg. En dan is het lastig om in de wedstrijd te komen. Want uiteindelijk moet je dat ritme natuurlijk wel hebben om ook de bal goed weg te kunnen leggen en weg te kunnen gaan zetten. En nu moet Zuidwolde oppassen, want is het weer een uitval vanuit de kant van Ente vooruit. Maar ook die speelt de bal richting de aanvoerder de verkeerde kant op achter de man. En kan Zuidwolde opnieuw beginnen met het bouwen van een aanval. Waarbij aan de linkerkant Tom Buitendorp wordt weggestuurd door Nick Vredenborg. Die probeert een actie te maken met de voorzet. Dat lukt hem inderdaad ook. Maar is het de nummer 10, en ik kan zo niet zien dat het is, de nummer 10, Jelle Swiers van Enter vooruit, die de bal uit de 16 meter kan koppen over de zijlijn. Waarbij het op ter hoogte van het clubhuis een ingooi voor Zuidwolde is. Daar gaat zich over ontfermen Steven Berghuis. En even kijken of dat Zuidwolde wat gaat brengen met een aantal mensen die nu doorschuiven de 16 meter in. Het is een ingooi die vergegeven wordt, waarbij, ja, ik weet niet precies wat er gebeurt. Maar het lijkt op een wat ongelukkige botsing. Of dat Maurice Tinholt ongelukkig een tegenstander van Ente vooruit raakt. Die naar de grond gaat. En de scheidsrechter geeft aan dat in zijn optiek er geen verzorging nodig is. Dus dan zal het uiteindelijk wel meevallen. Maar ligt de speler nog wel steeds geblesseerd op de grond. Dus het spel even onderbroken. En kan Zuidwolde proberen de troepen weer bij elkaar te roepen. En de organisatie weer op te gaan pakken. Want ja, ik heb best heel veel moeite, wat ik al zei, met de manier waarop Ente vooruit speelt. Maar het allerbelangrijkste, dat het niet zelf echt goed in de wedstrijd komt door spelers goed te kunnen bereiken, goed te kunnen benaderen. Waardoor er heel veel balverlies is. En dat, gezien ook de omstandigheden waarin we voetballen, natuurlijk heel veel kracht kost als je elke keer weer opnieuw achter die bal aan moet. Nu is het een diepe bal die gegeven wordt door Ente vooruit, maar die kan wel onderschept worden door Steven Berghuis. Waardoor Zuidwolde vanaf eigen helft opnieuw kan beginnen aan een opbouw. Dat gebeurt via Xander Adema, die aan de rechterkant Sirian Diababu weet te bereiken. Die een bal diep speelt naar de diepgelopen Tom Buitendorp. Maar dan wordt de bal aan de verkeerde kant gespeeld. Maakt hij ook nog een overtreding op de verdediger van Ente vooruit. Waardoor Ente vooruit richting de 16 meter een vrije bal mag gaan nemen. Zuidwolde is op zoek naar de juiste spelwijze. Is op zoek naar de juiste manier van spelen. Dat lukt nog niet erg. Waardoor het na 25 minuten hier op Boltingenslag nog steeds tegen een 0-1 achterstand aankijkt.
0: 0-1 in ieder geval. Dus Zuidwolde zal wat moeten. Willen ze nog een ronde verder komen. Het is zondag vandaag. Windstil. Dus veel doelpunten. Wolter, inmiddels begonnen.
2: Ja, heb je mee, Alexander?
0: Ja, ik heb het tegen jou.
2: Ja, het is net begonnen, wel een goede minuut. We hebben wel een paar schotjes gehad, maar nog geen doelpunten. De vrienden nu aan de aanval, natuurlijk door Stam, die dat behoort. Nog Steenberg heeft naar de bal, die plaatst naar binnen toe. Dan een van de dames, dat is Tiffany ten Hoop. Maar ja, die namen te noemen allemaal, dat het de bal gaat soffelen. Ook met één hand, nou. Hij werd afgevloten, dus ik denk dat hij verdedigd was. Hij verschoot met één hand. En dan, ja, dat kan Stam natuurlijk wel geweldig. Techniek heeft hij wel nu een afstand voor. Maar die gaat er wel in. Het is dus nu alweer 1-0 voor Elko. Oh. Ja, dat de eerste klap is een daalwaard, maar zover is het nog niet. Nou, Triant weer in de aanval. Er komt naar buiten, staat Stam helemaal vrij. Die krijgt de bal niet. En er wordt wat omheen gedraaid natuurlijk. En dan Steenberg die loopt het dwars erin. Nou, Stam, ja, het blijft gevaarlijk. Maar staat wel erg dicht op elkaar. Dus ja, nu een schotje. Komt in de buurt. Maar hij gaat er weer uit. Maar hij wordt toch door Steenbergen weer onder controle gebracht. En die kan niet zelf schieten. Maar dat lijkt er ook niet op. Leroy altijd heeft de bal. En dan kan hij ze weer gewoon weer in de aanval. Goed, er is nu 2,5 minuten gespeeld. Maar het is 1-0 voor Elko.
0: Als ik op de klok kijk, dan is het 15:35. Dat betekent, denk ik, dat de mannen in Emmen weer uit de kleedkamer zijn, Jan.
3: Misgerookt. We zien nog helemaal niemand op de omloop. Ja, behalve de toeschouwers. Waar qua spelers, qua scheidsrechter. Ik speur nog even naar de kleedkamers. Want meestal als je de scheidsrechter ziet lopen, dan komen ze weer aan. Nee, niemand onderweg. Dus we moeten nog even geduld hebben voor de tweede helft.

0: Beach Boys, Good Vibrations. En Good Vibrations heeft Zuidwolde ook nodig, want dat kwam in de 13e minuut op achterstand door Joop Voortman. En kijkt nog steeds nog tegen die 0-1 aan, Jos.
1: Ja, dat klopt inderdaad. En die Good Vibrations, wat je net zegt, die hebben ze inderdaad wel nodig. Want het is allemaal tam. Het is niet echt overtuigend dat je zoiets op het veld ziet gebeuren van... Hey, we spelen hier voor een kans om een ronde verder te komen. Dat lijkt er helemaal nog niet op. En wat niet is, kan natuurlijk nog komen. Maar we zijn inmiddels al wel ruim 30 minuten onderweg in de eerste helft. Waarbij het 2 minuten leek dat Zuidwolde een levensgrote kans kreeg. Een prima steekpaas die in het centrum werd aangespeeld, Maurice Tinholt. En we konden het hier vanaf de commentaarpositie niet zien. Maar alle toeschouwers die op hoogte stonden, die gaven aan dat het zeker geen buitenspel was. Maar de grensrechter vlagde daar wel voor. Ja, en dan moet je dat als scheidsrechter ook overnemen. Zeker nu er ook een neutrale grensrechter staan. Dus geen clubscheidsrechters, maar neutrale grensrechters. En de scheidsrechter kon in die zin niet anders. We konden het hier niet zien. Het zal ongetwijfeld een randje zijn geweest. Maar er werd voor gefloten. Uiteindelijk belandde de bal ook niet in het doel. Dus ja, dan kan je ook zeggen van, waar heb je het over? Het gaat veel meer om het moment hoe de bal werd gespeeld. En er was natuurlijk wel een goed moment uit de kant van Zuidwolde. Om op die manier, het was door het centrum van Enten vooruit, waar toch de ruimte ligt. En aan de zijkanten ook, omdat de backs van Enten vooruit niet de snelste zijn. Ja, daar moet je wel voor zorgen dat je de spelers die daar lopen goed aanspeelt en dat je voldoende aansluiting krijgt. Daar heeft Zuidwolde heel veel moeite mee. Heeft sowieso moeite om het ritme te vinden. En nu is het opnieuw de nummer, even kijken, de nummer 5 die volgens mij naast de kant loopt. Ik weet niet of het de nummer 5 is. Die wordt behandeld. De nummer 15 is dat trouwens Jesse Nijkamp, die geblesseerd geraakt is, maar toch het veld erin kan van scheidsrechter Braaksma, het veld erin wacht. En het veld en het spel doorgaat. Het is een ingooi op de helft van Zuidwolde. Aan de rechterkant die door Enten vooruit genomen kan worden. Die neemt daar alle tijd voor. Wat dat betreft zou je haast wel denken dat ze bezig zijn met de tijdrekken. En als dat zo is, is het wel heel erg vroeg in de wedstrijd. Maar wordt de bal diep gegooid naar de voorlaatste van Enten vooruit. En ja, dan is het gelukkig Zuidwolde die in balbezit is. Wendik Vredenborg. En vanaf de rechterkant een aanval op kan zetten bij Sivion Jababu. En nu ligt de ruimte. En kijken hoe er met de ruimte wordt omgegaan. Of ook de bal op tijd ingespeeld kan worden. En dat gebeurt in dit geval naar Gelu Pol. De snelle Gelu Pol aan de rechterbuitenkant. Maar die komt de tegenstander niet voorbij. En dan is het opnieuw de nummer 5. Bas, de nummer 15. Jesse Nijkamp die erbij is gaan zitten. En het lijkt erop dat het einde wedstrijd voor hem is. Hij grijpt naar zijn knie. Dat is inmiddels de derde keer. Dus dat zal betekenen dat hij het veld moet gaan en verlaten. En ik zie dat er aan de zijkant van Enten vooruit al een speler aan het warmlopen is. Ja, die doet inderdaad zijn reserve tenue uit. Doet zijn shirtje aan. Even kijken wie voor hem in de plaats komt. Dat is de nummer 2, Menno Beuving. Die zal dus de geblesseerd geraakte Jesse Nijkamp gaan vervangen aan de linkerkant. Ja, sneu natuurlijk als je op zo'n manier een wedstrijd moet gaan verlaten. Hij grijpt inderdaad op niet naar zijn knie, maar naar zijn hamstring. Ja, als dat een serieuze aanval op zijn hamstring is, dan kan hij ook een eventueel restant van de na-competitie wel vergeten. Maar dat zijn hele vervelende blessures. Het spel is inmiddels weer hervat met een ingooi vanuit de kant van Zuidwolde. Maar die komt niet op de goede plaats terecht, waardoor Enten vooruit er weer snel uitkomen kan. En veelal worden de bal naar de rechterkant gespeeld, naar de nummer 7, Joff Voortman, de doelpuntenmaker. Veruit de gevaarlijkste aanvallen vanuit de kant van Enten vooruit. Die naast snelheid ook fysiek zijn duels aangaat. En waarbij het Julian Adema dus het verschrikkelijk moeilijk heeft om hem van de bal af te krijgen. In dit geval is dat gelukt. Kan Zuidwolde weer gaan bouwen aan een aanval via het centrum. En opnieuw hier aan de rechterkant wordt Sivion Jababu aangespeeld. En wordt de bal diep gespeeld naar de pijlsnelle Gerlu Pol. En is het de nummer 5 die je moet verdedigen? Ja, en wat Gerlu nu probeert te gaan doen, dat kan natuurlijk niet. Die speelt de bal veel te ver voor zich uit, waardoor hij over de achterlijn verdwijnt. En nu kan inderdaad de nummer 2, hij was nog niet in het veld, Menno Beuving, kan het veld gaan betreden, waardoor Enten vooruit weer compleet is. We zijn 35 minuten onderweg. Zuidwolde kijkt nog steeds aan tegen een 0-1 achterstand.
0: In de achtertuin van Jan Haak wordt gespeeld Bagres tegen Elum. Tussenstand was 1-1. Toen kregen we rust. En inmiddels is de tweede helft begonnen. Denk je dat Tim de beslissing gaat maken vandaag, Jan?
2: Denk het niet. Van de Bagres komt aan de leiding door een schitterend doelpunt werk van Rob de Graaf. Werd op de linkerkant weggestuurd. Nam de bal rechts en joeg hem helemaal in de bovenhoek. En wel een beetje, denk ik, omdat de keeper van Elim vandaag, dat is Tibben, niet aan de grote kant is. Die kon er lang niet bij. Maar was het onze vriend Lunenburg geweest. Die is wat langer. Die had waarschijnlijk Klaus voetjes er nou tegenaan gekregen. Geen verwijt aan de keeper, van hij doet het prima. Alleen hij is klein van stuk. En als ik zo kijk, is hij zelfs het kleinste van het veld. Dus die komt er echt niet bij. Maar dat laat onverlet dat het een goede aanval was van de Bagres over de linkerkant. De Graaf die keek even en die joeg hem in de bovenhoek. Keeper kansloos. Dus 2 tegen 1. Ja, nou wordt het wel moeilijk dingen voor jullie. Maar je aan de leiding gestaan en dan zo snel in de tweede helft op 2 tegen 1 achterkomt. Dan moeten we eens kijken of Elim daar wat tegenover kan stellen. Waarbij ik denk, als Elim de boel te veel naar voren gooit, dat het weer een dikke uitslag wordt voor de Bagres. Van dat zijn ze experts. En ik heb de laatste 5 wedstrijden bekeken. 7-2, 5-0, 6-1 en nog zoiets. Ja, dan als het begint te lopen bij de Bagres, dan kan er nou wat gebeuren. Maar nu gaat Elim aan de linkerkant door middel van Diamond Oldersum. En die geeft, ja, wat voor bal dat is mij een raadsel. Het was geen schot en ook geen voorzet. En gewoon een vliegenvangertje voor de keeper. Jammer deze mogelijkheid, omdat uiteindelijk Elim weer uit was. En toch wel alle tijd om iets goeds af te leveren. Gespeeld hier 6,5 minuten in de tweede helft. Stand nu 2 tegen 1.
0: Elim kan niet alleen voetballen, maar het speelt vandaag ook thuis korfbal tegen Trianta. Dat is om 3:30 begonnen. Wat is de stand op dit moment, Wolter? Wolter?
3: Ja, de korfbal, ik moet even...
0: Er is gescoord, hoor ik, want er wordt geklapt.
3: Ja, daarom, dat is heel belangrijk. Het ging helemaal allemaal wat moeizaam. Na 1-1 en daar werd het 1-2. Dus voor Trianta dan, allemaal letters, Verstegen. Jongens van Verstegen maakt er 1-3 van. Henry Kersies maakt er 2-3 weer van. En 3-3, daar heb ik even een dame gemist, maar dat is niet, dat komt straks al. Maar Trianta is nu weer in aanval. Dus een 3-3, ja, dan is dat weer een gelijke stand. Maar een goed onderschat door Elko. En dan weer naar voren natuurlijk. En tempo erop. En proberen dan rustig dat schot te brengen. Nu, ja, die komt in de buurt, maar die wordt toch nog weer goed afgevangen onder de paal. Dan weer de dame staat helemaal vrij, maar dan komt de bal. Nu toch Leri Ayat en dat komt er niet aan. Maar wel een schitterend doelpunt. Geweldig mooi doelpunt. Hij loopt gewoon terug en hij gooit hem gelijk omhoog. Dus Elko staat nu voor met 4-3. Ja, en er is al 14 minuten gespeeld. Was in het begin bijna doelpunten, maar dat komt wel vaker voor. En dan ineens, dan komen ze allemaal. We wachten nog even af. Er is nog 16 minuten te spelen in de eerste helft. Maar het is 4-3 voor Elko.

0: Breathless, of course. We gaan schakelen naar Zuidwolde, want we gaan richting de rust. Jos?
1: Ja, we gaan inderdaad richting de rust. De klok staat hier op 43 en er zal ongetwijfeld nog een minuut of misschien twee minuten bijgeteld worden vanwege de drinkpauze die er is geweest. En ja, Zuidwolde die blijft het gewoon moeilijk en lastig houden om het spel te kunnen gaan vinden, het spel te kunnen gaan maken. Het kreeg twee minuten geleden wel een kleine mogelijkheid, was niet eens een grote mogelijkheid. Een bal die voorgegeven werd, waarbij Lars Mulder in de 16 meter stond. En de bal, ja, of hij nou op het doel wilde schieten of niet, dat kon ik eigenlijk niet zo heel erg goed zien. Maar het, uiteindelijk was het verhaal was dat het dat niet lukte. En nu weer een gevaarlijke aanval vanuit de kant van Enter vooruit. En het loopt voor Zuidwolde maar net goed af. De snelle linkerspits van Enter vooruit. De nummer, ja, de rugnummers, nummer 11 is dat, Sander Jansen, die leek afgestopt te worden door de verdediger van Zuidwolde, maar die kon zijn voet toch nog onder de bal krijgen. En gelukkig was het in dit geval de bal die over het doel heen ging, had er ook zomaar in kunnen gaan. Maar dat liep gelukkig voor Zuidwolde de goede kant af. En nu aan de rechterkant is het ingooi voor Zuidwolde. En ja, ook daar uitspreekt wel een stukje frustratie vanuit de kant van Gerluc Pol ook richting de scheidsrechter. Je kunt gewoon merken dat het niet loopt, dat het niet gaat. En ook hele simpele dingen, zoals hier ook een vrije bal op 2 meter afstand wordt naast de speler verspeeld, waardoor opnieuw de aanval weer van achteruit moet worden opgezet. Dat je niet lekker naar voren kan voetballen. Opnieuw wordt Gerluc Pol. En nu is het wel een goede bal die wordt gespeeld, die voorgegeven wordt. Maar ja, dan is het de voorwaarden van Zuidwolde zijn er niet. En claimt Modis Tinholt dat hij vastgehouden wordt. Maar de scheidsrechter ziet daar niets in. Dat leek op een eerste goede aanval en een eerste goede kans vanuit de rechterkant. De snelheid van Gerluc Pol die benut werd. En nu eindelijk een keer goed de 16 meter in kwam. Maar daar waren de voorwaarden van Zuidwolde in ieder geval niet op tijd aanwezig om die voorzet om te toveren. Tot in ieder geval een schot op doel en mogelijk ook een doelpunt. Waardoor de bal over de achterlijn gaat. En de keeper kan enter vooruit, Teun Nijhoff. De bal in het spel kan gaan brengen. De klok geeft inmiddels bijna 45 minuten aan. Dus we zullen zometeen opgaan naar de thee. En er zal het genoeg te bespreken vallen, denk ik, ook in de kleedkamer van Zuidwolde. Van hoe gaan we dit de tweede helft aanpakken, ook tegen dit Enter vooruit. En niet omdat ze zelfs goed. En nu wordt de bal diep gespeeld. En ja, wordt er een overtreding gemaakt in de 16 meter. En kan scheidsrechter Draaksma niets anders doen dan de bal op de stip leggen. Het is een overtreding die wordt gemaakt door Sander Adema, de een van de aanvallers van Enter vooruit, wordt in de diepte aangespeeld en loopt vanuit de rug van Sander Adema weg. Ja, en die probeert denk ik de bal wel te raken, maar raakt hem niet en wel de tegenstander. Althans, zo wordt dat beoordeeld door scheidsrechter Braaksma. En die legt zonder daarover één moment over te moeten aarzelen de bal op de stip. En zo kan het maar een hele rare en zure eerste helft voor Zuidwolde gaan worden als deze strafschop er ook ingaat. Want dan kom je op een 0-2 achterstand. En dan wordt het in de tweede helft wel heel erg lastig om de zaak nog recht te trekken. En onmogelijk is er niets in het voetbal, maar met een ruststand, met een achterstand ingaan van 0-2... Ja, dat schept best niet al te hoge verwachtingen en maakt natuurlijk een ploeg als Enter vooruit die nog verder achterover kan gaan leunen en de snelheid van de jongens voorin met snel aansluitende middenvelders kan gaan gebruiken. Die maakt de opdracht voor hen dan nog wat makkelijker. Het is de nummer 7, Job Voortman, opnieuw de nummer 7, die wordt neergelegd. Dat is de speler van Enter vooruit, die wordt neergelegd in de 16 meter. En nu een blessurebehandeling ondergaat. En dan is het even de vraag wie vanuit de kant van Enter vooruit deze bal op de stip gaat leggen en gaat proberen de strafschop om te zetten tot een doelpunt. Dat is nog niet duidelijk. Dat is nog niet helder wie dat gaat doen. De nummer 10 is degene die de bal in de hand meegekregen kreeg. Dat is Jelle Swiers. En die zal zich gaan ontfermen vanaf de 11 meter stip over deze strafschop. En dan is het aan Jos van der Weijden om te kijken of hij de fout die hij maakt in de eerste helft, of hij die goed kan maken door deze strafschop te gaan stoppen. Die nemen we nog even mee, zo op de valreep van de eerste helft. Het is dus de nummer 10, Jelle Swiers, die achter de bal staat, die de bal speelt en onberispelijk in de linkerhoek schiet en daarmee Enter vooruit op een 0-2 voorsprong zet. En wat ik al zei, dan wordt het voor Zuidwolde wel een hele op.

0: aanval die nu opgezet wordt vanuit de kant van Zuidwolde kunnen we nog even meenemen. Het is Julian Adema die de bal diep speelt, de 16 meter in. En daar staat Lars Mulder om de bal te koppen, door te koppen. Maar dat doet hij op een verkeerde manier, doordat de bal over de zijlijn verdwijnt. En er vooruit aan de linkerkant, vlakbij hun eigen strafschopgebied, de ingooi kan gaan nemen. En dat is de respect die dat doet, die de bal naar voren toe gooit. Recht op Gerluc Pollaert die de bal weg kan gaan koppen. Maar het ook weer in de voeten van een enter vooruit speler die de bal over de zijlijn speelt. En is het hier ongeveer op de middenlijn bij de commentaarpositie. Is het Sifjan Diababu die de bal in mag gaan gooien. En is het Sander Adema die de voorlaatste beweging maakt om te kijken of hij daar wat mee kan gaan doen. En is het wel een hele ongelukkige bal van Gerluc Poll die gespeeld wordt waar eigenlijk als Mulder niks mee kan. En is het toch een forse overtreding van de verdediger van enter vooruit die gemaakt wordt. Een beetje op de zijlijn ter hoogte van de 16 meter. En kan denk ik als allerlaatste moment in deze eerste helft nog een vrije bal worden genomen door Zuidwolde. Nick Vredenborg ontfermt zich daarover. En de scheidsrechter maakt maar even duidelijk dat de muur wel op 9 meter moet staan. Dan worden de passen van hem steeds kleiner. Dus als ik zo kijk staat de muur niet op 9 meter maar op 7 meter. Op zich hoeft dat niet zo heel veel uit te maken met de mogelijkheden die Nick Vredenborg heeft om een bal goed weg te leggen. Die nemen we nog even mee en gooit in principe de bal voor naar de voorwaartse van Zuidwolde. Maar daar is het de verdediger van Enter vooruit die de bal kan wegkoppen. En die doet dat ver genoeg waardoor deze mogelijkheid verdwenen lijkt te zijn. Maar is toch nog Zuidwolde die aan de linkerkant balbezit heb, een ingooi krijgt doordat de bal via de tegenstander, via Enter vooruit, over de zijlijn wordt gespeeld. En dan wordt de bal teruggegooid en moet opnieuw worden gebouwd aan een aanval, opzet van een aanval. En daar heeft Zuidwolde de hele wedstrijd dus al moeite mee. En dat vindt scheidsrechter Braaksma het voor. Die eerste had genoeg. Zuidwolde gaat de rust in met een 0-2 achterstand. Er valt heel veel te bespreken. En laten we hopen dat we naar een hele andere tweede helft gaan kijken, waarbij Zuidwolde nog in de gelegenheid is om in ieder geval de achterstand weg te gaan werken.
1: 0-2 dus daar in ieder geval in Zuidwolde. Bagres Elem is volop in de tweede helft. Er gebeurt veel, er wordt veel gewisseld, maar doelpunten niet, Jan.
2: Nee, dat klopt. We doen het nog steeds met 2-1. Waarbij Swerink, de topscorer, een dot van een kans kreeg. Maar die joeg de bal onbesuisd over de doel van Elem. En daarom ging deze mogelijkheid voorbij. Anders had de wedstrijd denk ik wel in het slot gezeten. En Nagoe is gekomen voor Boas Donaldson. En Pater voor Tim Bos. Ja, en wat ik al zei. Als Swerink, de topscorer, wat rustig geweest was. 3-1 wordt het al moeilijk. 2-1 leef je altijd nog. 3-1 tegen deze tegenstander wordt heel moeilijk. Maar goed, men leeft nog steeds met 2-1. En af en toe komt Elem er ook wel uit. En, maar ja, echt mogelijk. Dan brengt het niets. Wat heeft de scheidsrechter nu weer gezien? Nou, die geeft de bal tegen Elem. En dat betekent dat Bagres een vrije bal mag nemen ter hoogte van de middellijn. Nou, die dacht hem snel te nemen. Maar die schiet hem achter tegen een speler van Eleman. Dus hij zal hem waarschijnlijk over mag nemen. Dus de snelheid is eruit. Ja, die speler liep het met de rug naartoe en die knalde hem op de hakken. Dus de scheidsrechter kan daar ook helemaal niks van zeggen. Want het was een geval van de snelheid van Bagres. En om die aanval even snel op te zetten. Linkerkant, Bagres ertussenuit. Potje terugleggen rond de middellijn. Hij kan naar eigen helft, denk ik. Van je staat voor. Dus ja, dat gebeurt dan ook. En dat is Boer. Boer die huppelt wat in. Dan gaan we aan de linkerkant het vandoor met Gierveld. Gierveld speelt hem in. En nog steeds aan de linkerkant is Bagres onderweg. De bal wordt onderbroken. En nu kan Elem er misschien uitkomen. Een beetje ongelukkige bal. Maar er wordt met een slijding hersteld. Maar uiteindelijk is het toch Pater die de bal achter zich ziet landen. En er niks mee kan. Nu Bagres weer in de achterkant. De linie al rondspelen. Frank Boer heeft hem. Kijk ermee. Ja, zich geen haast meer in bij de baas natuurlijk. En af en toe stomen ze op. Ze kunnen natuurlijk een partijtje achterover hangen met hun snelle mensen. En daarom zei ik ook, als Elem de boel overgooit, dan wordt het een hele moeilijke kwestie. Bal weer teruggespeeld op de keeper van Bagres. En dat is Tent. Tent kijkt eens even. Ja, die heeft natuurlijk ook alle tijd. Zolang er geen Elem speler komt die hem onder druk zet, hoeft hij niks te doen. Daar is even kijken, onze vriend Swerink in balbezit. En heeft hem teruggegeven in de laatste linie. En dan mag Bagres het weer proberen. Ja, weer terug op keeper Tent. Nou, als dit de rest van de partij zo wordt, dan kunnen we denk ik wel

0: lekker naar huis gaan, want dan wordt het helemaal niks meer. Maar je kan ook een foute paas afleveren. Dat is nu gebeurd. En dat betekent dat Elim in één keer in balbezit is. Kan men een strafschopgebied inkomen. Dat wordt een moeilijk probleempje, denk ik. Ja, de 1-2 mislukt ook. En dat betekent dat nu Bagres er tussenuit kan. Nee, dat gaat niet door. Trainer wilde nog even helpen van de Bagres. Ging ook weer niet door. Vlagje omhoog van de neutrale grensrechter. Bagres er niet mee eens. Maar goed, zijn neutraal en dus dat is geen clubgrensrechter, dus dan kun je er wat gemakkelijker bij neerleggen. Gespeeld hier een 22 minuten in de tweede helft, stand 1-2 tegen 1. En we zullen dus zo wel een drinkpauze krijgen.
1: 2 tegen 1,
0: stand
1: dus.
0: 2-1 ja. Naar 22 minuten.
1: Mooi, inmiddels de tune op de achtergrond. We willen toch even weten wat de tussenstand is bij jou, Wolter.
2: Ja, dat is wel veranderd, maar het is, ik ga maar even voor Korvel, want het is nog 3 minuten te spelen en het is 5-5. Dus elke die kant 2 punten voor, maar dat werd dan weer gelijk, want de laatste weer door Stam natuurlijk is de routine weg. Maar goed, het is nog 3 minuten, 5-5.
1: Ploegen dus nog volledig in evenwicht en gaan ook zo de rust in. Wij gaan op naar het nieuws. Als ik kijk, dan zie ik dat dat over 20 seconden ongeveer is. Na het nieuws zijn we natuurlijk terug met de tweede helft van Zuidwolde tegen Vooruit Enter. En natuurlijk Bagres Elim. En niet te vergeten, Elko Gion.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Het gaat onder meer om slangen, hagedissen, schildpadden en andere bijzondere diersoorten. Veel dieren zouden in slechte omstandigheden zijn gehouden. De eigenaar is aangehouden. De dieren zijn weggehaald en worden nu op verschillende locaties verzorgd. Unilever trekt ruim $270 miljoen uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Daar wordt onder meer gewerkt aan nieuwe verzorgingsproducten, verpakkingen en toepassingen met kunstmatige intelligentie. Het centrum moet in 2029 openen en biedt straks werk aan zo'n 300 mensen. Volgens Unilever moet die investering helpen om nieuwe producten sneller op de markt te brengen. Op Curaçao staat alles in het teken van het komende WK voetbal. In Willemstad kleuren gebouwen, bruggen en straten blauw voor een groot supportersfestival rond het nationale elftal. Voor het eerst in de geschiedenis doet Curaçao mee aan een wereldkampioenschap voetbal. Op het eiland overheerst vooral trots. Veel inwoners zien de WK-deelname als een kans om Curaçao aan de wereld te laten zien. En wie goedkoop met het terrein naar Parijs wil, krijgt er vanaf december een nieuwe optie bij. De maatschappij GoVolta gaat rechtstreeks rijden tussen Amsterdam en de Franse hoofdstad. De reis duurt ruim 7 uur en is daarmee een stuk langzamer dan de Eurostar. Er staat tegenover dat kaartjes al vanaf €19 worden aangeboden. En tot zover het nieuws. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden.

0: kilometer langzaam rijdend verkeer. En op de A59 van Den Bosch naar Waalwijk, tussen Engelen en Drunen-West, 9 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er is daar één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Wij zijn DNO. Vanuit Drenthe en Overijssel, DNO Sport. DNO.
2: Korfbal, we gaan eerst eens even schakelen naar Emmen om te horen hoe het met Elim gaat, Jan.
3: Nou, nog steeds 2-1. En dat betekent dat we nog in de wedstrijd zijn. Het tikt wel af inmiddels, nog 20 minuten. En ja, maar zolang de stand 2-1 is en een plotselinge bal aan de andere kant valt, ben je zover. Maar ik moet wel zeggen, Bargewes, duidelijk de bovenliggende partij is en verdient op 2-1 voorstaat.
2: Bargewes speelt dus thuis tegen Elim, 1-2. Er zal een winnaar moeten komen, want de winnaar die mag zich natuurlijk plaatsen voor de volgende ronde. Andere wedstrijd die we hebben, maar die zit op dit moment in de rust. Dat is Zuidwolde, FC Zuidwolde moet ik zeggen, tegen Emte Vooruit. Ja, die kijken toch tegen een vervelende 0-2 achterstand aan. En dan hebben we natuurlijk nog korfbal en daar is inmiddels rust. Klopt dat, Wolter?
4: Ja, dat klopt hoor, maar het is wel even veranderd. Het werd 6-2 door Leroy Alten. En de 6-6 door Ryan Vos. En Maartenstam maakt op een slimme manier 6-7. Elke die is wat, ja, vind ik te gehaast. En het is niet allemaal zuiver. Misschien dat de rust wel net op tijd komt. Maar ja, dat kun je ook, want dit heb ik al tijden niet meegemaakt. Want het is ideaal weer. En dan bij de rust een 6-7 stand. Dat lijkt wel op 20 jaar geleden of 30 jaar bij ons.
2: 6-7, hè, zei je. Dus ik schrijf even mee, dat is altijd goed om te weten. Dan weten we in ieder geval, de rust is aangebroken. En de rust, ja, dan gaan we kijken hoe het uit gaat pakken. Want het is toch een cruciaal duel. Dat in ieder geval,
4: Ja.
2: Nee, dus dat gaan we natuurlijk volop volgen. En als er ontwikkelingen zijn, dan horen we dat natuurlijk. En dan komen we uiteraard bij jou. Dus ja, sportlokaal. Dus we zijn er nog tot 5 uur, heb ik begrepen. Dus dat betekent dat u nog een volle uur sport van ons gaat krijgen. 2 live voetbalwedstrijden en natuurlijk straks korfbal de tweede helft. Sportlokaal, zaterdag. Mogelijk gemaakt door techniek en muziekkeuze, Jan Jansen. Regie is in handen van Anita Jansen. En uw presentator is Alexander Stuk.

0: Lamos, Enrique Iglesias. We gaan naar Emmen. En ik denk dat Jan, je hebt slecht nieuws, hè?
1: Ja, 3-1 door Frank Boer. En er was een overtreding van Prey, gele print. En die vrije bal die werd ja, nog geen eens zo goed genomen. Die via een aantal benen werd hij totaal van richting veranderd. En de keeper was totaal kansloos. En ook nog via de binnenkant van de paal. We hebben wel eens geluk hebben dat hij terugkomt. Maar in dit geval niet. 3-1. Ja, wat ik al zei, ook nog gele print voor Prey was de aanleiding. Maar Jurie Benjamins heeft ook een gele print gekregen. Dus daar scoort dan helemaal goed, hè, maar verder nog niet. En volgens mij komt er nog weer een dubbele wissel. En zo te zien komt Kikkerst in het veld en Robin Bos voor Elen. En wie eruit gaat, weet ik nog niet. Maar die komen inderdaad in het veld, wat ik zeg. Robin Bos en Kikkert, die komen voor. Nou, eens kijken. Voorlopig niemand. Ja, zo te zien, er komt daar Diamond Doldersum aanschouwen, ja, of niet. Ja, Diamond Doldersum inderdaad uit het veld. En zo te zien, Prey. Dus dat is de dubbele wissel. Ja, Prey gaat er ook uit. Dus daar zijn we daar ook weer bij. En dan mag Elim in ieder geval... Wie eruit ging. Prey is eruit. En Doldersum. Diamond Doldersum. Dus rest een trap aan de kant van Elim om het spel te hervatten. Ja, wat je zei, slecht nieuws. Ik denk dat nu de wedstrijd op slot zit. En ja, zal hier dan nog 4-1 worden, denk ik. Dan 3-2. Gezien het aantal wissels die we er ook nog bij krijgen, dan is het vaak ook het verband nog even zoek. We moeten nog spelen, een 12 minuten en de stand is nu 3-1.

0: Pharrell Williams, moet ik zeggen. Ik verslik me bijna, dat mag ik niet hebben. We gaan schakelen naar Zuidwolde. Vorig jaar lukte het Zuidwolde niet om te promoveren. En nu gaat het waarschijnlijk weer niet promoveren, want het kijkt nog steeds tegen een 0-2 achterstand aan, Jos.
1: Ja, we zijn net begonnen aan de tweede helft. Dus wat dat betreft heb Zuidwolde nog een helft, 45 minuten plus mogelijk wat extra tijd om de zaken recht te zetten. Maar het zal inderdaad wel wat anders moeten gaan voetballen dan de eerste helft. Want ja, dat was gewoon veel te slap. En ook op beslissende momenten kreeg je dan uiteindelijk ook de doelpunten tegen. En niet omdat dat zulke wondermomenten zijn. En een fout van de keeper en een strafschop. Nou ja, dat kan een keer gebeuren dat je iemand uit je rug weg ziet lopen. Dat je dat niet goed ziet en dat je hem raakt. Dat is misschien ongelukkig. Maar aan de andere kant, ja, dat levert dus wel die strafschop voor. En te vooruit op net vlak voor de rust. En dan is het denk ik voor zo'n ploeg lekker om de kleedkamer in te gaan. En is het Zuidwolde nu in de tweede helft, zal er alles aan gelegen zijn om ervoor te zorgen dat het verstand weg gaat werken. Het heb een wissel doorgevoerd. Maurice Tinnelt heb het veld verlaten en voor hem is in de plaats gekomen de JO19-speler Sam van der Haar, die aan de linkerkant is gaan spelen. Dat houdt in dat even kijken wie is er in de spits gaan voetballen. Dat is Tom Buitendorp, die is in de spits gaan voetballen. Om te kijken of hij daar zijn snelheid kan gaan benutten. En we zullen het gaan zien in de tweede helft, die dus net gestart is. Dat bij Zuidwolde op dit moment de bal bezit is op eigen helft. Julian Adema de bal naar de rechterkant speelt. Naar de vrijstaande Sivian Jababu, die de middellijn oversteekt. En met een combinatie op kan gaan zetten via Gerlu Pol. Die een actie probeert te maken. Maar dat doet hij niet erg goed. Want dan loopt hij tegen de tegenstander aan. Tegen de verdediger van Ente vooruit. En raakt ermee de bal kwijt. Maar is ook alweer snel in het bezit van Zuidwolde. Die opnieuw een aanval op kan gaan zetten. Nu aan de linkerkant van het veld is het... even kijken wie het is. Ik kan het niet zo goed zien. Dat is Steven Bergers inderdaad, die de bal hebben, die naar voren gaat. Maar die speelt ook te ver voor zich uit, waardoor de verdediger van Ent vooruit de bal over de zijlijn kan gaan spelen. Niet alleen over de zijlijn, maar die verdwijnt hier in het zwembad, waardoor er een nieuwe bal in het spel moet worden gebracht. En Zuidwolde aan de linkerkant, halverwege de helft van Ent vooruit, niet helemaal, bijna halverwege de helft, een ingooi kan gaan nemen. Dat gaat achteruit en opnieuw kan gaan bouwen aan een aanval. En nu via de rechterkant probeert om een aanval op te gaan zetten. Om in de 16 meter van Ente vooruit te gaan komen. En is het de rapper Gerlu Pol die aangespeeld wordt. Maar ja, die overschat zijn snelheid. Speelt de bal te ver vooruit. Waardoor die over de achterlijn belandt. En de keeper van Ente vooruit de bal op kan gaan pakken. En via een doelstap opnieuw het spel in kan gaan brengen. We zijn een paar minuten onderweg in de tweede helft. Met een tussenstand van 0 tegen 2.
0: 0 tegen 2 nog dus daar in Zuidwolde. In Bargeres Elum hebben we nog een stand van 3 tegen 1. Met denk ik nog een klein kwartiertje te spelen. Er was niet veel hoop dat Elum door zou komen. Maar ik denk dat het nu voorbij is, hè Jan?
2: Ja, met nog 5 minuten te spelen. 40 minuten op de klok. Dus nog 5 minuten te spelen. 3 tegen 1. Ja, in echt uitgespeelde kansen heeft Elum niet gehad. Direct naar die 3-1 was er nog even een mogelijkheid. Maar die bal werd door Kroesen in het zijnet gewerkt. En als deze erin gaat, dan is het helemaal gebeurd. Van opeens is Bargeres eruit. Nou, de bal schiet voor het doel langs. Roodhemden, Bargeres en Zwarthemden. Elum missen hem allemaal, maar Bargeres blijft nog wel in balbezit. Ja, en met 3 tegen 1 zo weinig te spelen. Kijk, dan de scheidsrechter daar nog voor wil fluiten. Ja, vrije bal. En dan mag Bargeres opnieuw proberen om die vierde treffer nog te brengen. Nou, we hebben een aantal overtredingen gezien met gele kaarten. En we hadden net 2 overtredingen op een rij die er ook op leken. En was dat was aan beide kanten de overtreding. Dus wat dat betreft was het gelijk. Hiel de scheidsrechter in de zaak. En die zal wel denken, nou mooi geweest. Het partijtje is gespeeld. Waarom zou ik nog geel geven? Maar gelet op de eerste 3, dan zeg ik, hier hadden nog 2 moeten komen. Maar goed. Elim probeert het nog weer aan de rechterkant, door middel van Pater. In die richting speelt hem naar strafschopgebied. Onzuiver gespeeld. En dat is Boertien. Boertien geeft hem aan Robin Bosch. En zo waar nog een hoekschop voor Elim. Dus nog even weer wat druk op de ketel met nog 3 minuutjes. Eens kijken of wie gaat dat doen. Dan gaat volgens mij Gritte geeft die. Gaat die corner nog even nemen. Nou, als die er nu in gaat, kunnen we nog vlam in de pan. Maar ik vermoed het daar eens niet. René, was toch duidelijk de onderliggende partij. Dan komt de corner richting tweede paal. Nou, bijna ingekopt, maar dat gaat niet door. En dan mag Metselaar proberen een bal weer in het strafschopgebied te brengen. Ja, want hij wil zijn tegenstander even uit kappen. En nou geeft hij weer, nou wel geel. Dit kan ik niet volgen, het gele kaartenbeleid. Want dan wordt ook weer de speler vastgehouden. En dan geeft hij weer geel. En daarvoor was het ook twee keer speler vasthouden. Geen geel. Nou, hij zal deze wat beoordeeld hebben. Nog weer een printje voor Eden. Apart, hij fluit niet slecht, maar dit is niet te volgen, de gele kaartenbeleid, laat ik het zomaar zeggen. Ja, nog twee minuutjes en ik denk met de stand 3-1 dat er we hebben drinkpauze gehad, maar waarom zou je daar nog voor na laten spelen? Dus ik denk dat scheidsrechter op 45 minuten wel af gaat fluiten. Elen probeert het weer aan de rechterkant, maar dat is dan weer Bagres die de bal onderschept en dan is het Tent aan de linkerkant die in balbezit is. Probeert de bal in het strafschopgebied te krijgen, maar dat mislukt. Elen verdeelt het uit, maar dat was meer even de bal naar voren roeien, dat er geen druk op de ketel komt en dan mag Bagres ingooien. Terug naar de keeper Tent en eens kijken, daar probeert Boetin nog wel te storen, maar die wordt nu en dan gaat daar pater aan de slof. En wie heeft nou de bal uiteindelijk? Bagres komt bovenliggende partij. Nu mag Nankoel proberen voor Elim met een ingooi. Nog een minuutje te spelen en kijken wat we erbij krijgen. Ik denk niet veel. Een bal wordt naar Kikkert. Kikkert gooit er naar voren, maar de bal is eruit. Ja, de Su is een beetje van deze wedstrijd nu af. Bagres gelooft het ook wel. Die sloft er nu eens naar die bal toe om hem op te halen. En dat is dan Westera. En die rolt hem eens even naar de Haasbroek. Nou, eens kijken of die hem in wil gooien. Of dat hij de tijd uit zit. Laten we zo maar gewoon op een hoofd van een speler van Elen. Eens kijken. En daar probeert een speler van Bagares de keeper te verschalken. Was ver uit doel, maar dat gaat mis. Maar blijft wel een bal bezet en weggekopt. En ik denk daar komt 4-1 nog, maar er wordt weggekopt. 45 minuten op de klok inmiddels. En dus we zitten nu in de scheidsrechterse tijd. Er komt de knal op de vuisten van de keeper van Elen. En dan kan Kikker de bal weg spelen. Maar er komt Bagares nog een keer weer door middel van Frank Boer en de linkerkant gespeeld. En dan gaat de bal nu in het strafschopgebied. Wacht dan nog even af. Ja, de bal wordt nu onderschept aan de kant van Elen. Elen via Metselaar eruit. Die gooit het bal diep. Ja, maar het is 1-2. 1 Elen spelen, 2 van de Bagares. En dat betekent dat Bagares kan proberen om die vierde nog op de scorebord te krijgen. Nou, de overtuiging wat dat betreft is ook een beetje weg. Ja, men komt toch wat verder naar voren. Bal naar de rechterkant en daar staat onze vriend Dorgeloos weer helemaal vrij. Dat is wel vaker gebeurd. En die gaat er langs en fluit de scheidsrechter daarvoor. Ja, de scheidsrechter fluit een overtreding. En eens kijken of hij nog geel wil geven. Want dat is een beetje onberekenbaar bij deze man. Nee, en Bagares gelooft het ook wel. Want die moet die bal bij bal nemen. Nou, dat duurt twee langen voordat die bal op de juiste plaats is. En dat betekent dat Bagares nog de vrije bal mag nemen van de scheidsrechter. Inderdaad, dat doet dan Martin Boer. Die kijkt eens even of daar nog een treffertje uit wil komen. Wordt inderdaad ingekopt op de vuisten van de keeper van Elen. Hoe klein die ook was. Hij kwam daar nog bij de bal en dan mag Elen uitverdedigen. Nou, het is kick en rush aan de kant van Elen. Mijn Boetien krijgt een peuter voor de schenen. Mag allemaal. En dan gaat nu Pater aan de slof. En Pater is de tegenstander kwijt. Tijdelijk. Want dan kan de bal door de benen gespeeld worden door Pater. Nou, waarschijnlijk heb je wel gehoord hoe de mensen van de Bagares daarop reageren. Ik vind dat fantastisch. Door de benen spelen. En dan mag dat was gestrekt been, scheidsrechter. Maar hij geeft voordeel aan Bagares. En geeft hij daar dan een panel voor? Nee, daar geeft hij geen panel voor. Nou, dat had ook een panel kunnen zijn. Eerst was het gestrekt been aan de kant van Bagares, liet die doorspelen. Dan komt de keeper uit door en dan wordt die speler van Bagares. Hij gaat er toch nog in. En daar zweer ik, krijgt nog zijn doelpuntje. En dan ga ik kijken en heeft de scheidsrechter ook direct afgefloten of ik weet het niet. Nou, hij staat daar te kijken. Nee, heeft niet afgefloten volgens mij. Of toch wel. Het is toch afgelopen volgens mij. En dan is het dat een apart einde. Ja, ik begrijp dat. Nee, niet afgelopen. Misverstand ook. Ja, ik geef toch handje klap. Nou, gaan we dan nog voetballen of gaan we niet voetballen? Dan verwar ik al om. Volgens mij is het nog niet afgelopen. En wij zitten 3 minuten in de naspeeltijd. En dan brengt Swering de stand op 4-1. Nou, ik denk dat je nou toch wel af kunt fluiten. Ja, en dat gebeurt ook. Hij laat nog even aftrappen. Fluit af. En dat betekent dat hier Bagres Elemeer schijnlijk. En 4-1. En ik moet zeggen, mis een goaltje toch. Maar niks om af te dingen dat Bagres een rondje verder gaat. En niet Elem.
0: Nee, en Bagres die mag een rondje verder opnemen volgende week tegen Berlicum. Want die hebben ruim gewonnen van Sleet. Met 3-0. Dus die kunnen volgende week weer aan de bak. Voor Elem is het gebeurd, denk ik. En voor jou is het dit seizoen ook gebeurd, of niet, Jan?
2: Ja, dus, dat lijkt er wel veel op. Tenzij ik ingeschakeld word in de kader van de try-out, van de samengaan van de sport. Je weet het allemaal maar niet tegenwoordig.
0: Dat weten we ook niet. Maar in ieder geval, dank voor je bijdrage vandaag. We waren weer heel blij dat jij weer op het veld was. Je kunt lopen naar huis. Dus wat dat betreft is het vandaag een makkelijke dag voor je.
2: Als ik de stoeltjes achterlaat, dan kan ik inderdaad lopen naar huis.
0: Heel goed. Jan, dank voor je bijdrage en ik wens je een fijn weekend. Van Elem, ja, dat het niet gelukt is bij Bagres, gaan we naar het Elem dat tegen Trianta speelt. Dat is een tijdje geleden. De vorige stand toen we bij jou waren was 6-7. Maar ja, die kan ik wel doorstrepen, denk ik.
3: Ja, dat weet ik wel zeker, ja. Want het werd 7 tegen Henry Kessie. We zijn voor 7-8-8-8 ook. 8-9 door de Spregen. 9-9 heb ik geweest aan 17-9 voor Alco. 10-10. En 10-11, dat was ook weer door de Spregen. Even kijken. Ik heb nu denk ik in mijn strafwarm nog even kijken. En toen was zelfs 10-12. Ja, en dan is wat er gegaan. Er komt nu een time-out, dus we moeten weer afwachten. Maar Alco, ja, dat is wel verstandig. Hij nu een time-out neemt van Trianta. Dan moet je weer wachten op die strafhoud, maar die moet wel genomen worden. En dat is. Maar goed, er is nu een time-out, dat duurt ongeveer een minuut. Maar de stand op togelijk met nog iets meer dan een kwartier te spelen. 10-12.

0: koffie. We gaan schakelen naar Zuidwolde. Zuidwolde kijkt langerstaand al tegen achterstand aan van 0-2. Wil men nog wat doen, dan zal men in de wedstrijd moeten komen. Dus Jos, zijn er wat ontwikkelingen gaande?
1: Nou, niet als het gaat om doelpunten, maar het lijkt nu wel een uitgelezen kans voor Zuidwolde. Niet dat het om een strafschop gaat, maar een vrije bal op de 16 meter. Die genomen gaat worden door Nick Vredenborg, denk ik, als ik het goed zie. De tweede keer een poging op de 16 meter om de bal erin te schieten. En opnieuw, en het is nu wat dichter bij het doel, maar niet op het doel. En gaat de bal naast het doel. 63 minuten onderweg en in de afgelopen minuten hebben Rick Mulder toch een aantal wissels doorgevoerd. Wat verse krachten in het veld gebracht om wellicht de laatste krachten dan toch maar aan te boren in het laatste half uur van deze wedstrijd. Om de boel toch nog te kantelen. Tom Leerdam en Steven Berghuis hebben het veld verlaten. Nee, Tom Leerdam volgens mij niet, maar Tom Buitendorp. Dat hebben we niet heel goed gezien en goed opgelet. Janouk van Veen en Bram Eckel zijn het veld ingekomen als frisse spelers. Om ervoor te zorgen dat er toch nog weer een nieuw elan in de ploeg gaat komen. En wat dat betreft speelt Zuidwolde nu ook wat meer van bank. Het is niet meer direct via de opbouw. Maar ballen worden snel naar voren gebracht om te kijken of de voorwaartsen gevonden kunnen gaan worden. Dat is en blijft nog steeds een lastig en moeilijk verhaal. Want echte kansen hebben dat nog niet opgeleverd. Dat geldt ook voor Ente vooruit. Maar ja, die leunen natuurlijk lekker achteruit. En met een 0-2 voorsprong kun je dat ook prima doen. Die wachten hun kansen wel af, die er morgen toch gaan komen. Die hebben zich teruggetrokken op eigen helft. En veelal ook net een meter of 10 voor de 16 meter. En dan wordt het voor Zuidwolde heel lastig en heel moeilijk voetbal om daar doorheen te komen. Dat zal over de zijkanten moeten. Maar ook dat heb en te vooruit, in ieder geval tot aan nu in de wedstrijd, redelijk goed voor elkaar. Die weten de snelle voorwaartsen van Zuidwolde prima in bedwang te houden. En is het nu, ligt het spel even stil, omdat er een discussie is met de scheidsrechter, denk ik. Ik weet niet precies wat er aan de hand is. Hij geeft het nu in principe weer vrij. Dus kan Ente vooruit de bal in gaan gooien. En is het Zuidwolde die de bal op. En er ligt er opnieuw. Dat is inmiddels voor de vierde keer in 5 minuten ligt er een speler van Ente vooruit ligt er op de grond. Dat begint wel een klein beetje irritant te worden. Wat dat betreft doet het er alles aan om het voetbal, het spel van Zuidwolde te ontregelen. Door met regelmaat op de grond te gaan liggen. Door blessures te hebben of voor te wenden. Uiteindelijk is het nog geen enkele keer geweest dat er een verzorger van Ente vooruit het veld in moest om iemand op te gaan lappen. Dus valt het ook nog wel mee. En ook de keeper werkt daar keurig aan mee bij ballen achter om daar alle tijd voor te nemen. Uiteraard laat de scheidsrechter dat ook toe. Uiteraard is het spel en de stand daar ook naar. Ik bedoel, als je zelf zo had gestaan, had je als ploeg dat misschien ook gedaan. Maar ik kan me voorstellen dat voor Zuidwolde, die nu toch alles op alles moet gaan zetten om de bal naar voren te gaan brengen, dat het enorm vervelend is. Dat om de haventap het spel stil ligt door een traag de bal in het spel te brengen. Of door blessures die voorgewend worden door spelers van Ente vooruit. En nu is het weer een bal. Ja, het zijn eigenlijk kansloze ballen die worden ingebracht. Het wordt dus niet over de zijkanten gespeeld, maar door het centrum. En dan is het heel makkelijk voetballen voor Ente vooruit. En die kan nu opnieuw gaan bouwen aan een aanval. Dat lukt niet, want die kan onderschept worden door Janou van Veen. Maar dat gaat wel ten koste van een bal die over de achterlijn verdwijnt. Waardoor Ente vooruit een corner kan gaan nemen. En ook daar wordt alle tijd voor genomen, de nummer Jelle Swiers maakt geen enkele aanstalten om ervoor te zorgen dat deze corner snel genomen wordt. Dus het zal dadelijk ook aan scheidsrechter Braaksma liggen hoeveel tijd hij erbij gaat tellen met al het tijdrekken wat er inmiddels bij zit. Officieel hebben we nog 24 minuten op de klok staan. Er zal echt heel wat moeten gaan gebeuren als Zuidwolde deze wedstrijd nog om wil gaan draaien. 66 minuten dus op de klok. 0-2. Achterstand voor Zuidwolde
0: op Wolde in slag. 0-2, dus er zal heel veel moeten gaan gebeuren daar in Zuidwolde. Wil Zuidwolde nog vooruitzicht houden op een wedstrijd die volgende week plaatsvindt. Maar goed, je weet het maar nooit, de bal die rolt. De bal die rolt niet bij de Elko tegen Trianten, want die gaat rond, hè, Wolter?
2: Ja, dat gaat wel rond, ja. Maar goed, het is een nadeel. Het is heel goed met elk woord. Het is gewoon wat sladdig. En het komt gewoon niet aan. En te gehaast. En dan staan ze met schieten. En dan staat iedereen stil. En dan kan makkelijk de afvangen zo. En de Trianten is zo uitgelopen naar 10-13, 10-14, 10-15. Nou, dat is meer op de tegenstand die de doelpunten maakt. Maar even kijken, nu geeft hij een vrije bal. Dat moet ik wel zeggen, van deze scherzen. Er geeft bijna geen 2,5 meter vrije ballen. Dat zie je gewoon niet. Nu geeft hij er dan een. Maar net ook wel een. Maar toen lukt het niet. En dan moet hij er wel in. En dat is best wel moeilijk. Dus je gaat sladder aangesloten. En nu wat een strafhard gezet is. Ze liepen wel, ze deed het keurig. Maar ja, dan moet hij er ook weer in. En dat is belangrijk natuurlijk. Hij moet het hoogste punt loslaten. En dat wil nog wel dat. Dat doet zij keurig, maar hij gaat er ook in. Dus ja, dit is toch weer belangrijk. 11-15. Ja, je hebt nog, het kan bij Korbel heel snel gaan. Maar dit is toch wel 11-15, wordt moeilijk. Maar wij wachten het af met maar 7,5 minuten, zo heel 11-15.

0: Sheeran, Camila Cabello en Cardi B. Hoort u in de uitzending van Sportlokaal. Ja, wil er nog wat gebeuren? Dan zal het moeten gebeuren, Jos.
1: Ja, dan zal het inderdaad moeten gebeuren met nog 20 minuten op de klok. En het spel heeft net even 2 minuten stilgelegen, want de scheidsrechter heeft de spelers even weer naar de zijkant gedirigeerd om een slok water te nemen, een klein beetje afkoeling te verkrijgen. Ik weet niet of dat in het voordeel van Zwolle is, want zo haal je ook met al die drinkpauzes haal je ook het ritme uit de wedstrijd, het ritme waar Zwolle in probeert te komen, waar het eigenlijk de hele wedstrijd al moeite mee heeft. Maar ja, als dat, dit er dan ook nog tussendoor komt, dan wordt het steeds lastiger om dat ritme ook nog te gaan vinden. En ja, het, de tijd begint wat dat betreft te dringen met nog 20 minuten op de klok. Ongetwijfeld zal er nog wel wat tijd bij komen, want scheidsrechter heeft diverse malen in ieder geval zichtbaar zijn klok ingedrukt. Is natuurlijk geen garantie dat hij dat spel dan ook die tijd erbij gaat trekken. Maar je ziet wel dat Enter vooruit inderdaad druk bezig is om het spel te vertragen, blessures voor te wenden. Dus ik denk dat er nog wel een aantal minuten toegevoegd gaan worden aan de officiële speeltijd, die nog 20 minuten bedraagt. Dus het kan wat dat betreft, het kan nog, de mogelijkheden zijn er nog. In voetbal is wat dat betreft niet zo mogelijk. In 2 minuten tijd kan je zomaar een stand recht trekken. Maar als je eerlijk bent en je kijkt naar de wedstrijd zoals die tot op heden gespeeld is, ja, dan kan Zwolle eigenlijk ook geen aanspraak maken of doel maken op een doelpunt. En nu is het een ingooi vanaf de rechterkant. Maar dat schijnt iets niet goed te zijn met de ingooi. Of de ingooi nou, of de speler nu over de zijlijn stond, ja of nee. De grensrechter vlakte in ieder geval, de scheidsrechter neemt het over. Waardoor Enter vooruit aan de linkerkant van het veld halverwege een eigen helft met een ingooi het spel kan gaan hervatten. Dat gebeurt ook, de bal wordt naar voren gegooid naar de nummer 11. Sander Jansen die de bal kaart. Maar dat gaat aan de kant van Enter vooruit, gaat dat verkeerd. En vlak de grensrechter voor een ingooi voor de kant van Zwolle. En ja, dat probeert natuurlijk wel, wel aan te zetten. Probeert natuurlijk wel de bal naar voren te brengen. De voorwaartse beweging te maken. Maar ja, als ze gevaarlijk willen worden, zullen ze dat toch echt over de zijkanten moeten gaan doen. Want de ballen alleen maar diep inbrengen, dan gaat het er in die zin niet worden. Want daar heeft Zwolle niet de spelers de koppers voor om dat te gaan doen. Ja, en als dan een bal een keer goed ingegooid wordt en hij komt in de 16 meter, dan wordt de bal niet goed aangenomen, verdwijnt onder de voeten van Janu van Veen. En daarmee de bal over de achterlijn. En kan keeper Teun Nijhoff van Enter vooruit zijn favoriete bezigheid bezighouden. De bal in het spel brengen met zoveel mogelijk tijd wat daaraan vast zit. Dat doet hij nu. En op de ferme trap, dat is ook de van Enter vooruit. Want er zit niet voor heel erg veel spel en voetbal in. Proberen het bal snel naar voren te brengen naar de gevaarlijke jongens die voorin staan. Waarbij met name de nummers van Sportman, dat is nog wel verder de aanval van Enter is. Die ook zijn doelpunt al heeft gemaakt. En ook degene was die waarop de overtreding werd gemaakt, wat leidde tot een strafschop. En nu is het Nick Vredenborg die voor de zoveelste keer zou ik zeggen onnodig de bal verspeelt. Doordat hij een kunstje op wil gaan voeren op zijn eigen helft. En daar is de wedstrijd nou net niet voor. Er moet gebuffeld worden, er moet gestreden worden. Mooi voetballen, dat doe je maar in je vrije tijd. Het is nu belangrijk om de mouwen op te stropen en ervoor te zorgen dat de bal aan de goede kant van het veld komt. Dat is nu niet het geval, want er is een ingooi voor Enter vooruit aan de zijkant. Dus een beetje bij het clubhuis waarin gegooid kan worden. Dat gebeurt nu ook. En kan Enter vooruit gaan en proberen te bouwen aan een aanval. Maar dan wordt de aanval afgevlacht voor de grensrechter van de dienst die kennelijk gezien heeft dat de bal over de zijlijn was. Waardoor Zwolle een aanval op kan gaan starten van achteruit met een ingooi. En doet dat via Lars Mulder. Die brengt de bal bij Bram Eckel. En die is aan het kijken of hij inderdaad een vrije voorwaartse vinden kan. En ja, dan blijft het belangrijk dat Zwolle het spel breed blijft houden met de opkomende backs. Dat moet toch kunnen, maar wordt de bal opnieuw diep gespeeld naar, in dit geval naar Janu van Veen, die de bal inbrengt. En dan lijkt het erop dat de bal erin zou gaan via nummer 18, Xander Adema. Maar de bal blijft om reden van een beetje voor het doel hangen liggen en rolt niet richting het doel, waardoor de verdediger van Enter vooruit de bal kan gaan verdedigen over de zijlijn. En is het opnieuw Zwolle via een ingooi. Die probeert een aanval op te zetten via Lars Mulder aan de rechterkant. Is het ingevallen Janu van der Bomen die de bal probeert voor te geven. Die komt met een hele rare stuit naar voren, maar daar kan onvoldoende kracht achter worden gezet door Sam van der Haar. We hebben 75 minuten officieel op de klok staan in Zwolle. Tussenstand is nog steeds 0-2.
0: Nog een kwartier te spelen dus daar in Zuidwolde. En het ziet er niet zo gunstig uit. Even kijken hoe het in Elim is. Want het was 11-15. Heeft Elko de aansluiting gevonden of is de wedstrijd gespeeld, Wolter?
2: Nee, dat is zeker. Want we zitten in de laatste minuten. De stand is 12-16. En Trianta is gewoon beter Het is allemaal te, wat aardig, dat wil ik ook nog niet zeggen. Maar sladder met de plaatsing. En ik moet zeggen, deze tijd, ik heb ook één of twee strafhouders gezien. Die geeft niet. En ook die 2,5 middag geeft hij ook niet. En sommigen die doen niet anders. Maar dat doet dus, dus deze niet. Maar dat maakt ook, dat moet je ook niet van hebben. Nu een schotje. Ja, dus. Maar met die kussens maakt het wat dragen van 30-16. Maar het is ook met één af... Nee, nog niet afgelopen. Hij gaat nog even naar ja, Verstegen heeft de bal. En die plaats er naar binnen ben. Ja, hij fluit af. Ja, ik moet zeggen, Triant heeft verdiend gewonnen. Het was allemaal te gaan. Maar ook ontzettend slodder. En de mensen als Tam en zo, die komen er goed. En ik blijf ook bewezen, Neutel is erbij. Die in het begin stond hij niet in de basisopstelling. Maar die is akelig belangrijk ook voor... Ja, hij zit er altijd tussen en hij is gewoon tomeloos inzet. Dus een verdiende overwinning voor Triant.

0: Oh ja, Lele, K3. Ik denk een van de laatste nummers in de uitzending van vandaag. Want om 5 uur moeten we helaas de knop omdraaien. Dat betekent dat we daar geen uitzending meer hebben. Maar tot die tijd zijn we natuurlijk benieuwd of er nog iets gebeurt daar in Zuidwolde. Maar ik acht de kans heel klein, Jos.
1: Ja, dat heb je wel goed ingeschat, dat de kans heel erg klein is. Want ook in de afgelopen minuten, met alle goede bedoelingen die Zuidwolde probeert aan het daglicht te brengen, is er eigenlijk geen enkel moment waarop je zegt van, hé, dit is gevaarlijk of hier gebeurt iets wat kan. En ook de scheidsrechter begint, denk ik, last te krijgen van de warme omstandigheden, omdat hij nog wel eens wat dingetjes mist of een verkeerde kant op fluit. Niet dat dat op zich de wedstrijd bepaalt, want het gebeurt wel op posities die niet gevaarlijk zijn. Maar ja, het kan er soms hinderlijk zijn als je bezig bent om een aanval op te zetten en dat je wordt afgefloten voor een overtreding die je zelf niet gemaakt hebt. Het was een minuut geleden trouwens wel Jan van der Bomen die van geluk mocht spreken dat hij nog op het veld staat. Want 2 minuten geleden kreeg hij al een gele kaart tijdens een opstootje aan de rechterkant. En zojuist maakte hij een forse overtreding op een aanvaller van Enter vooruit. Maar daar werd hij gespaard door scheidsrechter Braaksma. En dan is het nu Tom Ledam die een kans krijgt om te schieten vanaf de 16 meter. Maar daar staan zoveel mensen van Enter vooruit staan er in het centrum. Er is gewoon geen doorkomen aan. De kans dat je iemand raakt is veel groter dan dat je hem op doel schiet. En dat gebeurde dus ook. En nu verdwijnt de bal richting de helft van Zuidwolde. En fluit scheidsrechter Braaksma voor een overtreding. Ja, en dan moet de bal stil liggen. Dat zal de formele regel wel zijn voor een vrije bal. Maar aan de andere kant, als je haast probeert te maken, dan kan het natuurlijk zijn dat de bal wel een klein beetje rolt. Dat mocht van de scheidsrechter niet, dus moet hij opnieuw worden genomen. Dat is inmiddels gebeurd. En bouwt Zuidwolde aan de rechterkant opnieuw aan een aanval. Is het Lars Mulder die een voorzet geeft. Maar dat lijkt me een hele lastig verhaal. Zeker ook als je de lengte van de keeper ziet. En die hebt dus eigenlijk weinig moeite om deze hoge bal uit de rug te plukken en hem weer met een ferme trap naar voren te brengen. Waar de ingevallen nummer 9, Nieke Weelink, die heeft Job Voortman afgelost voorin, de bal aangespeeld krijgt. Die probeert daar iets goeds mee te doen, wat niet lukt. Maar uiteindelijk is het dan via een sliding die Janno van der Bomen inzet. Een bal die over de zijlijn gaat en mag Enter vooruit in gaan gooien. Die gaat opnieuw nog een keer, Zuidwolde gaat opnieuw wisselen. Gaat Nick Vredeborg, die niet een al te beste wedstrijd speelde, gaat naar de kant. En voor hem komt in de plaats Stefan Pronk, die de laatste 7 officiële minuten plus blessuretijd nog mee kan gaan doen. En kijken of hij nog wat kan gaan doen aan de achterstand waar Zuidwolde mee te maken heeft. Maar als we eerlijk zijn en we kijken naar de wedstrijd zoals die is, dan lijkt het er heel erg sterk op dat die is gespeeld. Ja. Dat Zuidwolde het dus in de eerste na-competitieronde niet gaat redden tegen Enter vooruit. Tegen de nederlaag aanloopt. En daarmee ook einde seizoen en volgend seizoen opnieuw in de derde klasse aan zal moeten gaan treden. Het is nog niet voorbij. Wat dat betreft moet je altijd voorzichtig zijn. Zeker ook als verslaggever aan de kant. Om zulke soort uitspraken
0: te doen.
1: Want in voetbal gebeuren best vreemde dingen. Maar eerlijk is eerlijk. Ja, en nu sluit hij voor een overtreding die gemaakt wordt vanuit de kant van Zuidwolde. Tom Ledam zou een overtreding hebben gemaakt. Daar wordt volop op geprotesteerd. En dan is het de scheidsrechter die de protesterende speler, in dit geval Sam van der Haar, de gele prenten voor schiet. Het is en blijft een lastig verhaal. Het lijkt er dus op dat Zuidwolde na 1 ronde in de na-competitie uitgeschakeld is. En daarmee
0: Jos,
1: dus
0: kun je mij horen? Jos, kun je mij horen?
1: Ja, ik hoor je.
0: Ja, dat is heel fijn. Je blijft in de uitzending, want we zijn er tot 5 uur en dan gaan we stoppen. Dus we zijn in ieder geval benieuwd hoe het nog verder gaat lopen. Soms zul je ook de eindtune gaan horen, maar dat maakt niet uit. Kijkend naar deze wedstrijd, ja, die is denk ik gespeeld. Vorig jaar is het niet gelukt tegen Losser. Is dat een smet? Wat vind jij?
1: Nou ja, wat is een smet? Uiteindelijk ga je met een verwachting ga je de na-competitie in. En wat ik in de voorbeschouwing ook wel aangaf, dat er eigenlijk alle reden was om optimistisch te zijn. In ieder geval niet dat je een ploeg zou treffen die een wonderploeg was. Maar Zuidwolde heeft vandaag het niet laten zien. Heeft het zichzelf onnodig moeilijk gemaakt door het eerste doelpunt wat heel lullig tegenkregen vanwege een slechte uittrap van doelman Jos van der Weijden. Daarna de strafschop, ja, waarvan je ook kunt zeggen van ja, het was een ongelukkig moment. Dat wil niet zeggen dat de strafschop niet terecht was, dat was hij zeker. En als je kijkt naar een ploeg als Enter vooruit, ja, die doen ook hun best. Maar niet dat je zegt van, oh, dat is nou echt een ploeg. Maar niet dat je zegt van, oh, dat is nou echt een ploeg die de sterren van de hemel speelt. Maar ja, het is natuurlijk lekker voetballen als je met een

Dat zal hij wel gelijk hebben. Een overtreding die gemaakt wordt op Lars Mulder in de achterhoede van zijn rollen. En kan Tom Leerdam gaan bouwen aan een aanval. Die loopt met de bal, brengt de bal en gaat naar de rechterkant. Janno van der Bomen, die brengt hem in en gooit een diepe bal naar de linkerkant. Waar Sam van der Haar staat om die bal op te vangen. En ja, dan is het de vraag wat er gaat gebeuren. Ja, dan geeft de grensrechter een ingooi voor Zuid-Wolde. Mag Zuid-Wolde aan de linkerkant in gaan gooien in minuut 86. En ja, gaat de bal weer naar achter, want voorwaarts zijn eigenlijk geen spelers die aanspeelbaar zijn door een hele kluwe van witte zwarte spelers. En dan is het de bal die voor wordt gebracht op het goal van Janno van der Bomen, waarbij je denkt van nou, dat zou een kans kunnen zijn, maar die komt ernaast. 86 minuten op de klok met een tussenstand van 0-2.

0: eindigen met een vrolijk nummer, huisfeestje. De Bankzitters en Roxy Dekker. En ik hoor inmiddels de tune op de achtergrond. We willen nog even horen of er nog wat ontwikkelingen zijn in Zuidwolde, Jos.
1: Nee, die zijn er niet. We zitten in de laatste minuut van de officiële speeltijd. En ja, Zuidwolde probeert nu met de lange ballen de ballen voor te geven om daar wat mee te bereiken. Maar dat lukt niet, want de lange keeper van Enter vooruit heerst in de 5 meter en pakt alle ballen. En brengt ze vervolgens met een verder stand naar voren waar de eenzame ingevallen spits, de nummer 9, Niek Weling staat. Die het dan nog maar even moet gaan klaren. Maar voor de rest staat de hele club uit Enter achteruit op de bal. Heel begrijpelijk, ook met nog officieel 1 minuut op de klok en nog een aantal minuten bestuurtijd. Ja, Zuidwolde is inderdaad nu alles of niets met diepe ballen gooien in de 16 meter. Maar die moeten natuurlijk wel aangekomen. Die komen niet aan. En nu is het inderdaad een bal die via een aanvaller van Zuidwolde over de achterlijn wordt gespeeld. Of dat ze wordt gezien door de scheidsrechter. En die werd ervan aangeraakt. Alleen de vraag was of de speler al niet over de zijlijn de achterlijn stond. Dat was kennelijk niet het geval. En opnieuw drukt de scheidsrechter het klokje in. Dus ik denk dat er nog wel een heel aantal minuten bij gaan komen. En dat het niet meer in de reguliere uitzending gaat passen van dat jullie bij Radio Hogeveen. Maar ga er maar vanuit dat de wedstrijd hier, ik denk sowieso dat die gespeeld is, dat de eindstand hier 0-2 zal gaan worden. Het zal een bittere pil zijn voor Zuidwolde. Daarmee dus het seizoen eindigt. Toch wel een klein beetje in de volgende seizoen opnieuw in de derde klasse gaan gaan aantreden. En dan moet het met de naam op de route dan gaan.
0: Dat gaan we dan zien en dat gaan we weer meemaken. Ik dank je in ieder geval voor je bijdrage voor vanmiddag. We deden het natuurlijk met heel veel plezier. Ja, goed, we kunnen er net niet bij zijn.

0: zijn. Maar goed, middel 2-2 is denk ik wel duidelijk. Dus in ieder geval dank voor je bijdrage. En ik begrijp dat Jos inmiddels zijn telefoon ernaast gelegd heeft. Ik kijk op de klok. We hebben nog 43 seconden. Dat betekent dat ik afscheid van u ga nemen. Ik wil bedanken Jan en Anita voor hun werkzaamheden vanmiddag. Want zonder hun hadden we het niet kunnen doen. De mensen op de velden natuurlijk. Want daar kunnen we het ook niet zonder doen. Ik heb het weer met heel veel plezier gedaan. Ik denk dat dit de laatste uitzending is.
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering. Vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen? En dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 5 uur.
3: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Het gaat onder meer om slangen, hagedissen, schildpadden en andere bijzondere diersoorten. Veel dieren zouden in slechte omstandigheden zijn gehouden. De eigenaar is aangehouden. De dieren zijn weggehaald en worden nu op verschillende locaties verzorgd. Unilever trekt ruim $270 miljoen uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Daar wordt onder meer gewerkt aan nieuwe verzorgingsproducten, verpakkingen en toepassingen met kunstmatige intelligentie. Het centrum moet in 2029 openen en biedt straks werk aan zo'n 300 mensen. Volgens Unilever moet die investering helpen om nieuwe producten sneller op de markt te brengen. Op Curaçao staat alles in het teken van het komende WK voetbal. In Willemstad kleuren gebouwen, bruggen en straten blauw voor een groot supportersfestival rond het nationale elftal. Voor het eerst in de geschiedenis doet Curaçao mee aan een wereldkampioenschap voetbal. Op het eiland overheerst vooral trots. Veel inwoners zien de WK-deelname als een kans om Curaçao aan de wereld te laten zien. En wie goedkoop met het terrein naar Parijs wil, krijgt er vanaf december een nieuwe optie bij. De maatschappij GoVolta gaat rechtstreeks rijden tussen Amsterdam en de Franse hoofdstad. De reis duurt ruim 7 uur en is daarmee een stuk langzamer dan de Eurostar. Er staat tegenover dat kaartjes al vanaf €19 worden aangeboden. En tot zover het nieuws. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden.

uit het nieuws. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Unilever trekt ruim $270 miljoen uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Voor veel Nederlanders voelt corona nog steeds als gisteren, terwijl vandaag pas de openbare verhoren van de enquêtecommissie zijn begonnen. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen.

dan thuis. Het gaat onder meer om slangen, hagedissen, schildpadden en andere bijzondere diersoorten. Veel dieren zouden in slechte omstandigheden zijn gehouden. De eigenaar is aangehouden. De dieren zijn weggehaald en worden nu op verschillende locaties verzorgd. Unilever trekt ruim $270 miljoen uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Daar wordt onder meer gewerkt aan nieuwe verzorgingsproducten, verpakkingen en toepassingen met kunstmatige intelligentie. Het centrum moet in 2029 openen en biedt straks werk aan zo'n 300 mensen. Volgens Unilever moet die investering helpen om nieuwe producten sneller op de markt te brengen. Op Curaçao staat alles in het teken van het komende WK voetbal. In Willemstad kleuren gebouwen, bruggen en straten blauw voor een groot supportersfestival rond het nationale elftal. Voor het eerst in de geschiedenis doet Curaçao mee aan een wereldkampioenschap voetbal. Op het eiland overheerst vooral trots. Veel inwoners zien de WK-deelname als een kans om Curaçao aan de wereld te laten zien. En wie goedkoop met het terrein naar Parijs wil, krijgt er vanaf december een nieuwe optie bij. De maatschappij GoVolta gaat rechtstreeks rijden tussen Amsterdam en de Franse hoofdstad. De reis duurt ruim 7 uur en is daarmee een stuk langzamer dan de Eurostar. Er staat tegenover dat kaartjes al vanaf €19 worden aangeboden. En tot zover het nieuws. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden.

0: Dit is DNO.
1: Menvereniging Zuidwolde organiseert voor de 37e keer de samengestelde menwedstrijd. Deze vindt plaats op zaterdag 30 en zondag 31 mei in het idyllische buurtschap Steenbergen, net buiten Zuidwolde. Naast de menwedstrijd geeft Dave Hulsebos van Dave Fietsen in samenwerking met de MTB-vereniging Zuidwolde uitleg over het gebruik van verschillende sportfietsen. Daarnaast is er een discgolfkliniek voor de jeugd en volwassenen. Dit jaar wordt opnieuw een beachvolleybaltoernooi georganiseerd bij Café de Wiekslag in de wijk. Op zondag 28 juni verandert de Dorpsstraat in een zandstrand met twee beachvolleybalvelden. Het evenement vindt plaats van 10 tot 5. De wedstrijden starten om 10:30. Het toernooi wordt gespeeld op de velden tegenover Café de Wiekslag aan de Dorpsstraat 71. De opbrengst gaat naar een goed doel. Een gezellige barbecue voor de bewoners van Dunningen. Aanmelden kan via beachvolleybaldewiekslag@hotmail.com.

en zo het nieuws. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Unilever trekt ruim $270 miljoen uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Voor veel Nederlanders voelt corona nog steeds als gisteren, terwijl vandaag pas de openbare verhoren van de enquêtecommissie zijn begonnen. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: sta al culo.
1: Dit is DNO. In de kapschuur van het Boshuis Echten is op zaterdag 23 mei, zondag 24 en maandag 25 mei, maar ook op 30 en 31 mei een expositie te bekijken van kunstenares Chantal van Sundert. De tentoonstelling is geopend van 1 tot 5. Op doordeweekse dagen tussen beide weekenden is de expositie ook te bezoeken. Het Boshuis is gelegen in de natuur en dient als creatieve ontmoetingsplek. Vanwege de weersomstandigheden is de actie Happen en Trappen van werkgroep Stefanos Staphorst verplaatst naar zaterdag 6 juni. Happen en Trappen is een gezellige fiets- en puzzeltocht waarbij deelnemers onderweg kunnen genieten van verschillende hapjes, leuke tussenstops en een sfeervolle afsluiting met een gezellige markt bij het eindpunt. Aanmelden is mogelijk tot en met dinsdag 2 juni om 4 uur via www.stefanos.nl/happen-en-trappen. De organisatie adviseert om er snel bij te zijn, want vol is vol.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 7 uur.
2: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Het gaat onder meer om slangen, hagedissen, schildpadden en andere bijzondere diersoorten. Veel dieren zouden in slechte omstandigheden zijn gehouden. De eigenaar is aangehouden. De dieren zijn weggehaald en worden nu op verschillende locaties verzorgd. Unilever trekt ruim 270 miljoen dollar uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Er wordt onder meer gewerkt aan nieuwe verzorgingsproducten, verpakkingen en toepassingen met kunstmatige intelligentie. Het centrum moet in 2029 openen en biedt straks werk aan zo'n 300 mensen. Volgens Unilever moet die investering helpen om nieuwe producten sneller op de markt te brengen. Op Curaçao staat alles in het teken van het komende WK voetbal. In Willemstad kleuren gebouwen, bruggen en straten blauw voor een groot supportersfestival rond het nationale elftal. Voor het eerst in de geschiedenis doet Curaçao mee aan een wereldkampioenschap voetbal. Op het eiland overheerst vooral trots. Veel inwoners zien de WK-deelname als een kans om Curaçao aan de wereld te laten zien. En wie goedkoop met de trein naar Parijs wil, krijgt er vanaf december een nieuwe optie bij. De maatschappij GoVolta gaat rechtstreeks rijden tussen Amsterdam en de Franse hoofdstad. De reis duurt ruim 7 uur en is daarmee een stuk langzamer dan de Eurostar. Er staat tegenover dat kaartjes al vanaf €19 worden aangeboden. En tot zover het nieuws. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden.

moment uit het nieuws. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Unilever trekt ruim $270 miljoen uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Voor veel Nederlanders voelt corona nog steeds als gisteren, terwijl vandaag pas de openbare verhoren van de enquêtecommissie zijn begonnen. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 8 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Het gaat onder meer om slangen, hagedissen, schildpadden en andere bijzondere diersoorten. Veel dieren zouden in slechte omstandigheden zijn gehouden. De eigenaar is aangehouden. De dieren zijn weggehaald en worden nu op verschillende locaties verzorgd. Unilever trekt ruim $270 miljoen uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Er wordt onder meer gewerkt aan nieuwe verzorgingsproducten, verpakkingen en toepassingen met kunstmatige intelligentie. Het centrum moet in 2029 openen en biedt straks werk aan zo'n 300 mensen. Volgens Unilever moet die investering helpen om nieuwe producten sneller op de markt te brengen. Op Curaçao staat alles in het teken van het komende WK voetbal. In Willemstad kleuren gebouwen, bruggen en straten blauw voor een groot supportersfestival rond het nationale elftal. Voor het eerst in de geschiedenis doet Curaçao mee aan een wereldkampioenschap voetbal. Op het eiland overheerst vooral trots. Veel inwoners zien de WK-deelname als een kans om Curaçao aan de wereld te laten zien. En wie goedkoop met het terrein naar Parijs wil, krijgt er vanaf december een nieuwe optie bij. De maatschappij GoVolta gaat rechtstreeks rijden tussen Amsterdam en de Franse hoofdstad. De reis duurt ruim 7 uur en is daarmee een stuk langzamer dan de Eurostar. Er staat tegenover dat kaartjes al vanaf €19 worden aangeboden. En tot zover het nieuws. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden.

uit het nieuws. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Unilever trekt ruim $270 miljoen uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Voor veel Nederlanders voelt corona nog steeds als gisteren, terwijl vandaag pas de openbare verhoren van de enquêtecommissie zijn begonnen. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 9 uur.
2: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Het gaat onder meer om slangen, hagedissen, schildpadden en andere bijzondere diersoorten. Veel dieren zouden in slechte omstandigheden zijn gehouden. De eigenaar is aangehouden. De dieren zijn weggehaald en worden nu op verschillende locaties verzorgd. Unilever trekt ruim 270 miljoen dollar uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Daar wordt onder meer gewerkt aan nieuwe verzorgingsproducten, verpakkingen en toepassingen met kunstmatige intelligentie. Het centrum moet in 2029 openen en biedt straks werk aan zo'n 300 mensen. Volgens Unilever moet die investering helpen om nieuwe producten sneller op de markt te brengen. Op Curaçao staat alles in het teken van het komende WK voetbal. In Willemstad kleuren gebouwen, bruggen en straten blauw voor een groot supportersfestival rond het nationale elftal. Voor het eerst in de geschiedenis doet Curaçao mee aan een wereldkampioenschap voetbal. Op het eiland overheerst vooral trots. Veel inwoners zien de WK-deelname als een kans om Curaçao aan de wereld te laten zien. En wie goedkoop met de trein naar Parijs wil, krijgt er vanaf december een nieuwe optie bij. De maatschappij GoVolta gaat rechtstreeks rijden tussen Amsterdam en de Franse hoofdstad. De reis duurt ruim 7 uur en is daarmee een stuk langzamer dan de Eurostar. Er staat tegenover dat kaartjes al vanaf €19 worden aangeboden. En tot zover het nieuws. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden.
1: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

Inside Nieuws. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Unilever trekt ruim $270 miljoen uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Voor veel Nederlanders voelt corona nog steeds als gisteren, terwijl vandaag pas de openbare verhoren van de enquêtecommissie zijn begonnen. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering. Vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen? En dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 11 uur.
2: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Het gaat onder meer om slangen, hagedissen, schildpadden en andere bijzondere diersoorten. Veel dieren zouden in slechte omstandigheden zijn gehouden. De eigenaar is aangehouden. De dieren zijn weggehaald en worden nu op verschillende locaties verzorgd. Unilever trekt ruim 270 miljoen dollar uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Daar wordt onder meer gewerkt aan nieuwe verzorgingsproducten, verpakkingen en toepassingen met kunstmatige intelligentie. Het centrum moet in 2029 openen en biedt straks werk aan zo'n 300 mensen. Volgens Unilever moet die investering helpen om nieuwe producten sneller op de markt te brengen. Op Curaçao staat alles in het teken van het komende WK voetbal. In Willemstad kleuren gebouwen, bruggen en straten blauw voor een groot supportersfestival rond het nationale elftal. Voor het eerst in de geschiedenis doet Curaçao mee aan een wereldkampioenschap voetbal. Op het eiland overheerst vooral trots. Veel inwoners zien de WK-deelname als een kans om Curaçao aan de wereld te laten zien. En wie goedkoop met de trein naar Parijs wil, krijgt er vanaf december een nieuwe optie bij. De maatschappij GoVolta gaat rechtstreeks rijden tussen Amsterdam en de Franse hoofdstad. De reis duurt ruim 7 uur en is daarmee een stuk langzamer dan de Eurostar. Er staat tegenover dat kaartjes al vanaf €19 worden aangeboden. En tot zover het nieuws. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden.

uit het nieuws. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Unilever trekt ruim $270 miljoen uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Voor veel Nederlanders voelt corona nog steeds als gisteren, terwijl vandaag pas de openbare verhoren van de enquêtecommissie zijn begonnen. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. Middernacht.
1: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Het gaat onder meer om slangen, hagedissen, schildpadden en andere bijzondere diersoorten. Veel dieren zouden in slechte omstandigheden zijn gehouden. De eigenaar is aangehouden. De dieren zijn weggehaald en worden nu op verschillende locaties verzorgd. Unilever trekt ruim 270 miljoen dollar uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Daar wordt onder meer gewerkt aan nieuwe verzorgingsproducten, verpakkingen en toepassingen met kunstmatige intelligentie.

0: vanaf 19 euro worden aangeboden. En tot zover het nieuws. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden.
1: Let's do it.
2: Wij zijn

thuis. Het gaat onder meer om slangen, hagedissen, schildpadden en andere bijzondere diersoorten. Veel dieren zouden in slechte omstandigheden zijn gehouden. De eigenaar is aangehouden. De dieren zijn weggehaald en worden nu op verschillende locaties verzorgd. Unilever trekt ruim 270 miljoen dollar uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Er wordt onder meer gewerkt aan nieuwe verzorgingsproducten, verpakkingen en toepassingen met kunstmatige intelligentie. Het centrum moet in 2029 openen en biedt straks werk aan zo'n 300 mensen. Volgens Unilever moet die investering helpen om nieuwe producten sneller op de markt te brengen. Op Curaçao staat alles in het teken van het komende WK voetbal. In Willemstad kleuren gebouwen, bruggen en straten blauw voor een groot supportersfestival rond het nationale elftal. Voor het eerst in de geschiedenis doet Curaçao mee aan een wereldkampioenschap voetbal. Op het eiland overheerst vooral trots. Veel inwoners zien de WK-deelname als een kans om Curaçao aan de wereld te laten zien. En wie goedkoop met het terrein naar Parijs wil, krijgt er vanaf december een nieuwe optie bij. De maatschappij GoVolta gaat rechtstreeks rijden tussen Amsterdam en de Franse hoofdstad. De reis duurt ruim 7 uur en is daarmee een stuk langzamer dan de Eurostar. Er staat tegenover dat kaartjes al vanaf €19 worden aangeboden. En tot zover het nieuws. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Het gaat onder meer om slangen, hagedissen, schildpadden en andere bijzondere diersoorten. Veel dieren zouden in slechte omstandigheden zijn gehouden. De eigenaar is aangehouden. De dieren zijn weggehaald en worden nu op verschillende locaties verzorgd. Unilever trekt ruim $270 miljoen uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Daar wordt onder meer gewerkt aan nieuwe verzorgingsproducten, verpakkingen en toepassingen met kunstmatige intelligentie. Het centrum moet in 2029 openen en biedt straks werk aan zo'n 300 mensen. Volgens Unilever moet die investering helpen om nieuwe producten sneller op de markt te brengen. Op Curaçao staat alles in het teken van het komende WK voetbal. In Willemstad kleuren gebouwen, bruggen en straten blauw voor een groot supportersfestival rond het nationale elftal. Voor het eerst in de geschiedenis doet Curaçao mee aan een wereldkampioenschap voetbal. Op het eiland overheerst vooral trots. Veel inwoners zien de WK-deelname als een kans om Curaçao aan de wereld te laten zien. En wie goedkoop met het terrein naar Parijs wil, krijgt er vanaf december een nieuwe optie bij. De maatschappij GoVolta gaat rechtstreeks rijden tussen Amsterdam en de Franse hoofdstad. De reis duurt ruim 7 uur en is daarmee een stuk langzamer dan de Eurostar. Er staat tegenover dat kaartjes al vanaf €19 worden aangeboden. En tot zover het nieuws. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden.